0: Hallo, Johan speaking.
1: Johan, hi, Vincent van Q-Music, goedemorgen.
0: Hey, Vincent.
1: Johan uit Australië. Jij en ik, wij hadden een weddenschap over de mol. Kan jij het nog eens even vertellen, wat we precies hebben gedaan?
0: We hebben gewed en jij had gezegd dat jij dacht dat de mol Isabel was.
1: Ja.
0: En ik had gezegd dat de mol Wout ging zijn. En we hadden gewed voor koffiekoeken te brengen naar waar we wonen. En jij in Brussel en ik in Perth in Australië.
1: Ja, dus dat was eigenlijk koffiekoeken, dat is geen probleem. Dat kan ik wel betalen. Maar de reis naar Australië. Want nu blijkt dus dat Wout de mol is. En dus jij hebt gewonnen, Johan, proficiat. Applausje, klein applausje al. Ja. Waaraan zag je het?
0: Op een bepaald moment begonnen we hem te verdenken en dan begin je natuurlijk te letten op allerlei dingen. Zoals bijvoorbeeld, op een bepaald moment was er eigenlijk een wc in brailleschrift. In Portugal staat er niet zo dikwijls wc in brailleschrift, staat er meestal iets anders. En wc staat natuurlijk ook voor Wout en zijn achternaam, wat was het, Calu of zoiets.
1: Ah,
0: dus
1: wow.
0: Wc plus brailleschrift. Vincent, molen zijn blind. Ja, dat leek ons toch wel een hele zware aanwijzing.
1: Ja.
0: En dan begin je ook te letten op muziekjes en kleine hints over... Hij was een tuinman. En ja, er kwam zo plots op zo... Ja, je weet wel, zo Lemon Tree van Food's Garden en zo. Ja. Ja, dan begin je zo echt wel te denken... Oké, ja, nu begin je bevestigd te geraken in je tunnelvisie.
1: Ja,
0: en,
1: is ook ja, wel zo, hè. Zo. Ja, dan kan het ook wel helemaal fout lopen. Maar in dit geval was het juist. En dus de weddenschap was dus inderdaad dat ik jouw koffiekoeken moet trakteren. Maar jij woont in Australië, dus maar we hebben elkaar wel, dat is wel zo, dat zat mee in de deal. Hè. We hebben elkaar een periode van 2 jaar gegeven, hè, om aan de weddenschap te voldoen.
0: Dat klopt.
1: Oké.
0: Okay. Ik begon zelf schrik te krijgen dat ik morgen al op vliegtuig moest komen om jou te bezoeken.
1: Oké, wat is je bestelling, Johan? Wat zou je graag willen?
0: Kijk, ik heb met mijn vrouw overlegd 2 lange rozijnenkoeken, Swiss.
1: Ja.
0: 2 chocoladebroodjes. En ja, ik mag normaal gezien geen reclame maken, maar 2 worstenbroodjes specifiek van de panel.
1: Specifiek?
0: Omdat je dat hier niet kan krijgen natuurlijk, met die currywurst daarin. En dat zou fantastisch zijn, ja. Als je wilt dat we je komen oppikken aan de luchthaven, ja, dan moet je ook nog wel... Leonidas of zo meebrengen.
1: Oké, goed. Dus in de loop van de komende 2 jaar probeer ik naar Perth in Australië te komen met jouw verlanglijstje. Want koffiekoeken zijn er niet te krijgen, hè, in Australië.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké. Johan, proficiat nogmaals. En dan zien we elkaar over 1 of 2 in Australië.
0: Dat zou fantastisch zijn. Je bent heel welkom. We gaan je goed ontvangen, Vincent.
1: Perfect. Sorry, man. Dag, hè.
0: Hoi.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Dus nu moet ik Dorothee nog overtuigen om met mij naar Australië te gaan. Want ik weet wel dat ik gisteren nog aan het promoten was om alleen op reis te gaan. Maar alleen naar Londen gaan is makkelijk. Alleen naar Australië gaan, dat is nog wel iets anders. En hoe lang is dat vliegen? Van Brussel naar Perth, dat is de stad in Australië waar Johan woont. Ik heb het opgezocht. 20 tot 24 uur vliegen. Het probleem is, als ik koffiekoeken koop hier in België, dan zijn die dus meer dan 24 uur oud, voor ik ze kan afgeven. Dat is niet echt ideaal, hè? Ik heb 2 jaar om te bedenken hoe ik dat ga doen. Beste vrienden, het is dinsdag. Wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: vrienden. Van de vroege ochtend.
1: 4:10 en heel veel mensen zijn al wakker. Onder andere Andy uit Mazeik. Andy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij hebt een bedenking, Andy.
2: Ja, ik kijk regelmatig op National Geographic.
3: Ja.
2: Als je zo Border Patrol kijkt.
3: Ja.
2: En als je dan ziet op de luchthavens waar dat die mensen allemaal aan eten moeten afgeven, dan denk ik niet echt gelukkig voor een koffiekoeken binnen te krijgen.
1: Ah, je denkt dat ze niet binnen mogen in Australië?
2: Nee, je moet daar maar eens naar kijken.
1: Oké, okay. Nou, dat moet ik dan eerst even uitzoeken. Mogen koffiekoeken binnen in Australië of niet? Oké, okay, goed.
2: Ja,
1: zou een gevaar kunnen zijn voor de volksgezondheid daar, hè, Andy? Ja, die mensen zijn dat niet gewoon, hè, goede chocolade en zo.
2: Ja, ze zijn daar streng.
1: Okay. Dankjewel, Andy. Fijne ochtend.
2: Yo, tell her that.

Lunch Live van Zara Larsson was ook te horen vlak voor het concert van Suzanne en Freek, voordat begon. Ik was er zaterdagavond in Arnhem in Nederland. 10 concerten doen ze en elke keer voor 40.000 mensen. Dat zijn 400.000 fans in totaal, dat is waanzinnig. Dit is een nieuwe single, Halverwege. Dit zijn Suzanne en Freek in de vroege ochtend.

Ik wil het nog één keer hebben over mijn solotrip naar Londen. Die was vorige week. En ik heb daar ook iets ontdekt over mezelf. Over hoe ik slaap. Je hoort het zo meteen.

5 voor half 5 met Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. In het verlengde weekend ben ik een paar dagen in Londen geweest, helemaal alleen. Dorothee kon niet mee, dus ben ik maar alleen gegaan. Maar het was plezant, ik heb me geamuseerd. Maar je bent dan ook alleen in de hotelkamer natuurlijk. En ik had in die kamer ook een dubbel bed, zoals thuis. En thuis, als ik samen met Dorothee in bed lig, dan slaap ik altijd aan de linkerkant van het bed. Dus als ik in bed lig, de linkerkant. Dorothee slaapt dan aan de rechterkant. En daar was helemaal in het begin van onze relatie een goede reden voor. Maar die ben ik al vergeten. Dus dat weet ik nu niet meer. Ja, manneke, sorry. Hè, maar wij zijn ondertussen al 16 jaar samen. Morgen 16 jaar samen. Goed dat ik het mij nu al herinner. Hoe dan ook, ik lig dus in dat bed in Londen en ik ga vanzelf aan de linkerkant liggen, net zoals thuis. Daar was dus geen enkele reden voor. Ik zou ook in het midden kunnen gaan liggen, want dan heb ik het hele bed voor mezelf en dan heb ik meer plaats. Maar aan de linkerkant voelde toch meer vertrouwd of zo. Mijn vraag is, aan welke kant van het bed slaap jij? Laat het weten in de Q-app. Aan welke kant van het bed slaap jij?

0: Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay. En nu volgt nog de langste outro in de geschiedenis van de mensheid. Maar daar gaan we niet op wachten, hè. Eloïse uit Ypres, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Aan welke kant van het bed slaap jij?
1: Dus als ik kijk naar het bed, is het, mami gezegd, naar bed toe, rechts.
0: Je gezicht, dus als je in het bed ligt, links. Dus op dezelfde links, plek als ik. En is daar een reden voor?
1: Ja, omdat dat is het verst van de deur. Soms de reden dat een man bij de deur ligt als er iemand in de kamer komt, dat is zo dat de man de eerste is die benaderd wordt, of moet ik het zeggen.
0: Ah, oké. Okay. Dus hij moet zichzelf opofferen voor jou.
1: Cool. We zijn nu op weekend geweest en Brang nam automatisch bijvoorbeeld nu de kant van de deur in. En dan zei ja, dat was ik autistisch. Die zei, ah nee, want ik slaap toch links. En,
0: dan klopt het natuurlijk niet meer. Dan lig je dus aan de andere kant van het bed. Nu moet ik zeggen, ik lig ook wel aan de kant van de deur, maar dat heeft geen enkele reden. Dat is niet... Ik slaap gewoon aan de linkerkant. Ja. Dus, in andere gevallen, als we op hotel zouden liggen, dan ligt Dorothee soms aan de kant van de deur. Dan moet zij het maar oplossen als er dieven of boeven binnenkomen.
1: Ja, dat kan.
0: Allee, merci. Salukes, hè. Dag, hè.
1: Goed, salutjes. Tada.
0: En dan misschien toch ook even naar Nancy uit Anzegem. Dag Nancy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bij jou, waar je ligt in bed, heeft ook iets met de deur te maken.
2: Ja, het dichtst bij de deur.
0: Het dichtst bij de deur, daar wil jij slapen. Ja, ja. Waarom?
2: Omdat ik s'nachts naar het toilet ga soms. En om mijn beentje niet wakker te maken, daarom.
0: Tuurlijk. Dan moet je minder afstand afleggen naar de deur en naar de wc dan.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Oké, top. Goeie reden. Dankjewel Nancy. Fijne ochtend.
2: Dag.

0: Summer. We hebben het over aan welke kant van het bed jij ligt. Maar wat heel vaak binnenkomt, is dat de man toch aan de kant van de deur moet liggen. Andy zegt ook altijd rechts, Vincent, dichtst bij de ingang van de deur. Mijn vrouw ligt altijd links. Als er een inbreker is, moet ik als eerste naar beneden. Steven zegt, goedemorgen, ik slaap rechts in het bed. Vrouw links, want zij stond altijd op voor ons kindje. Ik ben ook de hele week van huis en nu slaapt het kindje op mijn plaats als ik er niet ben. Ik heb een berichtje gekregen van Christophe.
1: Dat vind je. Ik lig altijd aan de rechterkant van bed. Dat is wat niet past in mijn hoofd, dat ik aan de linkerkant zou kunnen liggen. Maar nu sinds al enkele maanden slaap ik op de linkerkant van mijn bed, omdat mijn vrouw ons bed heeft verzet en ons tv staat aan de andere kant. En als ik op mijn rechterkant lig, dan kan ze niet genoeg tv zien blijkbaar. Dus slaapt ze nu op de rechterkant en ik op de linkerkant.
0: Ah ja, dat is ook een reden natuurlijk, hè. Romy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Romy, aan welke kant van het bed slaap jij?
2: Ik slaap links, maar ik wil eigenlijk rechts slapen.
0: Oei, waarom?
2: Omdat we nu met de ruggen naar elkaar slapen, dan vind ik ongezellig.
0: En als je zou wisselen van plek, dan zou je natuurlijk met je gezicht naar elkaar liggen. Ja, oké. Okay, ja. Snap ik. En je vriend gaat daar niet in mee?
2: Nee, want die zegt, we hebben 100 keer gedraaid. Ik wil nu niet meer draaien.
0: Ja, je moet weten wat je wil, hè, Romy. Het is waar, hè.
2: Dat is waar.
0: Oké, goed. Dankjewel, hè. Fijne ochtend.
2: Fijne ochtend.

Sylvie uit Brakel zegt, ik woon alleen, dus ik kan kiezen, maar ik slaap rechts en mijn kat slaapt altijd links in bed. Straks gaan we weer een nieuwe zin verzinnen en we moeten de dag beginnen met een dansje. Begin de dag met een lach. Dat gaan we zo meteen doen.

2026 en dat is een dinsdag. Straks bij Maarten en Dorothee het Nerdland weekoverzicht met Lieve Scheire om 7:15. En de hele week nog kan je tickets winnen voor het Nerdland Festival. Dat is dit weekend. En Maarten en Dorothee gaan daar zelf ook zijn. Vanavond op Play, een nieuwe aflevering van Celebrity Masterchef Vlaanderen. Ja, Dorothee en ik kijken elke keer. Ik had het niet verwacht. We hadden tot nu toe nog geen enkel seizoen gezien. Nooit echt interessant gevonden, maar Pierre de Bokser is de man van mijn personal trainer. Dus ik zie hem heel regelmatig. Dus ik wou het zeker zien. Ik wou zeker zien hoe hij doet dat. En hij doet dat daar ongelooflijk goed. Hè. Vanavond om 9:15. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: Je weet ondertussen dat we elke dag een zin verzinnen, een zin die dan volgt op de vorige zin. Het is het verhaaltje van Bjorn, het lieve heersbeestje. Hij is in het ziekenhuis terechtgekomen en is per ongeluk geopereerd door een plastisch chirurg. En die heeft hem twee grote borsten gegeven. Dit zijn de vijf laatste zinnen.
1: Het eerste wat Bjorn deed, was uiteraard voelen.
2: En net op dat moment kwam er een verpleegster binnen.
3: De verpleegster zette Bjorn in een rolstoel en nam hem mee naar buiten.
4: Bjorn werd met zijn rolstoel in een bestelwagen gereden, want hij werd ontvoerd.
5: Er werd een zak over zijn hoofd getrokken, zodat hij niet kon zien waar ze heen reden.
0: Ja, die laatste zin was dus de zin van gisteren. En dus is de vraag nu, hoe gaat het verder? Wat gebeurt er nu? Femke uit Waregem vertelt het zo meteen. Harry Styles is bezig met zijn reeks concerten in Amsterdam. Vanavond is er geen concert, morgen wel weer. Dit is Harry Styles, American Girls bij Q Music.

0: Dag, verzinnen we een zin. Bjorn, het lieve heersbeestje, is net ontvoerd. En ze hebben een grote zak over zijn hoofd getrokken, zodat hij niks meer kan zien. Femke uit Waregem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Vandaag is het aan jou. Jij mag de volgende zin verzinnen in het verhaaltje van Bjorn, het lieve heersbeestje. Doe maar.
1: Na een half uur stopte het busje en Bjorn werd eruit gehaald.
0: Oh ja, oké. Okay. Dan ben ik heel erg benieuwd waar Bjorn terechtgekomen is en waarom hij ontvoerd is. Dus als je dat zou weten, als je die zin zou kunnen verzinnen, mag je het laten weten in de Q-app. Dan kom je misschien morgen aan de buurt. Dankjewel voor deze zin, Femke. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.

0: 5 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Nou, goedemorgen. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen die moskee binnen en begonnen daar in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichaam even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom die 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, dan kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 of op de website. De VS stelt een nieuwe aanval op Iran die vandaag gepland stond uit. Dat schrijft Amerikaans president Trump op zijn sociale media. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel gevraagd hebben omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. En vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar op een rekening staat, waar niemand nog iets mee doet en waarbij de bank ook geen contact meer heeft met de eigenaar. Nu staat de verjaringstermijn op dat geld nog op 30 jaar, maar het wordt een pak korter, nog maar 5 jaar. HLN-collega's van Ponsaerts legt uit waarom.
2: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering de Wever nu versnelt een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
1: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf nog recht hebt ergens op slapend geld. De dag begint droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen bij maxima rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden opnieuw. En vanaf donderdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer.
0: Music. Vincent van Geel. Leslie uit Bilze had daarnet de schrik van haar leven, dus ik bel haar zo meteen helemaal over haar toeren, zeg jongens.

0: this magic with you.
1: Magic with you van DJ-licious. De zon komt op vandaag om 5:48, 12 voor 6. Dus dan ga ik weer roepen van de zon komt nu op. En dat is het signaal voor de zon om op te komen. Hè. Eerst gaan we zingen, want er zijn meer mensen wakker dan je denkt.

0: denkt.
1: Zoals Leslie uit Bilze. Dag Leslie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vertel even wat er is gebeurd vanmorgen.
2: Ja, vanmorgen wil ik met de fiets weggegaan. Ik vind dat leuk om te doen.
1: Ja, heel vroeg, hè, Leslie?
2: Heel vroeg, ja, heel vroeg. Ik ben om 3:15 opgestaan en om 4:15 ben ik vertrokken met de fiets richting Tongeren.
1: Oké.
2: En ik kom op een bepaalde plaats, een bewoond gebied, maar langs bossen en zo. En ik hoorde ineens zo'n geritsel en geknor. En wow, man. En ik voelde dat hij naar mij toe kwam. Dus ik heb alles gegeven om toch maar voorbij te zijn. En in mijn spiegel gekeken of hij niet erbij aan zat. Ik heb echt een schrik van mijn leven gehad.
1: Wie kwam er uit de bosjes?
2: Ja, ik denk Everzwijn of zo. Want ik ben zeker van dat het een Everzwijn was. Oh, joh, ik ben echt helemaal opgejaagd nu.
1: Ja, maar ik dacht heel even dat je werd aangevallen door een of andere man of vrouw.
2: Nee. Het was een dier.
1: Okay.
2: Het was een Everzwijn, met 100% zekerheid. Want dat knorde en dat was echt niet normaal. Ik heb echt schrik gehad.
1: Oh ja, maar ik kan me voorstellen. Inderdaad. Maar die is niet achter jou gelopen, toch?
2: Nee. Maar hij liet wel merken dat hem niet akkoord was dat ik daar voorbij reed. Oh.
1: Dus morgen niet meer met de fiets naar het werk?
2: Oh, jawel, ik wil wel graag met de fiets naar het werk, want het is een beweging die ik wel nodig heb. Maar ik ga misschien kijken naar een andere route, die wat meer verlicht is of zo, dat ik die wegen moet wijden.
1: Snap ik. Leslie, bekom een beetje, hè? Want je bent nog helemaal over je toeren, merk ik.
2: Ja, klopt.
1: Wow. Goed, en de groeten daar aan iedereen, hè? Aan Teverzwijn en zo.
2: Zal ik doen. Dank je wel, fijne dag.

Nacht in Amsterdam van Bazaar. Ik vond het zo erg voor Mathieu Terijn vrijdagavond in The Voice. Hij is de eerste coach die geen kandidaten meer heeft. En over The Voice gesproken, dit werd vrijdagavond nog gebracht door Hafsa uit het team van Laura Tesoro. Was heel goed gedaan. Stromae, Papa Ute bij Q.

is dinsdag vandaag. Dat betekent Disney Dinsdag. Ik ga straks jouw favoriete Disney hit draaien. Dus stuur nu wat je graag wil horen door in de Q-app. Een Disney klassieker, laat maar komen. En dinsdag is ook de dag dat Lindsay de postbode niet moet werken. Maar het is ook de dag van de boekskus. Dus ik heb Petra uit Roeselare weer naar de krantenwinkel gestuurd. Je hoort de heetste showbizroddels zo meteen. I can see in your eyes. You're about to break my heart.

0: Uit-Roeselaren niet te pakken, dus Petra Uit-Roeselaren leest elke dinsdagochtend de voorpagina van een dag allemaal voor ons. Maar krijg haar niet te pakken, ze neemt de telefoon niet op. Dus even naar Karel gebeld. Dag Karel, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Vincent, hoe gaat het?
0: Heel erg goed. Karel, ik krijg Petra even niet te pakken, maar jij hebt de boekjes ook al gezien, zeg je, in de Q-app.
1: Ik heb ze gezien, maar ik heb ze niet gelezen.
0: Oké, maar je hebt ze niet meer bij jou nu. Wat doe je? Wat is je job?
1: Nee, ik heb ze allemaal geleverd. Mijn job is de boekjes en de kranten en leveren bij de krantenwinkels.
0: Oké, dus jij levert ze bij de krantenwinkels en dan gaat Petra ze halen bij de krantenwinkel om ze dan te kunnen lezen.
1: Waarschijnlijk.
0: Ja, oké, goed. Ik ga nog heel even proberen Petra te bellen. Dag Karel, merci hè.
1: Yo.
2: Hallo Vincent.
0: Dag Petra. Hallo, ja.
2: Ik had me overslapen. Oei. Ik ga eerst binnen in de krantenwinkel.
0: Ah ja, doe maar. Hou de telefoon maar even open. Ga maar binnen in de krantenwinkel. Ja,
2: ja. Ja, ik ben binnen. Ik ga vlug kijken, hoor.
0: Ja, doe maar rustig. Is hem er al de dag allemaal?
2: Ja hoor, yes er al.
0: Oké.
2: Oké, is goed.
0: Wat staat erop?
2: De Housewives of Antwerp.
0: Nee, daar gaan we niet over hebben, over de Housewives of Antwerp. Nee, daar heb ik genoeg gehad. Wat staat er nog?
2: Dennis Blackmagic.
0: Ah ja.
2: Al een jaar en een half zonder seks. Zelfs bij de pornokoning blokkeert het soms.
0: Het is goed. Lees het even, het artikel daar in de krantenwinkel. En dan bel ik je zo meteen terug. Dan kan je vertellen wat erin staat.
2: Ja, merci. Dank.

0: even een beetje chaos op de radio, maar dat is niet erg. Petra uit Roeselaar had zich overslapen, maar is wel bij de krantwinkel geraakt. Nog eens goedemorgen, Petra.
1: Goedemorgen, ja.
0: Petra, wat was dat allemaal met Dennis Blackmagic? Vind ik wel interessant.
1: De relatiecrisis met Jelena is voorbij.
0: De relatiecrisis is voorbij. Ja. Oké, is dat een relatiecrisis?
1: Ja. Dennis Blackmagic en Jelena, dat was over en out. Daarover liet een Facebook-post geen enkele twijfel bestaan, maar kijk, de pornokoning en zijn verloofde zijn weer samen. Het was mijn schuld, vertelt Dennis ons. Ik miste mijn vrijheid. Ah, ja. Onze liefde is te mooi om af te smeten.
0: Oh, zeg, mooi hè. Dat is mooi
1: ja,
0: gezegd, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Ja.
1: Heel
0: en wat was
1: mooi.
0: Dat dan bij de pornokoning? Lukt het soms ook eens niet?
1: Al anderhalf jaar zonder seks.
0: Oei, hoe komt dat?
1: Ja, omdat hij zijn vrijheid miste.
0: Ja, omdat hij geen vriendin had, omdat hij niet meer samen was met die vrouw. Oh ja. En hij kon iemand anders krijgen.
1: Het.
0: Ja.
1: Hm.
0: Ja. Ja, een pornokoning zijn, het is ook niet alles, hè. De verwachtingen liggen hoog dan, hè.
1: Door alle dingen die hij aan zijn hoofd had, heeft het geblokkeerd.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Ja, het overkomt de beste.
1: Dat zorgde voor veel druk dat ze uit elkaar waren.
0: Oh, ja, oké. Okay. Wel, Petra, dankjewel. Ben je nu nog altijd in de krantenwinkel?
1: Ik ben nog altijd in de krantenwinkel.
0: Vindt de eigenaar van de krantenwinkel dan niet raar dat je daar dan zo staat te bellen met mij?
1: En ik heb gezegd dat mij overslapen had.
0: Goed. Petra, dankjewel en tot volgende week.
1: Dankjewel, Vinnie. Tot volgende week. Tada.
0: Hey, als je jarig bent vandaag, dan ben je samen jarig met een DJ met een emmer op zijn hoofd. En ik wil het ook nog hebben over de seksstafette van VTM. Ja, de seksstafette. Je hoort het zo meteen. Naar de Kaiser Chiefs en...

0: Vijf over half zes, goedemorgen. Het is dinsdag 19 mei 2026. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samenjarig met Sam Smith, die wordt 34. En Marshmello, de DJ met de witte emmer op zijn kop, wordt ook 34. Vanavond is er op VTM een nieuwe aflevering van Ze Zeggen Dat. En vanavond is het dan eindelijk de aflevering met de seksstaffette. Daar gaat het al weken over, die seksstaffette. Dus ze zeggen dat vrouwen minder snel of minder makkelijk kunnen klaarkomen dan mannen. En dat gaan ze onderzoeken dus vanavond met een seksstaffette. Ja, het is exact wat je denkt dat het is. Vanavond om 8:55 op VTM. Vandaag een nieuwe rit in de Giro, de Ronde van Italië. En het is de kortste rit vandaag. Het is een tijdrit van 42 kilometer. En het wordt zonnig en warm op het einde van de week. Maar hoe zit dat voor vandaag? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag begint droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen bij maxima rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden opnieuw. En vanaf donderdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer.

0: Sylvie uit Brakel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zegt dat Disneyland jouw tweede thuis is.
1: Ja, ik ben al superveel geweest. Dat is echt mijn wereldje.
0: En dat je een serieuze Disney-fanaat bent.
1: Ja, inderdaad. Ik heb tattoos, tassen, beelden, dekens, noem maar op.
0: Waar komt die passie vandaan, Sylvie?
1: Van in mijn jeugd al.
0: Ja.
1: En ook vooral Minnie Mouse symboliseert mij. Dus dat wil zeggen, als je de karakter kent van Minnie, kende ook mijn karakter.
0: Ah,
1: we hebben
0: dus
1: dezelfde passie, dezelfde interesses, dezelfde zorg naar de vrienden toe enzovoort.
0: En ook verliefd op Mickey, of niet?
1: Ja.
0: En je praat niet hetzelfde, hè? Het is niet zo dat je zo praat, hè?
1: Nee, dat niet.
0: Sylvie, wat zou je graag willen horen in Disney Dinsdag?
1: Beauty and the Beast.
0: Beauty and the Beast. Ik heb de Nederlandse versie, dus die kan je meezingen. Dankjewel voor het verzoekje, Sylvie, en een heel fijne ochtend. Dag, hè.
1: Dankjewel. Dag.

0: nog vlug in de kast, Basje. Het is de hoogste tijd. Slaap lekker.
1: Een boodschap voor iedereen die net klaar is met een nachtshift. Slaap lekker. En voor alle anderen, goedemorgen, de dag begint. Belle en het Beest, een van de grootste Disney-klassiekers ooit uit 1991. Nu, Max en Andy Grammer.
2: Lou,

De vroege ochtend kan eenzaam zijn. Je bent alleen in de bakkerij, je zit alleen in de vrachtwagen, je bent alleen tijdens de nachtshift, je bent de enige van je gezin die niet meer kan slapen, je bent wakker. En je hebt het gevoel dat je helemaal alleen bent op de wereld. En dat gaan we oplossen. Ik ga zo meteen zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door en alles wat je wil zeggen op de radio, nu in de Q-app. Ondertussen de leukste dokter uit de 90's, Dr. Alban. Sing hallelujah!

0: Dr. Alban, Robbie, goedemorgen.
1: Hey Vinnie.
0: Wat is er aan het gebeuren, Robbie?
1: Ja, ik ben richting Antwerpen aan het rijden, hè, dus...
0: En wat zie je?
1: Ja, een zonsopgang.
0: Oh, fantastisch.
1: Ja, echt wel.
0: Geniet ervan, Robbie.
1: Dankjewel.
0: De zon komt.

0: Dorothee is er al.
1: Hallo, dag Vincent van Geel en vroege vrienden.
0: Ja, ze zijn er ook weer in grote getalen bij, hoor.
1: Jullie zijn de eerste mensen waar ik vanochtend tegen praat.
0: Oké, okay, ja, dus,
1: hallo.
0: Klaar voor de ochtendshow?
1: Bijna.
0: Zometeen, samen met Maarten.
2: De vrienden van de vroege ochtend in één minuut.
0: Benji uit Leuven zegt: goedemorgen, ik ben onderweg naar Aalst om 12 uur lang ramen te wassen, dat de zon maar snel begint te schijnen. Natasha zegt: net wakker gebeld door de liefste zus Tamara. Mijn dag begint weer goed. Leni uit Dilbeek zegt: ja, wij zijn weer onderweg naar de bakkerij. En dat doe ik samen met mijn allerliefste schat. Danny uit Roosdaal zegt: veel succes aan mijn vrouwtje Anja, die na een onverwachte operatie vandaag herbegint met werk en succes van je ventje Danny. Laura uit Leffingen zegt: goedemorgen Vincent, elke morgen vroeg op om 4:30 om de kleintjes te melken en mijn zoontje van 4,5 maanden te missen. Dus veel kusjes aan Achieltje. Tom uit Diepenbeek zegt: goedemorgen, de zon komt prachtig op. Frank uit Merchtem zegt: boete gekregen. Katelijn uit Koekelaren zegt: goedemorgen Vinnie, ik ben niet alleen wakker, ook mijn twee honden en katten lopen al vrolijk rond. Marie uit Kasterlee zegt: goedemorgen, ik heb vandaag mijn eerste shift op mijn nieuwe job. Een berichtje van Kurt ook.
3: Goedemorgen, Vinnie.
0: Goedemorgen allemaal. Ja, kijk, er is weer een nieuwe dag begonnen en het is een prachtige ochtend. Geniet van de zon die opkomt. Jij bent wakker en jij maakt het mee.

0: party van Q. 26 juni, Flawless Expo Kent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Een hele goede morgen, bijna 6 uur. Delphine heeft het nieuws.
2: Goedemorgen. In de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Dat gebeurde in een moskee in San Diego. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk zijn ze gevlucht en heeft de politie hun lichamen later gevonden. Het waren mannen van 17 en 18 jaar. Ze hebben zelfmoord gepleegd. Hun motief is nog onduidelijk. De politie gaat wel uit van een haatmisdrijf. Als jij het zelf moeilijk hebt door dit te horen, dan kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. De VS stelt intussen een nieuwe aanval op Iran uit die vandaag gepland stond. Dat schrijft Amerikaans president Trump op zijn sociale media. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel hebben gevraagd, omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. En vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskast. Het gaat dan om geld dat al 5 jaar op een rekening staat en waar niemand iets mee doet en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaars. De verjaringstermijn gaat van 30 naar 5 jaar. En HLN-collega Sven Ponsaert legt uit waarom.
3: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
2: Via myminfin.be kan je checken of je zelf slapend geld hebt. Droog met wat zon deze voormiddag. Na de middag kans op regen. Het wordt dan 17 graden. Morgen ook 17 graden en wisselvallig. En vanaf donderdag droog met veel zon.
4: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
0: Q-Music. Maarten en Dorothee.
1: Decisions as I go. Q-Music ochtendshow met Lost Frequencies.

0: nieuwe nummer 1 in de Q-top 40. Ze heeft Alex Warren met Fever Dream voorbijgestoken. Olivia Dean.
1: Het is dinsdag 19 mei.
2: Ruim 576.000 Belgen zitten al langer dan 1 jaar ziek thuis. Dat staat vanochtend groot in de krant. En opvallend, 1 op 7 daarvan is jonger dan 40.
0: Dat is zoveel volk.
2: En die groep die groeit ook een pak sneller dan het gemiddelde. Dus die mensen jonger dan 40. En daarnaast schiet ook nog altijd het aantal burn-outs de lucht in. Daar zijn natuurlijk heel veel aanleidingen voor. Maar bijvoorbeeld het grote personeelsrekort is een factor die heel zwaar doorweegt, want jonge werknemers die moeten er vaak ook meteen invliegen en er zijn vaak mensen tekort, dus ze moeten harder werken dan wat normaal gezien van die job verwacht wordt. En er is ook minder begeleiding voor hen, dus er zijn minder andere collega's of oudere collega's die even die jonge werkkracht kunnen inwerken. Ja. Dus ja, die werkdruk voor mensen die nu in heel dat personeelstekort een job vinden, die druk is gewoon gigantisch en dat is helaas ook een perfect recept dus om uit te vallen.
0: Ja, kijk toch ook, Ik vind het altijd moeilijk om uitspraken over te doen, maar soms denk ik misschien gewoon sneller van job veranderen. Gewoon zeggen, ik ben hier weg, maar je moet natuurlijk ook huur betalen en zo, dus... Ik snap dat het ook niet zo...
2: Maar en wat los je er dan mee op? Want in heel veel sectoren is er een personeelstekort ook. Dus...
0: allemaal op ziekenkast gaan. Dan moeten degenen die blijven werken, die moeten dan...
2: Zeg jij allemaal op ziekenkast
0: gaan? Nee, maar als iedereen op ziekenkast gaat, moeten degenen die nog aan het werken zijn, moeten dubbel zwaar werken en nog meer belastingen. Alleen snap je, dat is ook niet de oplossing. Hè? Om allemaal op ziekenkast te gaan, dat gaat niet. Hè? Dus dan moeten we toch echt aan de wortel toch eens een keer kijken wat we eraan kunnen doen. Want dit is toch echt... Het is toch veel volk, hè? Amai. Ik wist dat die cijfers hoog waren, maar als je ze zo zwart op wit ziet, dat is echt... Kerosine is al meer dan dubbel zo duur. Voor deze zomer wordt het geen probleem. Maatschappijen maken zoveel winst dat ze ook vermoedelijk geen vluchten gaan schrappen of zotte prijsstijgingen gaan doorvoeren. Maar het najaar wordt wel spannend.
2: Ja, dat kan ook niet anders, hè. Ja. Dubbel zo duur. Ja, dan ga je dat beginnen voelen, hè.
0: Iemand gaat moeten betalen. Vermoedelijk degene die in het vliegtuig zitten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Steeds meer Vlamingen maken gebruik van een doorgeefschenking. Daarbij ontvangt dus iemand een erfenis en schenkt hij die erfenis meteen door aan de volgende generatie, zonder ook daar een schenkbelasting op te betalen. Vorig jaar werd zo 398 miljoen euro doorgeschonken en dat is een record.
0: Ja, en nu we toch over geld en sterven bezig zijn, je bent het misschien al aan het checken. Je hoorde het in het nieuws met Delphine. Je hebt nog 3 maanden om je slapend geld op te vragen. De overheid wil bijna een 500 miljoen euro ophalen op zo van die vergeten rekeningen. Je kan dat dus checken via MyMinFin. Soms gaat het over een spaarrekening van grootouders voor kleinkinderen die bijvoorbeeld bij een erfenis over het hoofd gezien werden.
2: Ik denk dat ik je nog nooit zo snel naar een website heb zien gaan om te checken of je slapend geld hebt.
0: 0 euro.
2: Oh, helaas.
0: Dat is toch logisch. Ja, wat zou ik nu slapend geld hebben? Mijn geld is wakker. Nee, het is nu niet dat ik zo denk van, nog ergens een vergeten rekening. Nee, dat heb ik niet, hè. Ja, maar het is dus effectief nul.
2: Nee, maar voor Leon kan het wel handig zijn, hè. Want als die niet van alle rekeningen weet in welke landen ze allemaal staan van zijn vader, mocht hij komen te gaan.
0: Als ik nu doodloof, dat worden werks, hè. Al die banken.
2: Maar Maarten, maar allee.
0: Nee, maar ik zit bij wel wat banken, maar dat heeft zijn redenen. Dat is omdat bijvoorbeeld...
2: Je moet spreiden, hè. Je bent maar tot 100.000 natuurlijk beschermd door de bank. Hè.
0: Dat is niet waar.
2: Dat is wel waar.
0: Ja, dat is waar. Maar bijvoorbeeld, ik heb zo'n bankkaart van Argenta voor de supermarkt. Maar dat is de enige reden dat ik die bankkaart heb. Ik weet dat muziek zijn op is, we moeten niet te lang erover doorbabbelen. Maar dat is wel gewoon gemakkelijk. Dat is dan 1 kaart bij 1 bank die gratis is. En daarmee betaal ik de supermarkt. Dus vandaar dat ik bij verschillende banken zit. Dat is niet omdat ik veel geld heb, dat is gewoon praktischer. Voor sommige redenen. Maar dus toch de moeite om te checken. Je kan het dus ook voor een grootouder checken of zo. Als je de juiste documenten hebt om te bewijzen dat jij erfgenaam bent of zo, dan kan je... Het is misschien de moeite inderdaad om dat eens te doen. De zon komt voor 6 uur op, dat weten we nu al even. Het is echt zo'n prachtige oranje gloed, hè, vanochtend. Roze lucht.
2: Ja, het is echt heel mooi. Ah. Alleen misschien niet overal, maar... In het Brusselse al zeker wel.
0: Allee, de lente komt eraan, we voelen het overal. En goede muziek blijft gewoon op de radio, zoals deze.

0: vrijdag opent hij opnieuw de deuren van het Nerdland Festival. En op dinsdagochtend dan hoor je Lieve Scherre hier in de show natuurlijk met het Nerdland Weekoverzicht straks rond 7:15.
1: Voor dat Nerdland Festival kan je ook vanochtend tickets winnen. Wij zijn daar zondagochtend. En jij misschien ook. Iets over 8 moet je gewoon raden of een citaat geniaal is of gewoon van mij.
0: Ja. Dat was gisteren veel verwarring over, dus het blijkt toch een moeilijker spel dan wij hadden voorzien eigenlijk.
1: Ik werd inderdaad wel wat verward met Aristoteles.
0: Voor alles de eerste keer, hè?
1: Opmerkelijk.
0: Ja. Delphine van het Nieuws is terug. We hebben haar niet zo heel lang moeten missen, één dagje maar. Want haar dochter Lucy ging gisteren voor de allereerste keer naar school. Zijn we ook heel benieuwd naar hoe dat geweest is.
1: Delphine heeft wel een gezellig bezoek gemist gisteren. Ja. Camille was hier samen met Willem. Samen hebben ze een musicalversie gemaakt van Vuurwerk. Maar ook een gênant moment. Een goede vriendin van Camille belde haar. Bleek dat Camille niet eens de moeite had gedaan om het telefoonnummer van die vriendin op te slaan.
0: Triest, hè? Alsof jij mij zou bellen en dat ik zou zeggen, oei, nee, de nummer ken ik niet.
1: Ja. En ik vind het allemaal belangrijk om dat nog eens pijnlijk duidelijk te maken. Dus dat heb ik ook gedaan.
2: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een heel...

0: vlieg je binnenkort. Dus wees er snel bij. Better
1: with you. Q-Music stuurt Gerben Tuurlings opnieuw naar Red Bull Velo. Een spectaculaire en knotsgekke fietsrace op het water. Speciaal ontworpen tandems moeten over een smal, uitdagend parcours vol obstakels. Snelheid, creativiteit, maar vooral balans. Kom supporteren voor het Q-team met Gerben Tuurlings. Red Bull Velo, zondag 24 mei, kanaal Kom Hasselt. Of kijk vanaf donderdag 28 mei op VTM Go.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
7: Zoveel video!
6: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
7: Ah.
6: Proximus. Think possible.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden al zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
10: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
12: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
11: Sorry, kan dat wat korter?
12: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
11: Nee, korter.
12: Koop lokaal, voilà.
13: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: moeten douchen achteraf. Maar leuk is het wel natuurlijk, hè. Topic en Nico Santos. Het is 7:08. Een hele goede morgen. Elke vrijdagavond zie je Willem aan onze zijde in The Voice van Vlaanderen, want hij is onze hulpcoach. Hij helpt ons om de songs te kiezen voor de kandidaten, om de acts te kiezen.
1: Ja, ik kan ook zo bijvoorbeeld nog een beetje pep talk geven aan de kandidaten. Ja, want we zijn natuurlijk live op tv. Wij zitten dan in onze rode stoel daar naast Koen Wouters. Maar net voor die het podium op moeten en live op tv moeten zingen, dan is Willem er altijd. Ja. Zo nog even een paar minuutjes van, kom aan, hè, genieten, goed doen. Hè.
0: Yes, yes, het is een topkerel en daarom zijn we ook heel blij dat Willem elke maandagochtend deel uit maakt van de ochtendshow. Elke maandag een bekende hit in een ander genre en de muziekbingomolen bepaalt wat de opdracht is.
1: Ja.
0: Vuurwerk van Camille moest een musical nummer worden, dus vroeg hij aan Camille om mee te doen. Aan wie? Ja, aan Camille zelf, ja.
1: Zelf zo tevreden met de samenwerking dat het waarschijnlijk deze versie gaat gebruiken in haar circus deze zomer. Allee, misschien wel in het Nederlands, ze was er nog niet helemaal uit, maar de grootsheid wil ze gebruiken in haar show.
0: We gaan werken op het podium, hè. Heeft ook wel die circus vibe. En zoals we wel vaker doen, hebben wij Camille onderworpen aan onze test. Ligt haar telefoonnummer op straat? Of niet?
2: Gisteren bij Maarten en Dorothee. Wie heeft het telefoonnummer van
1: Camille Dont?
0: Ja, wie heeft het telefoonnummer van Camille en durft te bellen? Dat gaan we nu ontdekken. Je telefoon is ondertussen verbonden met de studio, Camille. Dus nu bellen als je het nummer van Camille hebt.
1: Het zou kunnen dat je zo'n goed beveiligd nummer hebt, hè? En dan weten we dat ook ineens. Dat er niemand belt.
3: Ja.
1: Wie is het? Okay. Er staat een nummer.
0: Oké, dat is het leukste. En nu op de studio verbinden.
4: Oh,
0: studio.
4: Oh, goedemorgen.
0: Met wie spreken we?
4: Met Nora en...
0: Oh, het is niet de eerste keer dat Nora belt, hè. Hè, is dit Nora
1: Garib?
0: Ja, het is niet de eerste keer.
4: Oh. Hi, sister. En Shams is er ook bij. Hoe is het?
0: Shams.
4: Zeg eens goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Wij staan aan de schoolpoort. Maar ze moet natuurlijk naar Camille bellen, hè.
1: Oh, I love her.
0: Deze weten we ook, Nora, dat Camille jouw nummer niet heeft opgeslagen.
1: Nee, ik kan het niet benoemen.
0: Beetje pijnlijk toch ook.
4: Bij deze mocht hem opslaan.
1: Dank je, schat. En dan kunnen we ook eens op een dag, wie heeft het telefoonnummer van Nora Garib doen?
0: Ja,
1: en dan is het cirkel rond.
0: Ja.
1: Zullen we nog iemand opnemen, Camille? Oh, ja.
0: Dat is Nora.
1: Bye, bye.
0: Dag, Jams.

0: Dat kan hem toch, hè? Dat kan hem toch? Bruno Mars, Risk It All, 1:30. Ja, we zijn het al. Je hebt nog maar een paar maanden om te checken of je slapend geld hebt.
1: Ja, vanaf september verdwijnt alle geld zonder eigenaar automatisch naar de staatskas. De verjaringstermijn voor dat geld gaat van 30 naar 5 jaar. Dus voor geld dat al langer dan 5 jaar op een rekening staat en waar niemand iets mee doet of waarvan de bank de eigenaar niet kent of er geen contact mee heeft, omdat je bijvoorbeeld vergeten bent dat je geld hebt of het van iemand hebt gekregen of geërfd zonder dat je het weet. Via myminfin.be kan je het makkelijk checken en er is wel nog wat. Hè. 825 miljoen euro slapend geld staat ergens te verkommeren.
0: Oh, wacht, maar hoe kan dat nu toch? 825 miljoen euro. Dat is dan toch van mensen die gestorven zijn? Dat je dat niet weet.
1: Ja, die het aan iemand hebben overgelaten, maar dat is niet tot bij die mensen geraakt. Of ja, je hebt het ergens ooit op een rekening gezet, je bent dat wat uit het oog verloren zoveel jaren geleden.
0: Oh, ik snap de regering wel. Dat die zoiets hebben van, mannetjes, kom, regel het, want anders pakken wij het. Ik
1: ja,
0: snap het.
1: Het komt mooi uit voor hen ook. Ze hebben wel wat geld nodig om die begrotingsput te vullen. Dus ze hopen zo'n 500 miljoen daarvan te kunnen recupereren zelf.
0: Ja, heel benieuwd wat er nog gaat overschieten over een paar maanden.
1: We zullen het horen. En dan iets anders ook nog. Vannacht is er net geen asteroïde langs onze aarde gevlogen. Dat is een rotsblok van zo'n 35 meter breed. Die is op zo'n 90.000 kilometer afstand van de aarde gepasseerd. In astronomische termen is dat echt vlakbij. De maan bijvoorbeeld, die staat 4 keer verder van ons af. En als dat rotsblok tegen ons was gebotst, dan had dat sowieso impact gehad, want die asteroïde passeerde aan 32.000 kilometer per uur.
0: Ja, impact, Delphine, dat was dinosaurus. Scenario, hè? Dat was gedaan.
2: Ik las
0: ook
2: dat dat dichter is dan sommige satellieten.
0: Maar
2: dat
0: ja,
2: gepasseerd is.
0: Ja. Dan was het gewoon gedaan, hè?
1: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Natuurlijk
1: ja,
0: wel. Allee, zo'n spel. Dat moet niet breed zijn, hè? Om enorm een impact te hebben, hè? Dat is, ja.
1: Maar dat gaat toch niet op heel de aarde impact hebben als dat 35 meter breed is?
0: Maar jawel, 35 meter breed is heel veel, hè? Als iets 35 meter breed is en dan aan 32.000 km per uur op de aarde knalt, dat is gigantisch, die impact.
1: Ja? Dat is een basketbalveld, las ik.
0: Ah, dat is...
1: Mij ligt dat eerder in lijn.
0: Misschien moet ik stoppen met praten.
2: Ik heb snel opgezocht hoe groot de asteroïde van de dino's was, voor je de nieuwe lieve scheider van de show wordt. Geschatte diameter van 10 tot 15 kilometer.
0: Ah, oei.
2: Dus, allez, rustig.
0: Ah, ja, oké. Okay.
2: Ja.
1: Nee, dus het zou wel meegevallen zijn. Ik heb nog het weer. Deze voormiddag blijft het droog. Na de middag kans op regen en dan wordt het 17 graden.
2: Heeft eens één keer naar een programma over dino's gekeken en nee, ja.
0: Ik zat een nul verkeerd misschien.
2: Of twee. Ja, twee inderdaad. Twee nullen.
0: Toch spannend, toch spannend.
2: Het zal al wel. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Brusselse binnenring tussen de Astridlaan en Jette. Moet je een half uur extra rekenen. En richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier extra.
3: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Dorothee's Doordenker.
2: Je bent niet zo ver gekomen om maar zo ver te komen.

0: hebben één plekje in de Q-top 40 moeten afgeven aan Olivia Dean. Vrijdagavond nog gebracht door Finn in The Voice van Vlaanderen. Fever Dream van Alex Warren. Finn is de kandidaat waarmee we naar de derde liveshow gaan.
1: Ja, wie weet dat de finale, hè?
0: Wie weet.
1: Het zou kunnen, hè? Nog 7 kandidaten gaan door en 4 daarvan zullen zingen in de finale.
0: Nog even nagekeken wat er zou gebeuren mocht de asteroïde die rakelings langs de aarde is gescheerd toch inslaan op onze wereldbol. Ja. Oké, het dinosaurusscenario is overdreven. Dat geef ik toe. Maar ik heb het toch eens aan Claude gevraagd.
1: Claude is, ja...
0: Zoals ChatGPT.
1: Ja.
0: Claude. Boven de oceaan, geen impact natuurlijk. Boven landelijk gebied, ja, bossen plat geblazen in een straal van 10 tot 20 kilometer. Ja. Mocht die boven een stad als Antwerpen of Brussel, catastrofaal. Gebroken ramen tot op meer dan 50 kilometer. Ingestorte daken in een straal van enkele kilometers. Duizenden tot tienduizenden gewonden door glas en puin. Mogelijk honderden tot duizenden doden. Voilà. Ja. Dat is toch stevig, hè?
1: Maar er heeft niemand gezegd dat het geen kwaad kan.
0: Nee, nee.
1: Delphine en ik hebben gewoon gezegd, de wereld is er niet aan.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar miserie wel. Miserie. Dus, maar het is dus niet gebeurd, hè, voor de duidelijkheid. We zitten safe.
1: Ja, maar ja, anders zouden we het er nu ook niet over hebben als het wel zou gebeurd zijn. Ja.
0: Wat wist jij niet 24 uur geleden en nu wel? Dat mag je laten weten in de Q-app. Rebecca uit Grimbergen heeft blijkbaar een mail gekregen. Een mail die het leven van haar dochter een hele nieuwe wending zal geven.
2: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja.
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: 3, 2, 1...
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1+1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
14: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
16: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: En Colruyt trakteert.
18: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
19: Voorwaarden op colruyt.be.

0: 6:44, Galantis in 5 Seconds of Summer met Leider. De Q-topschijf komt eraan.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Rebecca uit Grimbergen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat ben jij de voorbije 24 uur te weten gekomen?
3: Ja, vannacht zijn we dus te weten gekomen naar welke school onze dochter volgend jaar naar het middelbaar kan gaan.
4: Ach ja.
2: Ah, en hoe bedoel je te weten gekomen?
3: Ja, je moet je eigenlijk aanmelden voor je 3 favoriete scholen. En dan is het een tijd van wachten op het verlossende mailtje. En dan vandaag kreeg je dan eigenlijk antwoord of je plaats had ten eerste en of dat je op een wachtlijst terecht kwam. Ja, dus de mail kwam vannacht en ik was even wakker, dus ik dacht, ik check maar even.
2: Oh, oké. Okay. En dus, ja, dat is dan ook een school waar dan vriendjes en vriendinnetjes ook naartoe gaan, of?
3: Ja, dat zijn we dan ook vandaag te weten gekomen. We hebben een WhatsApp-groep met bijna 60 mama's in. Oh. En van de morgen kwam zo berichtje binnen, daar plaats, of toch nog geen plaats. Dus dat is best wel spannend.
0: Mijn zoontje gaat nu naar het 5e.
2: Leerjaar, hè?
0: Wanneer moet ik beginnen flippen?
3: bij ons is het eigenlijk tamelijk rustig gebleven, omdat ja, dat is iets dat je niet in handen hebt natuurlijk. Maar ja, wij zijn wel al in het 5e. Allee, eigenlijk de school waar ze nu gaat, is in het 5e al beginnen schoolbezoeken te doen. Goh. Omdat ja, er zijn wel veel scholen in de omgeving. En ja, de school als ze nu gaat, heeft eigenlijk heel goed aangepakt. Ze moesten een paar keer met hun fiets naar school komen. En ze zijn dan met alle 5e jaar toen vorig jaar de scholen in de omgeving gaan bezoeken en echt leren kennen. Wat ik super handig vond. En ja, dan zijn wij ook wel een paar weekenden scholen gaan bezoeken.
2: Ik herinner mij dat ook nog. Wij zijn ook nog met onze lagere school op bezoek gegaan in andere scholen. Zelfs naar een landbouwschool en zo in de buurt. Ja, okay. Het was echt heel tof en heel veel keuze.
0: Okay.
2: Ja, ik had wel door dat dat zo met... omdat mijn vriendinnen dan vooral jongere kinderen hebben. Ik had al wel door dat dat met kleuterscholen en zelfs met crèches zo'n gedoe was. Maar ik had geen idee dat dat bij het middelbaar ook was. En dat is toch wel... Ja, dat lijkt mij een lastiger moment. Omdat dan de vriendschappen ook al wel gesloten zijn. Hey, als je nu een kind voor de kleuterschool... Je kan als ouder een voorkeur hebben, uiteraard. En ik weet het, afstand en zo.
0: Ja, maar je maakt ook nieuwe vrienden, hè. In het eerste middelbaar.
3: Ja, ja, ik denk dat ook. Ik denk ook dat men... Want we hebben haar vooral laten kiezen. En een beetje natuurlijk goede raad gegeven welke scholen zouden kiezen. Maar ik denk niet echt dat we... dat zij is uitgegaan van waar de vriendinnen naartoe gaan.
2: Ah, nee. Oké. Okay.
3: Nee, ja, vanmorgen was ze natuurlijk wel heel blij als ze dan hoorden dat bepaalde vriendinnen daar naartoe gaan.
0: Natuurlijk.
3: En een nichtje blijkbaar nu ook. Dus dat wordt wel echt tof samen op de bus. Maar het was eerder, ja, hoe is die school? Sluit dat aan bij haar? Welke keuzes hebben ze?
2: Ja.
3: Waar gingen haar hoogjes van fonkelen? Dus,
2: oh, wauw. En wat gaat ze doen in het middelbaar?
3: Ja, dat is zo tamelijk algemeen nu allemaal. Dat is anders dan in mijn tijd toen. Maar het is eigenlijk gewoon A-stroom. Maar deze school sprong er voor haar uit. Want ze hebben bijvoorbeeld de richting geschiedenis kan je kiezen in het Nederlands te volgen, maar ook in het Engels.
0: Ja.
3: En ja, dat trekt wel enorm aan. Ja.
0: Oké, okay, leuk. Allee, spannend. Tof.
2: Oh, ze worden toch snel groot, hè, Rebecca?
0: Ach.
3: Oh, amai. Ik zei het nog. Waar is mijn klein babytje?
2: Ja,
3: naartoe?
2: Is dat niet mijn klein hartje een beetje, toch?
3: Ja, wel, ik zei het vanmorgen, kwam dan het verlossende mailtje, maar het voelt dubbel zo. Dit afsluiten, deze school dicht bij huis, een kilometer van bij ons thuis, af en toe met de fiets en zo. En nu toch wel verder.
2: Ja. Maar als ik dat zo hoor, heb jij je deel van de taak gedaan. Je hebt een dochter op de wereld gezet die weet wat ze wil, die een leuke school gaat hebben, dus je mag ook trots zijn op jezelf als mama, Rebecca.
3: Oh, wauw. Dank u wel. Dat is altijd plezier om dat te horen.
2: Ja, alsjeblieft. En maak er een hele fijne ochtend nog van. Salut, hè.
3: Dat gaan we doen. Dank je wel.
2: Doei.
1: Dit is deze week

0: Dat ook weer zal doorgaan met Neymar Junior. Dus dat nieuws hebben we binnengekregen. De bondscoach heeft hem opgeroepen voor Brazilië.
1: Maarten en Dorothee.
0: Ah, dat is toch fijn, hè? Nee, voor hemzelf natuurlijk, maar ook voor de WK-liefhebber. Dat je daar toch Neymar ziet rondlopen. Dat is onzeker, omdat hij niet superfit is. Maar gewoon. Ik voel de kriebels wel. Voel jij de kriebels van het WK toch al? Beetje?
2: Nee. Niet zo eigenlijk.
0: Als die selecties binnenkomen, dan begin ik het te voelen. Dan denk ik, ja, oké, let's go.
2: Ik heb dat dan zo meestal zo in de aanloop naar de eerste match. Zo, of ze vertrekken. Zo, dan begin ik het te hebben. Maar nu, nee.
0: Ik hou ook heel goed op die filmpjes van die rode duivels die zo op televisie zien dat ze geselecteerd zijn. Ik word er ook heel blij van. Zo met handshakes met de boys en zo. Ik vind dat zo, ook dat idee van op tv kijken of je gaat meegaan naar het WK, dat is toch wauw. Ja. Het heeft iets magisch.
2: Ja. Rebecca uit Grimbergen die vertelde net dat ze vannacht een verlossende mail kreeg. Dat haar dochter volgend jaar dus in het middelbaar naar de school van haar eerste keuze mag gaan.
0: Ja.
2: Dat houdt veel ouders blijkbaar wel bezig rond deze tijd. Kelly uit Tielrode die laat nog weten dat zij ook toen al in het vijfde leerjaar was gaan kijken naar verschillende scholen. En dat er echt scholen vooral op gevoel zijn afgevallen voor haar zoon. Dus echt van, nee, hier voel ik mij beter. En uiteindelijk is het die geworden met de beste klik en het eerste middelbaar in die school zit er al op. Maar Kim uit Heist op den Berg die zegt, ja, dat aanmeldsysteem dat is soms wel echt de hel. Vorig jaar op de wachtlijst gestaan tot in de zomervakantie.
0: Dat heb je dan ook nog als je niet de eerste keuze hebt.
2: Oh ja, exact.
0: Ik ben nummer 4, zo dat. Ja. Oei.
2: Maar ja, en dan weet je kind ook totaal niet waar hij wel of niet naar

0: mama's tegelijk.
1: That's the dream, Maarten. Yes. Want ze hebben ook met 60 mama's. En zo één papa.
2: Ja. Ja. Speciaal.
1: Dus, ik ga Rebecca vragen dat ze je toevoegt.
2: Nee, dat is niet nodig.

0: elke week bij Lieven Scheire in het Nerdland Weekoverzicht.
1: Heb ik verteld dat het eindelijk wiskundig is aangetoond? Muziek was vroeger beter.
0: Hoe dat precies zit, hoor je in de podcast Nerdland Weekoverzicht. Op qmusic.be en in de Q-app. En om 7:15 ben ik er weer met wonderbaarlijke wetenswaardigheden uit de wereld van de wetenschap.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Boni.
4: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
5: Goedemorgen, iets van 7 krijg je van Delphi.
6: Goedemorgen. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt nu al meer dan een kwart met een depressie of een burn-out. Dat blijkt uit een analyse van HLN. En er zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 jaar bij. Dat merkt collega Fleur Mees.
7: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1.
6: Bijna 40% van de langdurig zieken kampt daarmee. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie heeft geen juiste diploma, terwijl dat wettelijk wel verplicht is om de politie politiek onafhankelijk te houden. Dat schrijft De Morgen. Als er een korpschef vertrekt, dan neemt een commissaris vaak zijn plek in, ad interim, en daar staat geen maximumtermijn op. En zo wordt die regel omzeild. De vakbonden vragen daarom nu meer controles. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld naar de staatskas. Het gaat om geld dat al 5 jaar op een rekening staat en waar niemand iets mee doet en waarbij de bank ook geen contact meer heeft met de eigenaar. De verjaringstermijn gaat van 30 naar 5 jaar. En HLN-collega Sven Ponsaert legt uit waarom.
8: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen als slapende euro's in de schatkist krijgen.
6: Via myminfin.be kan je checken of je zelf zo'n slapend geld hebt. In de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee in San Diego. Een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen, begonnen daar in het rond te schieten. De politie heeft hun lichamen later teruggevonden. Het waren mannen van 17 en 18 jaar. Hun motief is nog niet duidelijk, maar de politie gaat uit van een haatmisdrijf. De VS stelt intussen een nieuwe aanval op Iran uit, die vandaag gepland stond. Dat schrijft Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale media. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel hebben gevraagd in de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. En vannacht is er een asteroïde vlak langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed. Die is op een 90.000-tal kilometer afstand van de aarde gepasseerd en 32.000 kilometer per uur. Dat lijkt veraf, maar in de ruimte is dat vlakbij. De maan bijvoorbeeld, die staat 4 keer verder van ons af. Er was wel nooit gevaar dat die asteroïde op de aarde zou botsen. Droog met wat zon deze voormiddag. Na de middag is er kans op regen, dan wordt het 17 graden. En morgen ook 17 graden en wisselvallig. Vanaf donderdag dan droog met veel zon.
9: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel, E40 tussen Afliggem en Groot-Bijgaarde, moet je 25 minuten extra rekenen. Tussen Haasrode en Bertum 13 minuten extra, richting Antwerpen E17, tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West een kwartier extra. En dan op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 12 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette, daar moet je een kwartier extra rekenen.
5: En laat ons zo meteen even bijpraten met Delphine over de eerste schooldag van Lucy. Goedemorgen trouwens.
0: Music. Maarten en Dorothee.
5: High worden zonder drugs te nemen. Kamerad weet hoe dat moet. Gewoon verliefd worden. Dit is

0: Damraad, goedemorgen.
1: Het is dinsdag 19 mei.
2: Na een tweede rustdag gisteren gaat de Ronde van Italië, de Giro, vandaag verder met de enige tijdrit van deze editie. En het is wel een lange tijdrit, 42 kilometer.
0: Eigenlijk een marathon.
2: Mooi, maar dat had ik het toch niet bekeken. Ja.
0: Koppen met een voetbal is nu toch gevaarlijker dan gedacht. Nieuw onderzoek onderzocht meer dan 300 amateurspelers. Conclusie is dat er toch meer risico is op hersenschade dan gedacht.
2: Het is daar al vaker over gegaan, maar ik ben dan wel blij dat ze dat ook blijven onderzoeken. Zeker ook voor bijvoorbeeld zo jongere spelers. Het is toch vanaf een bepaalde leeftijd is het verboden, denk ik.
0: Maar ja, dat blijkt nu toch onzin te zijn, want ja, ook als volwassene...
2: Uiteraard.
0: Visering mee. Ja, ik herinner mij daar een Pano-reportage van. Ja. Waar ik wel heel erg van geschrokken was.
2: Dat ik het onderscheid maak is gewoon omdat ik bedoel... als een voetballer van 30 met die info toch wil beslissen om te koppen...
0: Ja.
2: Ja, dat is zoals iemand die toch beslist om te roken... ook al weet je dat het ongezond is. Maar ja, dat dat een beetje deftig onderzocht is voor jongere spelers... vind ik wel heel belangrijk.
0: Ik zie het nog gebeuren dat het eruit gaat, hoor.
2: Ja, misschien wel.
0: Dat het verboden wordt.
2: Steeds meer Vlamingen maken gebruik van een doorgeefschenking. Daarbij ontvangt dus iemand een erfenis en schenkt die erfenis meteen door aan de volgende generatie, zonder schenkbelasting daarop te betalen. Bijvoorbeeld iemand van 65 erft van de ouders, dan kan je die erfenis dus meteen doorschenken aan je eigen kinderen. En zo sla je dus ook één keer belastingen over. Vorig jaar werd zo 398 miljoen euro doorgeschonken en dat is een record.
0: Ja, dus misschien jouw reminder om eens naar de notaris te gaan om dat allemaal eens even te checken. Na regen komt zonneschijn vanaf donderdag. Is het zomerweer nu definitief in het land? We gaan dat checken bij Frank om 7:30. En het lijkt gisteren dat Delphine ons vertelde dat ze bevallen was van haar eerste kindje, Lucie. Maar we zijn al 2,5 jaar verder. Het was gisteren de eerste schooldag voor Lucie. Waar is de tijd dat ik ze nog vast had in één arm? En de rest van het team van de ochtend, wit bleek, zag kijken naar mij van hij gaat ze laten vallen. Maar ja, ik had natuurlijk ervaring met baby's, hè. No problem.
2: Ja, maar ja, er is weinig verschil tussen Maarten die een zak cement draagt en Maarten die een baby draagt. Die legt hij zo op een arm en dat zo, ja mama, allee, ja, weet je wel. En wij dachten allemaal, pas op. Maar ja, inderdaad. Maar Delphine, hoe was de eerste schooldag voor Lucie?
3: Ik denk goed. Ze heeft er niet zo heel veel over verteld. Toen ze thuis kwam, ik denk dat ze heel moe was en ook wel onder de indruk van wat ze allemaal heeft gezien. Maar de juf die vertelde wel dat het allemaal goed was gegaan, dat ze veel heeft gespeeld, dat ze goed had gegeten en ze wil wel nog eens teruggaan vandaag.
2: Ah ja, dus, ze heeft wel door. Oké, dit is vanaf nu elke dag het plan.
3: Ja, we hebben daar dat wel verteld en gezegd, morgen mag je dan teruggaan. Ja. Eerst zei ze, nee, ik ga terug naar de crèche, maar daarna was ze dan wel enthousiast om weer naar school te gaan.
2: Ja, maar dus het was wel moeilijk misschien om het allemaal te vatten en uit te leggen voor haar, van wat heb je dan gedaan? Goh ja, heb je wat flarden wel kunnen opvangen?
3: Ja, ze had gelukkig gele verf aan haar trui. Dus zo kon ik heel makkelijk beginnen. Ah, heb je geverfd vandaag?
2: Er was bewijsmateriaal.
3: Ja.
2: En hoe was het voor jou, Delphine?
3: Oh ja, ik dacht allemaal goed. Ze daar gaan afzetten, ze was heel enthousiast. Ik vond het ook heel leuk om daarbij te zijn. Want dat is wel uniek dat ik daar kan staan. Meestal ben ik er niet 's ochtends.
0: Een ochtend op de speelplaats, dat is heel uniek.
3: Dat was heel leuk om te zien. Ja. En zij was er al eens geweest voor het wendagje. Dus zij kon mij tonen waar haar klas is, waar de speelplaats is. Dus dat was denk ik voor haar ook wel leuk om mij te kunnen meenemen daar naartoe.
2: Zeker.
0: En
3: te tonen
0: wat ze al wist. Want zij wist het wel en jij niet.
3: Ja. Maar toen we ze dan in de klas hadden achtergelaten en we naar buiten liepen op de speelplaats, kreeg ik wel wat tranen in mijn ogen.
0: Oh.
3: Ik had het niet voelen aankomen, maar het was zo toch, ja, het is wel een grote stap die ze neemt. En zij is daar helemaal alleen. Ze kent daar niemand op die grote speelplaats tussen al die grote kindjes. Maar er kwamen wel direct al kindjes naar haar toe van, oh, is dat een nieuw kleutertje? En wat is haar naam? Dus dat was wel heel leuk om te zien dat ze direct opgevangen werd en in de
0: dat
3: klas
0: dan weer
3: ook
0: het
3: naast
0: voordeel
3: een kindje mocht gaan zitten.
0: Van zo laat instappen, hè? Dat er al heel veel kinderen zijn die het al gewoon zijn.
2: Ja. En wie brengt haar vandaag naar school?
3: Haar papa zijn, ja.
2: Ja, maar ja, dat is eigenlijk de vaste verantwoordelijke voor de ochtend.
3: Ja, die zal dat vanaf nu elke ochtend moeten doen.
0: Wauw, ja. Ja, even een cliché bovenhalen. Het gaat heel snel. Hè. Ik heb volgend jaar mijn laatste kleuterjaar. Dat is toch waanzinnig.
2: Amai. En dan ga je naar het lager eindelijk.
0: Oké. Life like this, that's the way it is. Hè. Everly heeft gelijk. En zeg het nog eens.
4: That's the way it is.
0: That's the way it is. Niks aan te doen. 11:07. De dagen zijn lang, de jaren zijn kort. That's the way it is, hè.

0: Ja!
1: Die oprechte blijdoek. Smooi. Elke ochtend om 20 over 7 bij Maarten en Dorothee.
0: Proficiat 1000 euro om te shoppen.
1: Vier op een rij.
2: Zalig.

0: Party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better, better
1: with you. Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: taco's maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
5: Vanavond bij VTM buigen Dina en Andy zich over de orgasmekloof in Ze zeggen dat. En bij VTM 2 Gerard op bezoek bij zijn vaste waarzegster in Only Joling. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: good. Als je vandaag jarig bent, proficiat, je deelt je verjaardag met Sam Smith. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all. Die wordt 34 en van hetzelfde jaar Marshmallow. Yeah, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you. Of je nu jarig bent of niet, toch de moeite om het leven extra hard te vieren vandaag. Want we waren er bijna niet meer geweest.
1: Gisteravond is dus die asteroïde uitzonderlijk dicht langs onze aarde gevlogen. Je hebt het al wel gezien. Je hebt dat al horen passeren. Daarnet ook nog in het nieuws met Delphine. Maar ja, daar zijn zo leuke vergelijkingen die ze dan wel maken. Hè. Die was bijvoorbeeld zo groot als een volwassen blauwe vinvis.
0: Oh man.
1: Dat was ongeveer de grootte. Ja, raast dus aan 32.000 kilometer per uur door het zonnestelsel. En die bleef tot ruim een week geleden volledig onder de radar.
0: Maar wat de hel ook. Dat wist ik niet.
1: Het zotste. Dat ze die dus pas redelijk laat hebben gezien. God. En dan door hadden. Ja, die gaat wel dichtkomen. Want zo'n stenen asteroïdes passeren vaker. Hè. Dat is, gebeurt heel vaak in de ruimte. Maar niet zo dichtbij. Want dat is dus dichter dan sommige satellieten.
0: Zeg maar, hebben wij daar een plan voor eigenlijk? Stel dat we nu een week geleden ontdekken van, oh, die komt recht op, pakweg Manhattan af. Wat is het plan dan?
1: Oh ja, dingen, hè. Hoe heet het? Armageddon?
0: Kun je daar een raket naar schieten? Om dat in twee of drie te breken?
1: In Armageddon vliegen ze er naartoe.
0: Ja, maar ja.
1: En dan boren ze in de asteroïde een gat en dan laten ze die zo ontploffen.
0: Oh.
1: Dus we hebben een plan, hè. Ja. Toch een goede, een beter plan
0: is er, denk ik,
1: niet.
0: Toch niet te veel plannen, toch, vandaag leren. Vier op een rij. Kevin uit Ham, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Stel je voor dat hij vannacht was ingeslagen, net als jij hier de kans hebt om vier op een rij te krijgen. Zou jammer zijn, hè.
2: Ja, zo jammer zijn.
0: Je bent naar de brandweerkazerne gefietst vandaag. Ga je altijd met de fiets?
2: Ik woon ook wel in Leopoldsburg.
0: En de centrale is daar dan ook, vermoed ik, in Leopoldsburg.
2: Ja.
0: Maar als je richting een brand moet, dan neem je vermoedelijk wel de wagen.
2: Ja, dan wel.
0: Oh, ja, oké. Is dat vaak dat je op stand-by staat? Dat je zo opgeroepen kan worden voor een brand?
2: Ja. Heel vaak, eigenlijk.
0: Hoe procentueel, het aantal uren van je leven, hoe vaak ben je stand-by?
2: Nu op het moment 50%.
0: Echt? Dat is veel, jong. En drink je? Ik bedoel, daarom niet excessief, maar drink je af en toe een...
2: Af en toe wel, ja. Dat gebeurt wel.
0: Want dan mag je toch niet stand-by staan?
2: Nee, dan niet. Nee. Ja. Dus dat moet ons niet beschikbaar zetten.
0: Je drinkt de andere 50% dan?
2: Ja.
0: Sorry dat ik daar nu zo op focus, maar dat is zo'n ding. Ja. Soms denk ik daar zo over na. Dat is ook hetzelfde met premiers of zo. Hè. Premier kan nooit zat zijn. Hè.
1: Vandaar dat dat dan twee jobs zijn die voor jou uitgesloten
0: Helaas.
1: Zijn. Die vallen af. Jammer genoeg. Spijtig. Allee,
0: Kevin, laat ons spelen. Hè. Niet toevallig het spel vier op een rij. Dorothee luistert naar Q-Fout Radio. Jij gaat voor 1.000 euro om te shoppen als de vier woordassociaties van jou 100% matchen met die van Dorothee. Eerste woord is enthousiast.
2: Blij.
0: Publiek.
2: Mensen.
0: Broccoli.
2: Eten.
0: Golf.
2: Sport.
0: Oké. Zwaai naar Dorothee en ook zij kan ons nu horen.
1: Ja.
0: En probeert vier dezelfde woorden te associëren. Enthousiast.
1: Oei. Blij.
0: Publiek.
1: Concert.
0: Mensen. Ja, helaas. Broccoli.
1: Groente.
0: Eten. Golf.
1: Sport.
0: Ja. Volkswagen had ook nog gekund.
1: Auto.
0: Maar jullie zijn van sport gegaan. Oké, goed gedaan. 2 op 4. Dus 50% helaas niet voldoende voor de 1.000 euro. Maar wel voor de troostprijs de Maarten en Dorothee kussensloop. Met een hoofdkussen. Kijk.
2: Ja, dat is ook wel goed, hè.
0: Voilà, dat neem je mee. Dat pakt niemand. Zelfs een asteroïde die er nog aankomt jou nog af. Alhoewel, die asteroïde misschien wel. Hangt er vanaf waar ze inslaat. Maak er nog een hele fijne ochtend van.
2: Ja.
0: Stel je wel.
2: Dag.
0: Yo.
3: Better with you.
4: Een associatie met beter bed. Oh, ja, beter slapen.

0: blijft wonder mooie. Alan Walker en dat heerlijke Faded. Het is bijna 7:30.
1: Maarten en Dorothee.
2: Thomas stuurt nog een berichtje. Thomas gebeld. Dag Thomas, goedemorgen.
3: Oh my god, goedemorgen.
2: Oh my god, hebben wij de enige echte Thomas aan de lijn?
4: Ja, ik denk het wel. Oh my god, oh my god, oh my god.
3: Hallo?
2: Ja, laat vallen. We waren net bezig over, hebben wij eigenlijk een plan als er zo'n asteroïde op ons afkomt? Thomas, jij wil daar nog iets aan toevoegen, hè? Want we zeiden, we willen eigenlijk gewoon, we kunnen er een raket naartoe schieten, opgelost. Jij wil even reageren, iets rechtzetten?
3: Niet alles wordt opgelost door een raket naartoe te sturen, hè? We zijn Amerika niet, hè? We gaan eerst in dialoog met asteroïden.
2: Thomas, fijne ochtend. Salut, hè.
4: Dank Thomas.
3: Salut, hè.
0: Delphine, 7:30. Al maar meer mensen blijven een burn-out krijgen.
5: Ja, van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land nu kampt intussen meer dan een kwart met een depressie of een burn-out. Dat zijn fors meer 65-plussers sinds de pensioenleeftijd omhoog is gegaan. Maar er zijn ook al maar meer jonge werknemers, mensen onder 40 bij. Bijvoorbeeld doordat de druk op de werkvloer voor jonge medewerkers al maar hoger wordt. Het moet met al maar minder centen gebeuren op het werk. Er is ook vaak een personeelstekort, waardoor ze zich er direct moeten ingooien, niet altijd met de juiste begeleiding, en dat wreekt zich dus. En dan een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievens-Houtem. 3 jaar geleden werd advocate Claudia van der Stichelen thuis doodgeschoten. En nu heeft haar zoon de dader herkend tijdens de reconstructie. Die zoon was bij die schietpartij. Er werd zelf ook naar hem geschoten. De verdachte is een man van 73. De zoon eist nu een confrontatie met die man, maar die weigert dat. Hij ontkent ook alles. Ziet er het nut niet van in. Het DNA van die verdachte zou wel ook gevonden zijn onder haar vingernagels.
0: Frank Dubocage, een hele goede morgen.
6: Een goede morgen.
0: Ja, al naar meer mensen vallen uit, maar hoe zit het met de depressies in het weerbeeld? Wat mogen we verwachten de komende dagen?
6: Ja, die depressies die zorgen toch nog eventjes voor wat slecht weer. Hè. Ah. Vandaag overigens ook, hè. Dus gekoppeld aan een depressie. Een warm front dat over het land trekt, dat geeft nu in het westen van het land al wat regen. Die regen gaat dan stilaan ook opschuiven naar het oosten. En daarna komt ook nog een koufront en daarop zitten toch nog felle buien. Dus in de loop van de namiddag kan het dan toch wat feller gaan regenen. Ja, en de temperaturen doen het niet goed, hè. Maximaal vandaag opnieuw 14, 15 graden. En op morgen, ja, dus ook hetzelfde scenario nog altijd, hè. Dus niet echt fameus, hè. Dus in de loop van de dag buien. Het enige verschil is dat tegen het eind van de dag het wel grotendeels droog wordt, dat de zon erdoor komt en dat het een fractie zachter gaat zijn. Misschien een 17, 18 graden is dan mogelijk morgen.
0: En dan, na regen komt zonneschijn. Vanaf donderdag is het somber weer. Vanaf dan. Definitief in het land.
6: Ja.
0: Ja! Ja, vertel.
6: Wel, donderdag is al een prachtige dag. Het is een beetje een overgangsdag naar het echt zomerse weer. Met zon en wat stapelwolken in de loop van de dag. Droog weer, 23 graden kan het worden. En dan vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Gisteren had ik nog gezegd, zaterdag misschien buien die vanuit Frankrijk binnenkomen. Ja? Dat is weggeveegd op de weerkaart. Dus prima. Hè. Dus heel het lange weekend, inclusief vrijdag, zitten we met zomerse taferelen. Dus veel zon en temperaturen van 25 of 26 graden.
0: Ja, ja, dus maandag ook nog. En dinsdag en woensdag? Ja. Ook nog?
6: Ja, waarschijnlijk ook. Dus dat blijft nog altijd redelijk standvastig. Ook begin, of tenminste de eerste dagen na het lange weekend, houden we dat vast.
0: Ja. Fantastisch. Ja, mijn kinderen hebben maandag en dinsdag en woensdag ook nog vakantie. Dus ja.
4: Ah,
2: amai.
0: Okay. Zot, hè?
6: Amai, was dat?
0: En
6: dat
0: die hadden al 5 dagen vorig weekend. Dus
2: dat is eigenlijk bijna een soort van hemelvaartvakantie en een pinkstervakantie.
0: Ze noemen het ook consequent vakantie. Mijn kinderen spreken niet meer over weekends. Ze zeggen gewoon wanneer is nog eens vakantie.
6: Voor die school.
0: Ja?
6: Welke school is dat? Ik ben niet meer geïnteresseerd, maar misschien andere mensen zijn.
0: Ja. Ja, maar ja, je moet het wat goed plannen natuurlijk. Hè. Die facultatieve verlofdagen, die pedagogische studiedagen. En dan heb je dat. Hè. Dus blij voor hen, zeker met dit weer. Frank, dankjewel. Tot over een uur.
6: Ja, tot straks. Hè.
2: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel, E40 tussen Afleghem en Sint-Agatha-Berchem. 20 minuten extra richting Antwerpen, E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 18 minuten erbij tellen. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook 18 minuten extra. Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard een kwartier erbij tellen. Binnenring tussen Expo en Machelen ook een kwartier extra. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier extra.
7: Gent, klaar voor Peter Hintze. Kamal Karmach en Nina Derwaal.
8: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: David. Born with a broken heart. 7:30. Een hele goede morgen.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: Dag Lieven, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, komende vrijdagavond begint het Nerdland Festival. En zondag staan wij daar dus met onze podcast. De 10 meest gegoogelde vragen over ja, de zin, de onzin van het leven. Daarover gaan we het hebben met Injaas de Vis. Gaan we wat filosoferen. Kijken we heel erg naar uit, maar we kunnen het misschien aan jou ook al vragen. Wat vind jij, Lieven, de zin van het leven?
3: Oei. Ja, het cliché-antwoord, dat maak je zelf zeker. Dus een doel kiezen in het leven. Ja, voor mij is dat mijn gezin bijvoorbeeld. En samen bouwen aan iets. Bijdragen aan de samenleving. Maar dat zijn allemaal persoonlijke keuzes, hè. Sinds ik niet meer religieus ben, heb ik daar geen vaststaand antwoord op.
4: Ah ja, maar daar gaan we het dus over hebben, hè. Dat vind ik interessant.
2: Ja, zeker. Maar je gezin is natuurlijk heel belangrijk, maar je bent blijkbaar afgelopen nacht 2 gezinsleden verloren, Lieven.
3: Wel ja, gelukkig geen menselijke. Maar de vos heeft weer mijn kikkers gepakt. Dus kijk, dat is sinds dat we hier al wonen, de voorbije 12 jaar is dat eigenlijk al een soort spelletje tussen ons en de vos om te proberen om die buiten te houden uit dat kikkerskot. En nu dachten we echt dat de versteviging super was. Er was een afgesloten buitenren, tegels daar rond dat hij niet kon graven. Nu heeft die vos een hol gegraven tot onder het houten kippenhok en dan door de houten vloer naar boven gebroken, zeg. Ongelooflijk.
2: Maar ja, dus wat moet je dan nu doen?
3: Ja, nu moet ik dus een nieuw kippenhok kopen met een steviger vloer en moet ik daar eigenlijk ook tegels rondleggen dat hij daar ook niet kan graven.
2: Maar jij als natuurlijk wetenschaps- en natuurliefhebber, heb je dan zoiets van, ja kijk, survival of the fittest? Of vind je dat dan toch heel erg?
3: Ik ben wel gestopt met mij te hechten aan mijn kippen, hoor. We hebben ooit kippen gekocht waar de kinderen dan namen voor mochten verzinnen. En die raakten het nooit eens over de namen, dus was het altijd een dubbele naam. Eentje door mijn zoontje gekozen en eentje door mijn dochter. En zo hebben wij onder andere de kip Mina Spider-Man gehad. En, ja hoor. Mag je zelf raden welke naam door de dochter en door de zoon gekozen. En dan hebben wij Mina Spider-Man en de andere was Sterke Man Streepje. Dus voilà. En de dag dat die gepakt zijn, was er toch groot kinderverdriet.
2: Ja,
3: dat Mina Spider-Man en Sterke Man Streepje gepakt waren. Ja.
2: Dat is echt heel triest.
3: Och, garme.
2: Ja. Het Nerdland Weekoverzicht, waar gaan we het over hebben?
3: We gaan het hebben over een nieuwe publicatie die aantoont dat je psychopathie waarschijnlijk kan zien op hersenscans.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99. Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
9: Ja!
10: Maar ja.
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
11: Oh ja! Maar ja.
7: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
9: Oh ja! Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
12: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
13: Leuke video!
12: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Q. Q. Music. Maarten en Dorothee. Je dag is goed.

0: Canada, Thomas Gray en Rumours, 7 uur 44.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: Nog eens, goedemorgen Lieven.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Maarten luistert met gespitste oren natuurlijk. Want, wat zei je nu, dat je of iemand psychopathisch kan afleiden uit een hersenscan?
3: Ja, inderdaad. Daar was al zeer lang een vermoeden voor. En er zijn verschillende gebieden in de hersenen waarbij ze zien dat die een andere grootte hebben of een andere vorm bij mensen bij wie psychopathie aangetoond is. En het onderzoek dat nu gepubliceerd is, was een onderzoek van de Nanyang Universiteit in Singapore. En zij hebben dus mensen met psychopathie, waarbij dat vastgesteld is door psychiaters, hebben zij een MRI-scan van genomen. En zij hebben gezien dat het striatum, een onderdeel dat diep in de hersenen ligt, bij psychopaten ongeveer 10% groter is. En dat is een gebied dat onder andere een rol speelt bij beloning en bij dingen die je spannend en tof vindt.
2: Okay. Hoe moeten we dat begrijpen? Beloning, dingen die je spannend en... Hoe linken we dat dan met iemand die psychopaat is? Of...
3: Ik heb al een paar interviews gezien met psychopaten. Er is een YouTube-kanaal dat heet Lad Bible en die doen echt interviews met de meest zotte profielen, zoals mensen uit de maffia en dat soort dingen. En daar is ook een interview met een vrouw bij wie psychopathie vastgesteld is. En zij praat daar heel openlijk over en zij zegt van kijk, mijn grootste probleem, zegt ze, is verveling. Ik vind alles saai. Ik heb hele spannende dingen nodig om mijn beloningscentrum in mijn hersenen geactiveerd te krijgen. En dus dat zou een rol kunnen spelen in het feit dat dat striatum groter is, dat die veel beloningsgevoeliger zijn. En dan andere aspecten van psychopathie zijn natuurlijk dat je totaal geen medeleven hebt met andere mensen, dat je geen spijt hebt over dingen die je gedaan hebt. Dat vormt dan samen een psychopathische persoonlijkheid.
0: Ja, ik ben alvast geen psychopaat.
2: Jij vindt toch ook dingen snel saai? En...
0: Ja, maar ja, ik heb wel medeleven.
2: Maar ja, natuurlijk ben je geen psychopaat.
0: Nee, maar ja, maar ik vind het wel goed dat je dat nog eens zegt, want wat is een psychopaat? Hè? Dat is iemand die dus geen medeleven heeft en die dus...
2: Ja,
0: ja, je hoort vaak dat dat ook bij bijvoorbeeld heel belangrijke profielen in de samenleving, dat CEO's, toppolitici, dat ze daarover vertegenwoordigd zijn. Hè? Ik weet niet of daar al bewijzen van zijn.
3: Er is veel onderzoek naar psychopathie. Dat is ook moeilijk onderzoek, want hoe ben je zeker dat iemand een psychopaat is? De meeste psychopaten gaan dat waarschijnlijk ontkennen, omdat ze weten dat ze er meer voordeel bij hebben als mensen dat niet weten.
0: Ja.
3: Er bestaat een The Hare Psychopathy Checklist. Dus er is een soort checklist van vragen. En als je die checklist eerlijk antwoord, dan kan de psycholoog bepalen je bent een psychopaat of niet. Dus dat is de eerste stap. En dan van de mensen van wie bepaald is dat ze psychopaat zijn, daarvan wordt dan een hersenscan genomen. Bij dit onderzoek hebben ze niet enkel met gevangenen gewerkt. Er is heel veel psychopathieonderzoek bij mensen in de gevangenis, bij wie het forensisch vastgesteld is.
0: Okay.
3: Maar zij hebben ook gewerkt met mensen uit de samenleving waarbij het bekend is. En zij hebben ook zoveel mogelijk met vrouwen gewerkt. Want het interview met de psychopaat die ik gezien heb, was een vrouwelijke psychopaat. En die zegt van ja, als vrouwelijke psychopaat uitzicht dat totaal anders dan bij mannen, omdat zij vooral hun fysieke sterkte gebruiken en wij meer het persoonlijk bespelen van mensen. Nu, de meeste psychopaten worden geen criminelen, omdat ofwel zij helemaal niet kunnen genieten van geweld. Dus er zijn psychopaten die zeggen, ja, ik zou iemand zonder spijt in elkaar kunnen slaan, maar ik heb daar geen enkel voordeel bij.
0: Ja, ja.
3: Ik kom alleen maar in de problemen, er komt politie bij, ik vind dat allemaal niet tof. Of ik
2: zie Maarten knikken.
0: Ja, vervelend.
3: Ja?
0: Ja.
2: Ja, het is onschuldiger inderdaad. Je doet er de medemens geen pijn mee.
0: Zeer interessant. Je kan het dus zien met één oogopslag op zo'n hersenscan. Wie is er een psychopaat en wie niet? Ik vind het heel erg boeiend en ben nu ook benieuwd naar onze breinen eigenlijk.
3: We zullen daar eens een ludiek rubriekje van maken. Wij scanden 50 BV's. Wie bleek de psychopaat te zijn?
0: Hé, ik zou luisteren.
2: Lieve Scheire, dikke merci. Heel graag tot dinsdag, maar ook tot dit weekend op Nerdland Festival. Hè?
3: Zeker, tot nu zondag op het prachtige nerdlandfestival.be. Ja.

0: Gaga, Please met Justin Timberlake erbij. En Where is the Love? 8 voor 8. Vrijdag zijn we er een dagje niet. We stomen ons dan klaar voor de derde liveshow alweer van The Voice van Vlaanderen met Finn, de laatste kandidaat in ons team. Joren Linssen staat die ochtend met jou op en hij heeft ook nog tickets voor de liveshow s'avonds.
1: Ja, ik denk ook dat dat wel een leuk tv-programma is om opnames van bij te wonen, want soms kunnen dat ook ellenlange dagen zijn en dingen opnieuw en opnieuw doen, maar hier krijg je eigenlijk een soort van gratis concert als je komt
0: live,
1: kijken.
0: Het is live, dus het moet ook in de opname, het is geen opname, het moet vooruit gaan.
1: Ja, exact. Dus voilà, als je vrijdag naar Joren luistert, dan ben je er misschien vrijdagavond ook bij. Donderdag dan neemt Jens den Donker ons opnieuw mee in zijn teletijdmachine. En Jens kan die ochtend ook wat langer blijven plakken. Hij heeft extra tijd. Dus dat is altijd een gezellig. Zo'n ochtend met extra veel Jens.
0: Tegen morgen boksen Borne en Arne een nieuwe Q-musical in elkaar. En vanochtend moeten wij dit...

0: tussen knus en sensueel. De geuren zijn vertrouwd, maar toch mysterieus.
1: Maar nu ben je toch gewoon woorden aan het zeggen.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, om het iets concreter te maken, sommige merken die spelen volop in op nostalgie. Ze noemen het niet letterlijk een borstmelkparfum, maar daar komt het eigenlijk ja, op neer. Een soort van ja, borstvoedings... geur, een romige geur, die ook een beetje bloemig ruikt en wat zoet. En dan denken ze van, ah ja, dat kan misschien een nostalgie opwekken. Dat je eigenlijk zonder het goed te beseffen, dat je je opnieuw ja, een soort van veilig voelt, dat je de borstvoedingsmelk opnieuw kan ruiken.
1: Moedermelk is wel zoet.
0: Ja. Rechts van de tap, of hoe is die...
2: Maakt niet uit.
0: Ah, je hebt beide geprobeerd.
1: Nee, dat is niet waar, dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb hem wel eens geproefd, ja, dat is zoet. En dat is knus.
0: Dus die was al afgetapt?
2: Ja.
0: En dan? Ja. In een glas? Of?
1: Nee, maar ja, maar dat is gewoon...
0: Hoe heb je dat geproefd?
1: Je hebt daar zo van die dingetjes voor, hè, van die capsuletjes.
0: Ah, bij afkolven bedoel je?
1: Ja, ja, ja.
0: En dan dacht jij, ah wel, klein dorstje...
1: Ja, natuurlijk. Je kent me toch?
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk. Wil je dat toch eens geproefd hebben? Maar goed, het is dus, ik
0: voilà,
1: snap het
0: dus,
1: wel.
0: Als je net als Maarten daar fan van bent,
1: als
0: van borstvoedingsmelk...
1: Nostalgisch bent.
0: Dan kan je dus, allee, ja, bijvoorbeeld...
1: Jezelf ermee besprenkelen.
0: Ja. Laten we dat als conclusie dan nemen.
1: Oh mannen toch, wat is dat toch allemaal? Oké, goed. We gaan richting...
0: Ja, want melkparfum, dat is raar.
1: Ja, dat is raar.
0: Dat is iets raars.
1: Dit is Swims richting 8 uur. Mr. Know-it-all.

0: morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
1: Hallo, Borden Arne hier.
2: Wij zijn nu al bezig aan een nieuwe Q-musical en we laten hem met veel plezier morgen aan je horen.
0: En straks
3: spelen we Geniaal of Gewoon Maarten. En jij maakt kans op tickets voor het Nerdland Festival voor deze zondag.
1: Een hele dag nerden en bijleren. Het wordt mooi weer, dus echt een hele leuke uitstap met het gezin. We spelen na het nieuws van 8, na het Pokémon-liedje van Ed Sheeran.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen.

0: Lotte heeft opgevolgd?
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak je

0: Nederlandfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Goedemorgen, Nies van 8 krijg je van Delphine.
8: Goedemorgen. Cipiers gaan binnenkort anoniemer leven. Zo mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers ook een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist volgens het Nieuwsblad om de cipiers beter te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. En Verlinde wil die maatregel ook uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt intussen al meer dan een kwart met een depressie of een burn-out. Dat blijkt uit een analyse in HLN. En er zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 jaar bij, merkt collega Fleur Mees.
9: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1.
8: Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lieveshout. En 3 jaar geleden. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens een reconstructie. Die zoon was er zelf bij toen ze werd doodgeschoten. Hij eist nu een confrontatie, maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
10: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
8: Het DNA van die verdachte zou ook zijn gevonden onder de nagels van Van der Stichelen. Volgens Amerikaans president Trump zijn er zeer positieve ontwikkelingen in de gesprekken met Iran. Het gaat dan over een mogelijk einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Trump hebben bondgenoten gezegd dat er bijna een akkoord is dat zou vermijden dat Iran toegang krijgt tot kernwapens. Iran heeft zelf nieuwe vredesvoorstellen naar de VS gestuurd via een bemiddelaar, maar het is niet duidelijk wat daar precies in staat. Er is vannacht een asteroïde vlak langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed. Die is op 90.000 kilometer afstand van de aarde gepasseerd aan maar liefst 32.000 kilometer per uur. In de wetenschap is dat echt vlakbij, want de maan bijvoorbeeld die staat 4 keer verder van ons af dan die asteroïde. Er was wel nooit een gevaar dat die op de aarde zou botsen. En voetballer Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en zijn deelname was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge-speler, zit in de Braziliaanse WK-selectie. Kans op stevige buien vandaag met maxima rond 15 graden. Morgen ook nog buien bij 18 graden en vanaf donderdag droger en zonniger dan 23 graden.
11: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring op dit moment. Tussen Expo en Machelen moet je een half uur extra rekenen. Op de buitenring gaat het traag tussen Mont-Saint-Jean en Leonard 20 minuten extra. Richting Antwerpen enige 10 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord ook 20 minuten erbij tellen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten extra. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier erbij tellen. En richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe ook 20 minuten extra.
7: Goedemorgen.
12: Music. Maarten en Dorothee.
7: Bijna 4 jaar geleden toonde Ed Sheeran ons zijn liefde voor Pokémon. En dit klinkt als een warm dekentje in de ochtend. Hè. Oh.

0: 7 over 8. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 19 mei.
2: Arsenal heeft op de voorlaatste speeldag van de Premier League een cruciale zege gepakt. En ja, daarbij zitten ze nu nog op 1 zege van een historische titel. Leandro Trossard was opnieuw van heel groot belang voor die overwinning. Hij stond ook bijna een volledige match op het spel.
0: Ja, dat is wel fijn hè, dat Leandro Trossard met zoveel zelfvertrouwen naar het WK kan gaan. En ik hoop eigenlijk dat Arsenal hem wint, gewoon omdat ik dat tof vind. Zo nog eens een keer Arsenal. Dat is toch gewoon leuk, dat het niet altijd dezelfde ploeg is.
2: Zeker, ah ja, tuurlijk, dat houdt het spannend. Ja.
0: Kerosine is al meer dan dubbel zo duur. Voor deze zomer wordt het geen probleem. Maatschappijen zijn zoveel winst aan het maken dat ze ook vermoedelijk geen vluchten gaan schrappen of zotte prijsstijgingen gaan doorvoeren. Maar voor het najaar wordt het wel een beetje spannend.
2: Ja, het is toch gewoon, ja, inderdaad logica. Hè? Als kerosine dubbel zo duur wordt, ja, dan ga je dat toch aan de prijzen van de vliegtuigtickets voelen. Het kan eigenlijk niet anders. En ook, ja, wordt ook doorgerekend. Hè? Transport dat met een vliegtuig moet gebeuren. Bijvoorbeeld. Ja. Het vloeit allemaal door in de prijzen die we betalen. Hè. Toch wel, ja, zotte cijfers zijn het nieuws vanochtend. Ruim 576.000 Belgen zitten al langer dan 1 jaar ziek thuis. En het aantal burn-outs schiet daarbij ook de lucht in. Ja, er zijn natuurlijk veel oorzaken voor. Hè. Maar bijvoorbeeld eentje, een oorzaak die er wordt uitgelicht. Door het grote personeelstekort moeten jonge werknemers er vaak meteen invliegen. En worden ze ook minder begeleid door andere collega's. Want ja, die hebben het ook te druk of er zijn te weinig andere collega's. Dus ja, zo jonge mensen die dan plots een job hebben, die ervaren gewoon een gigantisch hoge werkdruk. Mm-hmm. En dat is helaas een perfect recept om dan uit te vallen.
0: Nu, vrijdagavond, begint een heel fijn festival en jij kan erbij zijn.
1: Win de laatste tickets voor het Nerdland Festival.
2: Wij zijn er zondag voor een live aflevering van onze podcast. De 10 meest gegoogelde vragen over de zin en de onzin van het leven. En elke ochtend deze week kan je hier in de ochtendshow tickets winnen. Je moet gewoon raden van wie het citaat is.
0: Ja.
2: Van een bekende denker of van de heer Van Quali?
0: Ja, allee.

0: Wat omhoog gaat, moet omlaag komen.
1: Is dit citaat geniaal? Of gewoon van Maarten? Laat het weten in de Q-app als je kans wil maken op tickets voor het Nerdland Festival.
2: Keigo, Galit, Griffin.

0: Een hele goede morgen. Het is 8:13.
1: Win de laatste tickets voor het Nerdland Festival.
2: Anthony uit Zolder, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo, je zit in de auto. Naar waar ben je onderweg, Anthony?
3: Naar Charleroi.
2: Charleroi, oké. Okay. Ik vermoed dat dat geen vrijwillige citytrip is, maar dat het iets voor het werk of zo is.
3: Ja, dat is voor het werk, ja.
2: Ah ja, kijk, voilà. Ja. Wat omhoog gaat, moet omlaag komen. Ik denk dat het 50-50 is in de Q-app. Anthony, wat denk jij? Geniaal of gewoon Maarten?
3: Geniaal.
0: Ja. Gewoon van alles binnen. Eva uit Kruijbeek zegt, is dat geen liedje van Dané van vele jaren geleden? Ja. Ja, dat is waar. Ja.
3: Dat klopt. Dat is ook ergens gehoord in een liedje, maar ik weet niet waar.
0: Nee, nee, nee, het is geen liedje van Isaac Newton. Waarvan dan, nee, maar Isaac Newton is wel degene die origineel die uitspraak deed, terwijl hij natuurlijk onderzoek aan het doen was naar de zwaartekracht.
2: Ja, voilà, met die vallende appel en wat was het allemaal. Voilà, ja, Anthony, goed gedaan. We zien je op het Nerdland Festival dit weekend. Tot dan, hè.
3: Tot dan.
0: Bye-bye. Zometeen bij Q-Music. De stem van Brett Arnold, veel te lang geleden. Wat een fantastische stem. Helaas veel te vroeg gestorven, 7 februari van dit jaar. Hij was nog maar 47 jaar oud. Had nierkanker. Enfin, zanger van Three Doors Down, het heerlijke Here Without You, komt eraan.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat lief?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
0: Veel mensen vragen hoe het met de eerste schooldag ging van het kindje van Delphine. Laten we het daar zo meteen over hebben. Na dus.

0: Wat een zanger, wat een stem. Three Doors Down, 20 over 8. Morgen een nieuwe kans op tickets voor het Nerdland Festival. En volgende week maak je tijdens de Foute Ticketweek de hele week kans op tickets voor de Foute Party. 26 juni is die natuurlijk in Flanders Expo.
1: Als je volgende week een foute hit hoort van een artiest op de line-up, dan maak je dus kans op die tickets voor de Foute Party.
0: Maarten en Dorothee. Over een paar minuten gaat de schoolbel voor veel kinderen. Intussen routine voor het dochtertje van Delphine. Nog maar de tweede keer. Hoe was die eerste schooldag gisteren?
2: Ik had het gevoel dat het allemaal wel vlot was verlopen. Maar ze heeft er zelf heel weinig over verteld toen ze thuis kwam. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk was en een beetje moe ook. Want ja, die slaapt normaal nog in de namiddag en had ze gisteren niet gedaan. Dus het moest nog een beetje binnenkomen, denk ik.
1: Ja, dus je weet vooral iets over ervoor en daarna, maar over haar dag zelf. Ja, was dat anders toen ze bijvoorbeeld naar de crash ging?
2: Ja, toen vertelde die best wel veel wat ze gedaan had en over de kindjes daar. Ze kan ook wel best goed vertellen, maar gisteren kwam er heel weinig uit. Het was heel snel afgeleid.
1: Een beetje te nieuw nog ook.
2: Ja, ik denk het.
0: Helemaal kapot.
1: Maar heb je dan in de crash ook een soort van afscheid gedaan vorige week?
2: Ja, daar is zo wel een ritueeltje. Ze krijgen dan een diploma en een cadeautje. Dat was een doosje met haar naam op om dan koekjes of fruit in te steken voor op school. En ik had zelf wafeltjes gebakken en bloemetjes mee voor de begeleidsters.
1: Heel lief.
2: Dus dat was wel leuk. Daar zie je dan foto's van achteraf. Hè. Dus dan kan je dat zo wel een beetje plaatsen.
1: Ah, ja,
2: en daar vertelt ze dan wel over. We hebben wafeltjes gegeten.
1: Heeft het doosje dan ook mee naar school genomen met haar naam op?
2: Ja. Ze krijgt het heel makkelijk open, wat ook praktisch is, want hebben we wat doosjes getest.
0: Ja, zeker. Absoluut.
2: En nu mag ze elke ochtend kiezen welk fruitje ze dan mee wil naar school en wat er in haar doosje moet.
1: Maar dus vanochtend gaat jouw vriend uiteraard dan Lucy naar school brengen.
2: Ja, ik hoop dat die al onderweg zijn.
1: En anders zo'n beetje te laat komen. Het is niet dat ze leerstof gaat missen.
0: Ja, pas op. Nee, dat is...
1: Nee, ik weet het wel. Dat is een hele organisatie. Maar en dan voor de rest moet er buiten dat doosje nog iets in de boekentas?
2: Een waterfles zit er nog in. En dan een fruitdoosje voor in de voormiddag, een koekjesdoosje voor in de namiddag. En voor de rest, daar zit zo een mapje in van de school zelf, waar ze dan de briefjes en zo insteken als we iets moeten weten.
1: Dus dat zit
2: daar ook standaard in.
1: Maar ik zag een foto, Delphine, van dat boekentasje bij Lucy. Het is zo een soort van wollen schapenboekentasje met dan zo haar naam ook op.
2: Ja.
1: En die is ook die lijkt gigantisch, die boekentas. Maar ja.
2: Dat is echt geen grote boekentas, maar als zij die aan heeft, lijkt die inderdaad heel groot. Ze is er heel trots op. Haar boekentas, die is heilig. Ze loopt daar echt thuis ook mee rond met haar boekentasje.
0: Die waterfles, dat blijft mij toch fascineren. Al die kinderen die met een waterfles moeten rondlopen. Dat is zo, alleen nu heb je ook zo'n kind van 2,5 dat zo'n fles water moet meegeven. Dan moet ik altijd denken aan Hugh Grant. Heb je dat nooit gezien? Hugh Grant die erover aan het ranten is in interviews. Dat is echt heel grappig.
3: Someone's huge backpack in my face with their stupid water bottle. I don't like water bottles. What's the whole water bottle thing? Why do my children have to go to school with a water bottle? They have to cart water across London. Why does everyone need a water bottle?
1: Kinderen moeten toch drinken?
0: Ja, maar zo'n zwaar fles moeten die altijd...
2: En ook daarbij, niet al die flessen zijn even makkelijk open te doen voor een kleuter.
1: Ah ja.
2: Dus ik heb twee flessen gekocht, omdat de eerste niet makkelijk open ging.
1: Waar ga jij ze vanmiddag dan halen, Delphine?
2: Ja. Oh, ik ben heel benieuwd om haar gezichtje te zien.
1: Ah, leuk.
0: Ja, het gaat leuk zijn. En er zijn mensen die zeggen, je moet niet vragen hoe was het op school, dan komt er toch niks uit. Je kan ze vragen, wat was nu het leukste? Of wat was het spannendste? Of dat soort dingen. Je kan dat op internet vinden, dat soort vragen. Dat is misschien
2: en hopelijk heeft ze weer wat verfvlekken aan haar kleren of zo, dan kan ik zien wat ze gedaan heeft.
1: Dat kan afleiden.
0: Ja.
1: Ze heeft modder in haar haar.
0: Ja, dat zou handig zijn.
2: Voilà.
0: Misschien moet je je account voor Smart School eens beginnen aanmaken. Dan kan je ook zo
1: of even uitstellen nog.
4: Deze hit is nieuw.
0: Yes! De tweede comeback single, mag ik het zo noemen?

0: en Austin. Cipiers gaan beter beschermd worden, Delphine.
1: Ja, omdat er de voorbije maanden meerdere cipiers thuis zijn geïntimideerd of bedreigd, of een auto bijvoorbeeld in brand werd gestoken, neemt justitieminister Annelies Verlinde maatregelen. Zo verdwijnt de volledige naam op de badge van cipiers. Gevangenen mogen enkel nog een voornaam kennen en een cijfercode van 5 cijfers die daarna komt, om hem dus anoniemer te maken. En er komen ook strengere regels over wie nog de volledige identiteitsgegevens van gevangenispersoneel mag opvragen. En dan naar Halle in Vlaams-Brabant. Daar zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Het waren flessen die in maart door de politie in beslag zijn genomen. Die zijn verzameld en verzegeld in een gesloten loods, want die konden niet op de rechtbank bewaard worden als die in beslag zijn genomen, omdat dat explosieve producten zijn, die mogen niet binnen bewaard worden. Maar enkele dagen later bleek al dat die loods werd leeggehaald. Een diefstal van zo'n €300.000. En de daders zijn spoorloos, maar ze worden uiteraard gezocht.
0: Dat is niet om mee te lachen. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vanochtend ook in het nieuws. Je hebt nog 3 maanden om je slapend geld op te vragen. De overheid wil bijna 500 miljoen halen op die vergeten rekeningen. Kan je checken via MyMinFin. Heb jij het al nagekeken?
2: Ik heb het nog niet nagekeken, maar ik ga er toch niet vanuit dat er ergens nog een slapende rekening is. Ik heb wel alles wat geïnvesteerd, dus op zich denk ik het niet.
3: Maar je weet toch nooit, Frank? Nee. Allee, wat zou je doen als je plots zo gratis geld vindt?
2: Oh, ja, meer reizen nog misschien. Of wat
3: reizen doen. Dus je bedoelt eigenlijk stoppen met werken dan? Want,
2: maar misschien zo wat duurdere reizen maken. En wat ik ook wel stilletjes aan zo aan bezig ben, dat is mijn huis hier in Kortenberg. Ja, dat is toch al meer dan 20 jaar oud. Zo stilletjes aan weer wat investeren in dit huis, want dat is ook wel nodig. Dus dat zou ik daar dat geld wel in.
3: Toch tof om zoiets te fantaseren.
0: Ja, ik heb ooit eens een boek gelezen over... Rijk worden met vastgoed. Ik dacht, inspirerend, dat is al lang geleden hoor. En die mensen die beweerden, als je een appartement koopt, na 20 jaar moet je terug lossen, want dan begint de miserie. Dan beginnen er kosten te komen en dan moet
2: dat
0: je het lossen.
2: Dat is ook zo, hè. Dus, dat is ook zo, hè. Dat is in een huis. Als je 20 jaar oud, dan moet je stilletjes aan weer wat dingen vernieuwen en zo, hè. Dus, dus dat is hier in Kortenberg ook wel nodig. Ja.
0: Oké. Goed, Frank, het weer, vertel het ons.
2: Ja, vandaag nog eerder, niet zo goed weer. Hè. Dus op dit moment een warm front, geeft veel wolken hier en daar. Is wat gemiezer, wat lichte regen kan er ook uitvallen, niet al te veel. En al later hebben we het ook nog het koufront en daar zit wat fellere regen op. Dus het zal overal sowieso tijdelijk eventjes nat worden. En het is nog altijd koud met temperatuur van 14, 15 graden. Morgen loopt van de dag toch weer nog wat buitjes. Het wordt wel wat zachter. Aan het eind van de dag mogen we dan toch al 17 of 18 graden verwachten. En iedereen weet het, denk ik. Hè. Dus vanaf donderdag ziet het er allemaal heel goed uit, met donderdag 23 graden. Ja, en dan vrijdag, inclusief het lange weekend, wordt het zonnig en gaan we zelfs richting zomerse waarden van 25, 26 graden overdag.
0: Oh, dan kan ik dat zwembadje weer bovenhalen. Mm-hmm. Ja, en vullen. Ja. Dat zou moeten gebeuren.
2: Eigenlijk, die temperatuur, dat wil ik nog zeggen, die 5, 26 graden, dat is perfect, hè, want dat is niet te warm. En anderzijds is het warm genoeg om 's avonds dat je nog lange tijd buiten kan zitten.
0: Oh. Heerlijk. Ja. Frank, dankjewel. Tot morgen. Hè.
2: Ja, tot morgen.
3: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 30 minuten extra rekenen. Op de buitenring gaat het traag tussen Mont-Saint-Jean en Welrekende Dreef 20 minuten extra. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten erbij tellen. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord ook 20 minuten erbij tellen. En dan nog richting Brussel E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 20 minuten extra.
4: Gent! Klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
5: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Dorothee's Doordenker.
3: Je bent niet zo ver gekomen om haar zo ver

0: Welkom in de werkdag. Dit is de ochtend van...
1: Het Cubisas gaat er dit.
2: Q Music, wou ik zeggen.
0: Maarten en Dorothee. Je dag is goed. Dat moet ook schrikken zijn voor Matthias van den Bulke, die ongetwijfeld aan het luisteren is, die opeens zichzelf hoorde babbelen. Maar dat heeft een goede reden. Die gaan we jou vertellen. Vincent Live heeft een weekje vakantie, dus nemen Ulrike en Bert een weekje over. Met gisteren dus ook Matthias van den Bulke in rode speedo. Ze volgen dus duidelijk het niveau van Vincent Live.
3: Ja, het niveau dat toch een stuk hoger ligt dan hier. Ja. Dat hebben we net toch nog maar eens gemerkt. Ja. In Oostende is de opbouw van het Q-Beach-house begonnen. Ja. We gaan daar opnieuw de hele zomer radio maken. Veel optredens, appetjes, drankjes. Maar er is ook iets dat verandert.
1: Het Q-Beach-house gaat er dit jaar anders uitzien dan andere jaren. Jawel, dat is een primeur. Okay. Dus je gaat niet meer kunnen binnenwandelen via de dijk in de radiostudio. Maar de studio gaat echt pal in het midden van het beachhouse staan. Dus allen daarheen, als een soort van epicentrum van het beachhouse. Van daaruit gaat de radio gemaakt worden. Maar zoals je zegt, cocktails, eten, appetjes, goede optredens, dat recept ga je natuurlijk wel terugkrijgen hier in het beachhouse.
3: Matthias is de start van de werken daar gisteren dus gaan checken in Oostende. Het ziet er allemaal goed uit. 27 juni, de dag na de foute party, dan gaat het Q-Beachhouse open.
0: Nathalie uit Münsterbilze zit op dit moment, zoals veel mensen, haar My Min vindt te checken. Benieuwd of ze ergens wat slapend gratis geld kan vinden. En Calvin Harris maakt de natie klaar voor het zomerse weer. Zijn grote, hete, broeierige hit Summer, waarin hij zelf ook zingt, staat klaar.
4: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor een luchtig gesprek onder collega's. Voor een ernstig gesprek op hoog niveau. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Q sounds better. Better
5: with you. Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
0: Q. Music. Maarten en Dorothee.

0: 8 uur 43. Wij warmen op voor het einde van deze week. Vanaf donderdag gaan de temperaturen de hoogte in richting 25, 26 graden. Veel mensen zijn iets aan het doen vanochtend dat ze niet hadden verwacht dat ze daar nu mee bezig zouden zijn.
1: De overheid wil dus bijna 500 miljoen halen op vergeten slapende rekeningen. Je kan dat checken voor jezelf via MyMinFin. Soms gaat dat bijvoorbeeld over een spaarrekening van grootouders voor de kleinkinderen die dan bijvoorbeeld bij een erfenis over het hoofd heeft gezien, over het hoofd werd gezien, maar die rekening kan dus wel perfect op jouw naam staan, bijvoorbeeld. Ja. Nathalie uit Münsterbeelden, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Ja, je bent toch ook maar even snel gaan checken, hè? Of je slapend geld ergens hebt?
2: Ja, zeker. Ik dacht, ik moet dat dan ook controleren.
1: Ah ja, en? Iets gevonden?
2: Het was heel teleurstellend.
1: Oh. Ja, niks of vast weinig?
2: Nee, niks.
1: Oh, doe maar, hè.
3: Ja, lap.
2: Maar er heeft dus niemand aan mij gedacht.
3: Nee, er heeft niemand niet aan jou gedacht, eigenlijk. Is het
1: alles
3: dat,
1: is op orde, voilà. Ja. Zo kan je het ook bekijken.
2: Ja, moest er zo'n verre oom en iets achter hebben gelaten, was toch leuk geweest om dat te weten te komen.
1: Ja, al wel, maar ik heb het gevoel dat iedereen dat vanochtend zo wel een beetje heeft. Zo op zich weten de meeste mensen wel, mijn geld staat bij die bank en ik heb zoveel. Maar door dit nieuws begin je ze toch een beetje te hopen en te dromen. Zo van, oh, misschien vind ik zo ergens nog een kleine rekening waarvan ik niets wist.
3: Ja,
1: zo.
3: Want dat is hetgeen wat je meteen kan zoeken. Je kan meteen vinden, als je bijvoorbeeld op je 19 ergens 200 euro hebt weggezet en je bent dat vergeten, dat kan je meteen vinden. Maar van een familielid, daarvoor moet je echt wel wat documenten uploaden en zo.
1: Maar als we nu even dromen. Stel nu, Nathalie, je had 10.000 euro plots gevonden door MyMinFin te checken. Wat zou je er dan mee doen, Nathalie?
2: Onmiddellijk in een badkamer investeren.
1: Ah, echt? Dus dat is zoiets dat op de planning staat, maar dat komt er niet van. Ja, kost superveel ook, hè, een badkamer.
3: Ja, is dat zo?
2: Het is echt duur, een badkamer. Dus misschien een actie via Q ooit.
1: Ja.
3: Win een badkamer. Maar dat is toch geen sexy prijs, een badkamer. Maar ja, inderdaad. Misschien iets van veel mensen blij mee zouden zijn.
2: Ja, zeker. Nee, het is echt duur in een badkamer. Dus geld zou altijd welkom zijn, natuurlijk.
1: Maar ja, wat zou jij ermee doen, Maarten? Stel, je hebt nu ineens gratis geld. Zo, je vindt iets.
3: Ik zou meteen,
1: al beleggen?
3: Ja.
1: Ah, pff, saai.
3: Ja, sorry.
1: Ik zou zo een chacos of zo kopen. Zo dat, omdat ik dan zou denken, ja, dat is gratis. Want...
3: En dat kan ook een belegging zijn. Hè? Als dat nu echt zo'n vreselijk duur is.
1: Soms te gebruiken.
3: Ah, ja.
1: Niet zo,
3: Oké.
1: Maar ja, kijk, Nathalie, voorlopig blijven we gewoon een beetje dromen. Hè? Maar dat is ook fijn, hè?
2: Ja, soms komen dromen wel uit, hè?
1: Zeker, natuurlijk.
3: Blijven
1: dat
3: dromen.
1: Dat is de goede mindset om in het leven te staan.
3: Ja.
2: Dat is waar, dat is waar.
3: Nathalie, salut, hè?
2: Dankjewel.
3: Tadaa.

0: Maarten en Dorothee.
1: Je hebt nog 3 maanden om je slapend geld wakker te maken, anders gaat het naar de staatskas. My Minfin kan het eigenlijk even niet meer aan.
2: Ja,
1: blijkbaar.
2: We zijn ook al de hele tijd aan het zeggen, surf naar My Minfin.
1: Ja, maar ja, dus ik wilde het snel ook nog checken, maar nu loopt het vast en ik krijg de melding. Er is een fout opgetreden, het antwoord duurde te lang, kon niet worden voltooid. Probeer het later opnieuw. Maarten, je hebt vanochtend vroeg al gekeken.
3: Ah ja, natuurlijk.
1: Maar helaas...
3: Nee, 0 euro, maar dat had ik ook wel verwacht. Het is nu niet... Allee, bedoel, ik zou nog echt nog wel weten, mocht ik ooit een rekening hebben geopend ergens.
1: Maar ja, dus soms kan je het niet altijd zelf weten. Het kan ook ergens een spaarboekje zijn dat iemand, ouders of zo, op jouw naam hebben geopend.
3: Ah, ja.
1: En dat zij het vergeten zijn.
3: Nee, daar was ik al dan... geld van aan het afhalen toen ik 16 was op café. Door een fout van de bank kon ik daar toen al in. Dat was echt heerlijk. Fantastisch was dat.
1: Goed.
3: Ja.
1: Kimberly uit Rotselaar, goedemorgen.
4: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
1: Jij had wel eens geld op een slapende rekening. Hoe heb je dat toen ontdekt?
4: Ja, dat klopt. Mijn vriend en ik, we hebben 10 jaar geleden een huis gekocht en wij gingen toen een lening aan. En een van de voorwaarden bij de bank was om geen slapende rekeningen te hebben. En dat had ik uiteraard toen wel. Dat was een kangaroo-rekening, geopend als ik geboren was in 84, 85.
3: Uh-huh.
4: En dan hebben we daar... Allee, dan kreeg je van de bank 1000 frank.
3: Ja.
4: En ja, om te weten hoeveel dat daarop stond, nu, allee, 10 jaar geleden, moest ik 150 euro betalen.
1: Om die slapende rekening te mogen checken, dus je... Ja, je weet...
4: Ja, om die rekening te consulteren moest je 150 euro betalen aan de bank.
1: Maar...
4: Dus uiteraard heb ik dat niet gedaan, omdat ik dacht van ja, daar is in der tijd 25 euro gestort. Is daar ooit iets bij gestort? Dat wisten mijn mama en papa niet meer. Dus ja, heb ik dat gewoon gezegd van ja, dan wil ik het niet. 150 euro, we gaan een lening aan. Ja, dat is toch al een serieus bedrag.
1: Ja, ja, dus jij ging er eigenlijk vanuit, 25 euro, als daar niks op bijgestort is, ja, in de rente gaat dat niet verdriedubbeld zijn, dus ik ga mijn geld er niet uithalen als ik zoveel moet betalen.
4: Ja, op die manier.
3: Ja. Wat een raar verhaal, hoezo 150 euro? Als dat een rekening op jouw naam is, dan is dat toch... Dat vind ik zo raar. 150... Ja, ik zou toch benieuwd zijn of zo.
4: Ja, ik was ook wel heel benieuwd, maar ja, de kostprijs er tegenover was wel hoog,
1: ja, snap ik.
3: En is dat nu ook, stel dat mensen nu op My Minfin zo geld vinden, moeten ze dat dan betalen aan de bank, zo'n bedrag? Is dat echt toch?
4: Ja, dat weet ik niet.
3: Raar,
4: daar ben ik nu ook wel heel benieuwd naar, want als dat zo is, ja, dan is dat wel een goede inkomstenbron voor de banken.
1: Ja,
3: ja, maar
1: zeker.
3: Zo zijn ze wel natuurlijk. Hè. Dat is zo,
4: ja.
1: Dus het is of voor de bank of voor de staatskas.
3: Ja.
4: Ja.
1: Er komen nog wel wat berichtjes binnen van zo mensen die slapend geld gewoon cash vinden. Hilde die stuurt bijvoorbeeld, wanneer je bijvoorbeeld een huis helaas moet leeghalen, moet je echt overal kijken. Ik heb in een kleine lade, schrijft ze, van een oud koffiemolentje 300 euro cashgeld gevonden.
3: Ik heb gisteren nog in een boek 150 euro gevonden. Van kerst of een verjaardag, ik weet, of allebei tezamen, ik weet het niet meer. Ik had dat zo goed weggestopt in dat boek. En dat was ik uiteraard vergeten. En ik weet dat dat klinkt alsof het niet uitmaakt, maar ik ben altijd al zo geweest. Op mijn 15 zou ik ook zoiets hebben kunnen voorhebben. Allee, snap je?
1: En ook,
3: dat
1: soms...
3: is gewoon hoe ik in elkaar zit. Ik denk dan, ik ga dat veilig wegsteken en dan vergeet ik dat. Dat is niet dat ik dat... vind dat heel veel geld. Maar ik was er ook heel blij mee.
1: Je had die
3: maar.
1: 150 euro aan Kimberly kunnen geven, hè? Ja. Dan kon ze haar slapende rekening checken.
4: Inderdaad.
1: Maar ja, nu is het te laat waarschijnlijk in Berlijn.
4: Ja, we zijn helaas enkele jaren later. En ik denk, als ik zou checken op My Minfin, dat er ook niet meer gaat tussen staan.
1: Je
4: kunt
1: dus
4: wel eens controleren.
1: Ja,
3: wel dat eens doen.
1: Dubbel checken, maar inderdaad, als het een voorwaarde voor de lening was, gaat de rekening afgesloten zijn, vermoedelijk. Hè?
3: Ja. Wat verdekken de banken. Zo kennen we ze.
1: Maar Maarten.
3: Nee, maar ja, het is toch waar. Want

0: Smith. En I don't wanna miss a thing. Een hele goede morgen. Het is bijna 9 uur.
1: Straks bij Maarten en Dorothee. Verdubbel je loon in 60 seconden.
0: We spelen met Bo uit Herzelen. En Bo is een held. Is een man die je komt helpen als het wasmachine stuk is. En dat is heel vervelend, hè? Want vind maar eens zo'n technieker. Ik wou zeggen, die je er niet bij lapt. En ik wil niet alle techniekers ook nog eens beledigen. Na alle bankmedewerkers.
2: Ja, je hebt inderdaad alle banken al beledigd vanochtend.
0: Ja, maar leg het mij dan uit waarom je 150 euro moet betalen om te checken hoeveel er op een slapende rekening staat. Leg het mij dan uit waarom dat wel logisch is, want ik snap dat niet. Maar goed, we wijken af.
2: Maar ja, oké. Okay. Maar een techniek, dat is gewoon wel iets van deze tijd. Als iets kapot is, vervangen we het vaak. Hè. We gaan niet meer altijd iemand bellen. En daardoor vind je ook soms minder makkelijk iemand die zoiets kan maken.
0: Exact. En dan heb je dus Bo uit Herzelen. Werkt samen met 5 collega's in een zelfstandige elektrowinkel. En die mannen komen af als er iets mis is. En die komen dat dan herstellen en zo. Dat is natuurlijk een van de voordelen. Als je zo'n winkel koopt, dan heb je die support ook nog. Hè. Dat is toch ook wel belangrijk. Enfin, we gaan het hem gewoon zelf vragen. Want... Hij gaat spelen.
1: Verdubbel je loon in 60 seconden.

0: Mittwochs um 9:30.
1: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to add up.
1: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Goedemorgen, 9 uur. Delphine heeft het nieuws.
5: Goedemorgen. Cipiers worden beter beschermd. Zo mag er op een badge binnenkort alleen nog een voornaam staan en een code van 5 cijfers om hen anoniemer te maken. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist.
6: We hebben de laatste jaren een duidelijke toename gezien van ernstige incidenten. Een wagen van een personeelsmedewerker die in brand werd gestoken. Ook in de privéomgeving van familieleden waren er bedreigingen. En dat is wat we absoluut niet kunnen aanvaarden.
5: Ze wil de maatregel van de cipiers ook uitbreiden naar politiemensen en magistraten. In Halle in Vlaams-Brabant zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Ze werden in maart door de politie in beslag genomen. Omdat het explosief materiaal is, konden die flessen niet in de rechtbank bewaard worden. En dus werden ze verzegeld in een gesloten loods. Maar enkele dagen later bleek die loods leeggehaald. Een diefstal van zo'n 300.000 euro. De daders worden nog gezocht. En volgens Amerikaans president Donald Trump zijn er zeer positieve ontwikkelingen in de gesprekken met Iran. Het gaat dan over een mogelijk einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Trump hebben bondgenoten gezegd dat er bijna een akkoord is. Dat zou onder meer vermijden dat Iran toegang krijgt tot kernwapens. Er is kans op stevige buien vandaag bij maxima rond 15 graden. Morgen ook nog buien bij 18 graden. Vanaf donderdag dan droger en zonniger dan 23 graden.
7: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Machelen moet je 25 minuten extra rekenen. Richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe ook 20 minuten extra. En tussen Aflichem en Sint-Agatha-Berchem een kwartier erbij tellen.
4: Goedemorgen, het is 1:09 aan het begin van deze werkdag. Met het Foute Uur en Soul Sister.

0: Proficiat trouwens aan Bulgarije met het winnen van het Eurovisie Songfestival. Het is wel mijn muziek. Klinkt tof. Zo die droge kick erin. Klinkt tof.
1: Ja, ik vind dat het klinkt alsof je iets achterstevoren aan het afspelen bent. Maar dit is het, hè.
0: Nee, maar dat ze konden zingen in Bulgarije, dat wisten we natuurlijk al langer. Ze hebben daar een hele historiek van talentenjachten waar echte paarden...

0: Ni onus donai molinai.
1: Met het bekende refrein. Wat iedereen kan meezingen in het fonetisch Bulgaars. En dit was zelfs zo populair dat Mariah Carey er haar eigen versie van gemaakt heeft. En die horen we nu in het Foutuur. Dit is Without You.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ize. Nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
3: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
5: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Hello. Jij moet dringend nog eens seks hebben.
10: Als vente, zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
11: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
10: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mamma mia!
1: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks Strike! Nu exclusief op streams.
13: 9:30, 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 25 minuten extra rekenen. Richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 10 minuten extra. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 10 minuten erbij tellen. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 7 minuten erbij tellen. En richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 8 minuten extra.
14: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
15: Bo uit Herzelen, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Wat doe je van werk?
16: Ik werk in een elektrozaak en ik werk als plaatser en hersteller van huisuitgestellen.
15: Mogen we zeggen, Bo, dat het een markt is waar wel wat cowboys zich in durven mengen in de markt van het herstellen van huishoudtoestellen? Ja, toch, hè?
16: Ja, ja. Ja, ja, ja.
15: Als je zo een hersteller zoekt, in je eigen dorp bijvoorbeeld, dan vind je zo altijd zo dezelfde website die zich dan voor elk dorp hebben geregistreerd. Allee, zo dat soort zaken. Zo. En je denkt, ja, ja, ja. Betrekkelijk loes. Dus ik denk dat veel mensen wel blij zijn dat ze aan jullie dan een trouwe partner hebben. Want met hoeveel zijn jullie op het werk?
16: Wij zijn met 5.
15: Kan je zo als klein bedrijf zo overleven in toch wel een harde sector van het witgoed?
16: Ja, ja, ja, dat lukt wel. Dat lukt.
15: De klantenbinding en de support natuurlijk.
13: Ik vind het ook heel leuk dat het niet alleen plaatser is, maar ook hersteller. Hè? Voilà. Dat we niet altijd alles direct weggooien als het kapot is, maar dat kan vaak hersteld worden. Dus
15: ja, ja, absoluut.
13: Go to the rescue.
15: Absoluut. Hoeveel verdien jij elke maand netto?
16: Ik verdien 2.181 euro en 63 cent.
13: Oh, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
16: Ik denk het. Ik ben er klaar voor.
15: Oké, ik ga aftellen. Veel succes. 3, 2, 1. Go.
13: In welke populaire Vlaamse podcast speculeren Laura en Silke over moordzaken?
16: Pas.
13: Wat is de voornaam van het personage van Jacques Van Assen in FC De Kampioenen?
16: Pas.
13: Wie is minister van Justitie in onze huidige federale regering?
16: Pas.
13: Welke foto- en video-app heeft als logo een wit spook op een gele achtergrond?
16: Snapchat.
13: In welke filmreeks reist Marty McFly door de tijd met een DeLorean?
16: Pas.
13: Uit hoeveel verschillende sportonderdelen bestaat een traditionele Ironman?
16: 3.
13: Wat is een regio in Frankrijk, Toscane of Bretagne?
16: Bretagne.
13: Van welke discogroep zijn de hits Rasputin, Daddy Cool en Ma Baker?
16: Pas.
13: Wat is het dubbele van 18?
16: Pas.
13: Van welke vrucht zijn Cœur de Bœuf en San Marzano soorten?
16: Pas.
13: In welke Vlaamse populaire podcast speculeren Laura en Silke over moordzaken?
16: Maten?
15: Nee.
13: Ah, we zochten de volksjury, helaas.
16: Tjie.
13: Ik voel wel wat teleurstelling, hè, Bo?
16: Ja. Ik kan nog wel wat proberen voorbereiden.
15: Oh, maar dat is goed, maar dan kan je ook geen spijt
13: hebben. Nee, voilà.
16: Nee, maar het gaat sneller dan ik dacht.
15: Ja.
13: Ja, Fernand, had ook al iets te veel pasvragen, hoor. Dus wees ook niet te kwaad op jezelf. Ik denk dat het niet meer zou gelukt zijn. Fernand zochten we nog. Jacques Van Assen, NSC de Kampioenen. Annelies Verlinde, minister van Justitie. Back to the Future met de DeLorean. Bonnie M. van onder andere Daddy Cool. Het dubbele van 1836. En dan Cœur de Bœuf en San Marzano zijn tomatensoorten. Maar drie juiste antwoorden binnen de tijd. Een troostprijs van €30. Proficiat daarmee. En succes op het werk vandaag, Bo.
16: Ja, dank u wel.
15: Dag Bo. Jojo.

0: Ondertussen wandelen coaches van de Voice van Vlaanderen hier door de draaideur van het gebouw en ook talenten, kandidaten om weer keihard te werken.
1: Ja, ja, want
0: vrijdagavond weer te staan.
1: Groot onderscheid, hè? Je bent coach of een talent, hè?
0: Ja.
1: Niet de twee.
0: Nee, niet de twee, ja. Zeker niet. Nee. Dan nu nieuws dat je best niet lost op 1 april, omdat niemand het dan zou geloven. Het is weer een nieuwe variant in de strapatsen van de bierbrouwers. We hebben al heel veel alcoholvrije bieren in ons gezicht gekregen en daar zijn we heel
1: lekker
0: blij mee.
1: Lekker ook, hè? Ja, heel tof.
0: Sportsot bijvoorbeeld, drink ik heel graag. Er zijn nog andere dingen, die Nano Vicaris vind ik heel lekker. Dat soort dingen, hè? Die van Carlsberg kan ik smaken. Enfin, er wordt minder en minder bier gedronken en dus proberen de brouwers wat varianten op de markt te brengen.
1: Ja, minder pils en zo, hè? Eerder zwaardere pils. Biertjes dan. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar ze gaan bij AB InBev nu ook wat creatievere dingen op de markt brengen. Ze halen het Zuid-Afrikaanse bier Flying Fish naar de Belgische supermarkt. Dat hebben ze, ja, dat halen ze naar hier. Dat is bier met citroen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Oh, dat kennen we al, hè, met voilà. Citroen.
0: Inderdaad, dat is op zich niks speciaals. Maar er komt nu ook, lezen wij vanochtend overal, Jupiler Appel. Met evenveel alcohol als een gewone pint, dus 5,2. Maar dus een, ja, gewoon een compromisloze appelsmaak. Ligt ja, vanaf nu eigenlijk in de winkel.
1: Hey, wel tof, dan heb je ineens je fruit ook binnen, hè?
0: Ja, dat weet ik dus niet.
1: Ja, ja. Er zal wel veel appel in zitten. Ja, dat... Ongetwijfeld.
0: Ja, dan gaan we best nog eens nakijken.
1: Ja, maar ja, dan... Nee.
0: Maar laat je daar dus niet aan vangen, hè, omdat het zo wat zoeter is. Of dat je denkt van, ah, dat zal zoiets frivol, non-alcoholisch zijn. Nee, nee, het is echt wel een gewone pint. Maar dan met een appelsmaak. Zou je het proberen, door de twee?
1: Nee.
0: Nee, gewoon zelfs niet proberen.
1: Nee.
0: Nee.
1: Vind ik een beetje, ja... Nee, verspilde alcohol.
0: Enfin, ik geef het maar mee voor de liefhebbers. Casanova. I am not your Casanova. Hier is Ultimate Chaos in het foute uur. Nee.

0: Q-Fouten Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Goedemorgen, het is tijd voor het nieuws van 10 met de Delphine.
1: Goedemorgen. Er was nooit zoveel seksuele uitbuiting online. Een record aantal kinderen en jongeren werd de slachtoffer vorig jaar, zo'n 837. Dat is een verdubbeling op 3 jaar tijd. Dat blijkt uit het jaarverslag van Child Focus. Vooral komt het door het gebruik van AI.
2: We merken bijvoorbeeld, als het gaat over sextortion, dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
1: Wie zelf slachtoffer is of vragen heeft, kan contact opnemen met Child Focus. In Halle in Vlaams-Brabant zijn duizenden flessen lachgas gestolen. Ze werden in maart door de politie in beslag genomen. Omdat het explosief materiaal is, konden die flessen niet in de rechtbank bewaard worden en dus werden ze verzegeld in een gesloten loods. Maar na enkele dagen bleek die loods leeggehaald. Een diefstal van zo'n 300.000 euro. De dieven worden nog gezocht. En de prijs van kerosine is op 3 maanden tijd meer dan verdubbeld door het conflict in het Midden-Oosten. Wie het vliegtuig neemt, gaat dat binnenkort wellicht voelen, zegt luchtvaarteconoom Wouter de Wulf.
3: De vluchten naar Turkije en Egypte zullen misschien niet onmiddellijk veel duurder worden, maar het is wel zo dat voor de luchtvaartmaatschappijen is de kost om het vliegen tussen de 20% en 30% duurder geworden. Dus die gaan dat sowieso vroeg of laat in hun ticketprijzen doorrekenen.
1: Er is kans op stevige buien vandaag, maximaal rond 15 graden. Morgen ook buien bij 18 graden dan. En vanaf donderdag droger en zonniger vanaf 23 graden.
0: 6 files ondertussen op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 12 minuten bijtellen. Ook op de buitenring vertraag je 5 minuten vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Antwerpse ring dan richting Gent is de weg voor een deel afgesloten. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 10 minuten bij daar. En richting Nederland vertraag je 9 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen E17. Tussen Kruibeke en Antwerpen-West 6 minuten bij. En richting Brussel op de E40 ook 6 minuten erbij tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
4: Music. Matthias van den Bulke.
0: Je kan het Eurovisie Songfestival een circus vinden, maar het kan ook dienen als springplank. Vraag maar aan deze man.

19 mei vandaag. Speciale dag voor Miranda uit Dilzen. Want ze is jarig. Dikke proficiat, beste Miranda, met je 56 lentes. Ik heb het niet gevraagd, ik heb het gewoon opgezocht, want bij haar gegevens in de Q-app stond er 56 vandaag. Dus voilà. Miranda, alive and kicking. Allee, ik hoop het toch, beste Miranda. En anders gaan wij daarvoor zorgen. Zometeen de nieuwe van Bebe Rexha na Simple Minds.

0: anno 2026. Wie had er dat ooit gedacht? Dankzij Bibi Rexha is het helemaal mogelijk. Zometeen wil ik graag weten of jij vibet op de nieuwe van Martin Garrix. Maar eerst krijg je wat rust op deze dinsdag 19 mei. Met zometeen een pareltje van Lady Gaga.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig,
2: als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
8: Dat is extra budget voor de fitness.
9: Oh, mijn mango.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
11: Koop lokaal, voilà.
10: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu de JBL Sense-Lite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
17: Goesting in mijn wereldreis.
18: Elke maand.
17: Lekker chillen in paradijs.
18: Elke maand.
19: Win for life.
18: Win for life.
19: Win tot €5000 elke maand.
18: Elke maand.
19: Je leven lang.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
20: Dit is Q.

0: always remember us this way van Lady Gaga uit de film A Star Is Born, waarin Gaga dus ook laat zien dat ze niet alleen een geweldige zangeres is, maar ook een geweldige actrice.
1: Repeat of niet?
0: Martin Garrix is dan weer een geweldige DJ en dat zijn geen loze woorden. Het is niet omdat hij een DJ is dat ik gewoon zeg dat hij een geweldige DJ is, maar dat is ook werkelijkheid. Zo blijkt volgens de DJ Mag Top 100 die elk jaar verschijnt. Dat maakt een lijst op van de beste DJ's ter wereld. En de voorbije 10 jaar werd Martin Garrix 5 keer verkozen tot beste DJ ter wereld. Dus voilà, bij deze is mijn stelling volledig niet ontkracht. Martin Garrix heeft een samenwerking met Ed Sheeran op poten gezet. Het nummer heet Repeat It. En de vraag is of dat jij het ook wil repeaten op Q of niet. Je mag je mening nu doorsturen via de Q-app voor Repeat It.

0: de nieuwe Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Repeat of niet? Hilde uit Keerbergen heeft haar mening doorgestuurd via de app.
1: Ja, voor mij een repeat, absoluut. Ja, geweldig. Zoals altijd bij een Edje. En de Martin natuurlijk ook, maar Edje vooral. Hè.
0: Ze is duidelijk een heel grote fan van Ed Sheeran. En wij uiteraard ook natuurlijk. Lore uit Willebroek heeft ook een repeat gestuurd. Maal 1000. Ze vindt het supermooi. Maxine uit Sint-Job-in-t-Goor zegt oei. Nee, voor mij is het een absolute niet. Sophie uit Hoeselt heeft wel een repeat gestuurd. Heerlijk toch. Edje, Raketje en Martin Garrix. Ja, dat vind ik een goeie. Edje, Raketje. Ondertussen nog een berichtje van Geluwe uit Xmuiden. Haar voornaam staat er niet bij. Niet, zo zijn er al genoeg liedjes in dit genre. Rick uit Lanaken stuurt repeat. En andere Rick uit Gent zegt... Wanneer draai je Bangaranga van het Songfestival? Want yes, ja, die zit voorlopig niet in repeat of niet. Maar Ed Sheeran en Martin Garrix wel. En die doen het heel goed, want ze gaan door naar een volgende luistersessie. En dat betekent dat je ze straks terug hoort aan het einde van de dag. Bij Ulrike en Bert, want het team van Vincent Live heeft een weekje congé. Ze gaan chance hebben op het einde van de week, want het wordt 30 graden.

0: Christel Edijnse weet wat de beste manier is om naar Q te luisteren. Met name in Mallorca. Zon, zee, strand en de goede muziek van Q Music. Meer heeft een mens niet nodig. Ja, Christel, en dan vermijd je daar ook nog eens de files waarschijnlijk. Dus dan is het echt wel top, top, top. Geniet van je vakantie. Ondertussen verlies je op de volgende plaats meer dan 5 minuten richting Antwerpen op de A12. 10 minuten bijtellen tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Antwerpse ring vertraag je ook richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten. En richting Gent 7 tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Brusselse binnenring dan tussen Stroombeek-Bever en Vilvoorde. Een file van 6 minuten. En richting Brussel vertraag je ook op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 5 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten. 10:30. Goedemorgen.
1: Sounds better with you. Matthias van den Bulke. Q.

Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Om eens lekker in de wind te zijn. Zonder de kater. Of gewoon om eens te gluren bij de buur.

0: We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. You sound better. Better with you. 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Justin, time to add.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Code Yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Dus ook voor klanten.
12: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: Q-Music.

Vandaag en morgen is het weer om naar de cinema te gaan. Daarna niet meer. Of misschien moet je net dan wel gaan als het mooi weer is. Dan zit er geen kat in de zalen. Je kan nog altijd gaan kijken naar de film Michael. Over het succesverhaal achter Michael Jackson natuurlijk als artiest. Maar als je denkt, ja, ik wil ook meer weten over de man achter de artiest. Op Canvas en dus ook op VRT Max tonen ze nu een reeks over zijn volledige leven. Over het succes, maar ook over de controverse. De Michael Jackson Story. En hier bij Q focussen we natuurlijk op de...

Het was hun beste prestatie sinds het jaar 2016. Maar ze hebben nog altijd niet kunnen winnen. Het zou ook een beetje raar aanvoelen als Australië het Eurovisie Songfestival wint natuurlijk. Maar ik was aan het denken, misschien moeten ze eens gaan voor Dean Lewis. De man raakt heel gemakkelijk de gevoeligste snaren. En hij zou misschien wel eens kunnen zorgen voor de 12 points. Luister maar, I Hate That It's True.

Freestylers en Push Up. Een dikke hit in het jaar 2004. Twee jaar later werd Hannah Montana geboren. Een sitcom over een tienermeisje met een dubbel leven als popster. Het bleek uiteindelijk geen dubbel leven te zijn, maar gewoon haar toekomst en de bittere realiteit. Hier is Miley Cyrus, Back You.

0: Bunny staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Bunny staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Bunny, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Zoveel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
2: Ah.
1: Proximus. Think possible.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Goedemorgen, hier is Delphine met het nieuws van 11.
5: Goedemorgen. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 gaat boven de 2 euro per liter naar 2 euro en 1 cent voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt meer dan 4 cent per liter bij. Ook diesel wordt morgen duurder. Daar komt er een goede 7 cent per liter.

0: erbij. De prijs gaat naar maximaal 2,19 euro per liter, allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Een record aantal kinderen en jongeren werden vorig jaar slachtoffer van seksuele uitbuiting online, zo'n 837. Dat is een verdubbeling op 3 jaar tijd. Dat staat in het jaarverslag van Child Focus. En zij linken het aan het gebruik van AI.
1: We merken bijvoorbeeld, als het gaat over sextortion, dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
0: En dit komt net binnen. Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat heeft ze zelf laten weten in een persbericht. Ze kan niet meer genezen. Er wordt nu gekeken hoe ze zo kwalitatief mogelijk nog verder kan leven. Margriet Hermans stopt dan ook onmiddellijk met werken. Al haar geplande optredens worden geschrapt. Ze is 72 jaar. Vandaag lokaal stevige buien tot 15 graden. Morgen ook buien bij 18 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers. Het wordt dan warmer en zonniger.
2: Oké, van dat laatste werd ik wel even stil.
0: Snap ik.
2: We volgen het uiteraard op als er meer nieuws is. Maar het is natuurlijk geen fijn nieuws.
0: Nee, te horen. En alle steun uiteraard.
2: En alle steun uiteraard en familie. Ja, het zal wel zijn. Goed, ondertussen op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten extra rekenen daar. Maar op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten.
3: Music. Matthias van den Bulke.
2: Zometeen krijg je de vrouw die elke maand het meeste beluisterd wordt op Spotify. Na de Bausa.

0: Ze is elke maand de best beluisterde vrouwelijke artieste op Spotify. Geen enkele vrouw doet beter en dat is toch wel heel straf als je weet dat ze al 10 jaar geen album heeft uitgebracht. Vrijdag heeft Aaron Blommaert dan weer zijn debuutalbum gelanceerd. En het depot in Leuven moest je zijn. Oorsprong vertelt het muzikale verhaal van Aaron tot nu ongeveer in zijn leven. Zijn persoonlijke evolutie van jonge performer tot een, ja, toch wel volwassen artiest.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En dit prachtig duet met Zoe Levi staat er ook op. Tranen van Goud.

0: eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q-Music.
1: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
2: met rukwinden tot 90 km per uur.
1: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
3: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, die zijn snel.
4: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
8: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
7: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
9: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
13: Q-Music. I don't know.

Serre met... How beautiful this life is. Ja, en dat besef komt extra hard binnen als je het nieuws hoort over Margriet Hermans. Margriet heeft dus blijkbaar een zeldzame agressieve kanker. Dat is bij haar vastgesteld en dat heeft ze vandaag laten weten. Ze kan niet meer genezen en ze is maar 72. Dus alle hartjes, alle sterkte naar de familie en vrienden van Margriet. En uiteraard ook naar Margriet zelf. Ook Patrick uit Locristi wenst ze heel veel sterkte.

Caroline wacht niet tot het mooie weer om leuke dingen te doen. Vandaag doet ze al een marktje in Zeelen. Veel plezier, Caroline, daarmee. Als jouw superhelden de broers Wouters zijn, dan moet je zeker blijven luisteren. Eerst krijg je nog de script.

0: Soms moet je als mens blij zijn met de kleine dingen in het leven. Bijvoorbeeld dat er op dit moment geen files zijn.
1: Matthias van den Bulke. Woe!

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
9: En Colruyt trakteert.
10: Ja, echt waar?
9: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruyt.be.

je er heel goed op deze. So Much Beauty van Lost Frequencies. Nog voor 12 uur krijg je een echte wereldster bij Q, die volgende maand naar België komt. Het is zo eentje waarvan je kan zeggen, die moet ik gezien hebben voor ik sterf. Maar eerst krijg je nog een van de grootste hits van Lucas Graham.

gaan ook je krachten sparen voor het mooie weer dat eraan komt. Want vanaf donderdag gaan we boven de 20 graden. En vanaf dan gaan we echt in één stijgende lijn qua temperaturen. Iets om naar uit te kijken. Ideaal weer ook voor de eerste festivals die deze dagen gebeuren. Vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld is er Gladiolen in Olen in de Kempen. Met onder andere Pommelien Thijs staat daar op het podium. Er is ook Extrema Outdoor als het wat harder mag zijn voor jou. Ik ga zelf naar Kortrijk, naar de Sinkse feesten dit weekend. Ik ben wel nog aan het twijfelen of ik vrijdagavond ga gaan of zaterdag. Ja, als ik mijn kruid al ga verschieten op de vrijdag of toch nog ga sparen tot de zaterdag. Moeten we nog eens overleggen in onze vriendengroep. Volgende maand komt deze meneer dan weer naar België. Op zaterdag 27 juni staat Robbie Williams op Life is Life in Antwerpen. En dat is nu eens echt een artiest die je minstens één keer gezien moet hebben in je leven. Robbie, take it away.

Uit Gent gaat vrijdag Apero Amigo doen in Destelbergen. Dat is blijkbaar een ding. Oké, Sandra, ik neem het in overweging. Virginie uit Kortrijk, die gaat op de Sinkse feesten in Kortrijk te vinden zijn, uiteraard. Ze stuurt een berichtje, Matthias. Wie weet zien we elkaar daar. Toen moeten we een keer te haren op de foto. Het zal wel zijn, Virginie, dan gaan we een keer te haren op de foto.

0: nieuwe bank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Goedemiddag, je krijgt het nieuws van 12 van Delphine.
5: Een goedemiddag. Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Margriet Hermans stopt meteen met optreden. Alles wat nog gepland stond, wordt geschrapt. De dokters bekijken nu hoe ze zo kwalitatief mogelijk verder kan leven. Margriet Hermans is 72 jaar. Ze won in 2022 nog de zomerhit met Lekker blijven hangen. Benzine wordt morgen voor het eerst in 4 jaar duurder dan €2 per liter. De maximumprijs voor benzine 95 gaat naar €2,01. Dat is meer dan 4 cent erbij per liter. Ook diesel wordt morgen duurder met maar liefst 7 cent per liter. De dieselprijs stijgt naar maximaal €2,19 nu. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. En amper 4% van de Vlamingen heeft al een noodpakket in huis, terwijl bijna 60% zo'n kit wel nuttig vindt bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een bevraging van het Rode Kruis.
6: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in een omgeving over te communiceren. Komt dat snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Hè.

0: pakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
1: Het Rode Kruis raadt dus wel aan om voldoende fleswater en eten in huis te halen. Vanmiddag wordt het regenachtig bij maxima rond 17 graden. Morgen is er ook nog kans op felle buien. Ook zonnige periode dan, ook 17 graden. En vanaf donderdag warmer en zonniger.
2: Ja, prima. De laatste. Twee files ondertussen waar je meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Reken op een half uur extra tussen Herentals Oost en Herentals West. Ook op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost 5 minuten daar. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Ik heb nog een berichtje gekregen via de Q-app van Herm. Herm stuurt, je kan vrijdag meedoen met Kortrijk loopt, Matthias. Goh ja, Herm, ja, ik heb niet zoveel vertrouwen in de afstand. Daar.
3: Music. Matthias van den Bulke.
2: Dus ik ga het aan mij laten passeren. En op vrijdagavond drink ik liever een pintje. Dit is Dua Lipa.

Fever Dream, Alex Warren bij Q-Music. Fever Dream werd vrijdag nog gezongen, liever tijdens de liveshow van The Voice van Vlaanderen door Finn. Finn zit in team Maarten en Dorothee. Hij kan zeer goed zingen. Hij is terecht door naar de volgende liveshow. Het is een speciale periode voor de tennisliefhebbers, onder wie mezelf. David Goffin is namelijk deze week begonnen aan zijn allerlaatste Roland Garros. Ik heb hem nog live aan het werk gezien. Hij is echt zo de beste mannelijke tennisser in België geweest de voorbije 15 jaar. Dus het is toch wel speciaal dat hij ermee ophoudt. Zijn eerste keer in Parijs was in 2012. Toen haalde hij er de vierde ronde en kon hij als jonge knaap een set afsnoepen van Roger Federer. De toen ongenaakbare Federer, dat was wel heel straf. Geen enkele Belg stond ook hoger ooit op de wereldranglijst bij de mannen. Hij schopte het tot nummer 7. En dit jaar hangt hij dus zijn raket definitief aan de haak. En hij is wel goed begonnen gisteren in Roland Garros. Hij heeft zijn eerste ronde in de kwalies overleefd. Dus wie weet kan David Goffin nog een laatste keer knallen daar in Parijs. Eén ding staat vast, we gaan hem sowieso missen.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Cindy uit Wevelgem kan niet meer wachten tot het weekend. Ja, oei Cindy, ja, het is wel nog even, we zijn nog maar dinsdag, hè. Maar ik snap het wel, hoor. Want ze zit zaterdag met een communicantje. En het is haar jongste. Oh, van 5 kinderen in totaal. Ja, dan snap ik het wel dat het iets gaat met je doen, Cindy. Veel plezier. Ja, ik moet zeggen, ja, ze worden snel groot, hè.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: Imosco!
3: Nee, Imosco, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoopman?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een naald, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoopman!
7: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
8: Laat het los, laat het gaan.
7: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
10: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
14: Ja!
15: Maar ja...
13: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
16: Oh ja!
17: Maar ja...
13: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
18: Oh ja!
15: Maar ja...
13: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
19: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
20: Mijn haar omhoog?
19: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
20: Ah ja, dus mijn factuur?
19: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
21: Q. Q Music.

of Fear, de nieuwe single van Cameron Whitcomb. Ik zei daarnet dat ik nog aan het twijfelen was of ik de vrijdagavond naar de Sinkse Feesten in Kortrijk ga of mijn krachten ga sparen tot de zaterdag. En Maxime stuurt, waarom zou je maar één van de twee avonden gaan als je ze allebei kan doen, Matthias? Ja, het is eigenlijk waar. Maar ja, ik ben ondertussen 34. En als ik de vrijdagavond stevig ga, dan moet ik de zaterdag hoogstwaarschijnlijk bekomen. En zeker bij die temperaturen verkeer ik op dat moment liever aan de zwembad, denk ik.

0: Je bent nooit te oud om meerdere avonden na elkaar te gaan feesten. Het zijn niet mijn woorden, het zijn die van Frederik uit Sint-Katelijne-Waver. Hij is er 54 en hij gaat dit weekend 5 optredens meepikken van Sergio en Sam Goris. Maar, ja. Dat is pittig, dat is leuk. En dat is ook van her naar der, denk ik. Zo, want die treden meestal niet op dezelfde plaats. Maar in elk geval, veel plezier Frederik dit weekend. Ondertussen is het 1:01 en er zijn 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat nog altijd richting Antwerpen. Op de E313 moet je 1/2 uur bijtellen. Tussen Geel-West en Herentals-West komt daardoor een ongeval. Ook op de Brusselse buitenring vertraag je 1/2 uur tussen Grimbergen en Jette. Antwerpse ring dan 7 minuten erbij tellen richting Nederland tussen Sint-Annelieke-Oever en Antwerpen-West. 7 minuten daar dus, maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: Dermot Kennedy. Hij staat nu donderdag in Vorst Nationaal. Als je gaat, laat het zeker even weten. Guess the song. Elke middag spelen we Guess the song. Herken het liedje zo snel mogelijk. Dat is de opdracht. Je krijgt zo meteen een kort stukje te horen. En het is aan jou om te raden welke song we zoeken en van wie die komt. Het kan ofwel een Q-hit zijn, het kan eentje van wat langer geleden zijn. Maar het kan ook echt een classic zijn, zoals vandaag. En het is, by the way, het eerste nummer dat we ooit hebben gespeeld op Q-music. In het jaar 2001. Toen we de zender hebben opgericht. Allee, toen de zender werd opgericht, want ik was hier uiteraard nog niet. Zo oud ben ik nu ook weer niet. Welke Q-hit hoor je hier? Julius Caesar and the Roman Empire. Wie zingt hier over Caesar en het Romeinse Rijk? Ik hoor je denken. Tot hier. Je mag het juiste antwoord inspreken of inzingen via de Q-app.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een

0: vlieg je binnenkort. Dus wees er snel bij. Better
1: with you. Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
8: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
9: Je leven lang.
10: Speel Win for Life online of in je winkel.
11: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Miles Away.
1: Offenbach en Miles Away bij Q-Music. Guess the song. En we raden ook elke middag een liedje. Vince uit Lierde, die heeft onder andere meegespeeld. We gaan nog eens luisteren aan de opgave. Het was een Q-classic. Julius Caesar and the Roman Empire. Ja, het was blijkbaar niet zo gemakkelijk. Vince uit Lierde, die dacht Land of the Living van Lil King. Sorry, ik mag niet lachen natuurlijk, maar ja, dat was het wel echt niet. Mario uit Bredene zegt Clouseau. Ja, dat klopt, maar zij hebben het toen inderdaad ingezongen, de eerste dag van Q-Music. Maar we zoeken de originele band. Jasper uit Genk, die zegt Rosalind met Snap, is het ook absoluut niet. Petra uit Locristie, dan maar, we gaan eens luisteren.
2: Was dat Crowded House?
1: Ja, Petra, dat was juist. Wesley is volledig, Wesley uit Diepenbeek.
3: Hey Matthias, dit was Crowded House met Weather With You.
1: Ja! Prachtige classic. En inderdaad, het eerste nummer dat we ooit gedraaid hebben op Q-Music in 2001. Het werd toen gezongen door de mannen van Clouseau. Maar het origineel is uiteraard ook geweldig. En komt uit 92. Dit is Crowded House en Weather With You. Zeker vanaf donderdag.

0: I hope you like it. De muziek van Q, 10 voor 1. Zometeen is er Jolien Roets. Zij blijft gewoon doorgaan op dit geweldig elan. Nu zaterdag staat Sienna Spyro in de AB. Als je gaat, zorg dan dat je zeker haar liedjes kent. Van voor naar achter. Van achter naar voor. En ook haar nieuwste liedjes.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Zoals de soundtrack voor The Devil Wears Prada 2. Dit is de nieuwe van Sienna Spyro, Material Lover.

0: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
1: Goedemiddag.
0: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Maagdarm-leverarts Karen Geboes legt uit waaraan ze lijdt.
2: Een neuroendocrine carcinoom met de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon heel ziek. Omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
0: Je kent Margriet Hermans onder meer van het lied Lekker blijven hangen. Ze stopt meteen met optreden. Ze is 72 jaar. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen zonder internet door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit, ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda-ziekenhuis in Bonheide. Daar moeten een 20-tal operaties uitgesteld worden. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. En de Engelsman Michael Beale is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale is 45. Hij werkte onder meer voor Queen's Park Rangers en Rangers uit Glasgow. Hij tekende in Waregem een voetbalcontract voor 2 seizoenen. Vanmiddag wordt het regenachtig met maxima rond 17 graden. Morgen is er ook nog kans op felle buien, ook zonnige periode dan. Opnieuw bij 17 graden en vanaf donderdag warmer en zonniger.
3: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Jette verlies je 22 minuten. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 21 minuten bij. Richting Brussel op de A12 tussen Boom en Breendonk verlies je 17 minuten. En in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Geelwest en Herentals-Oost 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
4: Music. Jolien Roets.
3: Hier was het tomatensoep met balletjes vanmiddag. Dat is altijd een succes. Ik hoop dat jij ook genoten hebt van jouw lunch daar.

als je aan Jelly Roll vraagt Wist, dan zegt hij... We zitten duidelijk in een goede fase in zijn leven. Hopelijk kom jij de dinsdag ook goed door. Zijn de collega's daar in vorm? Lossen de mails zichzelf op en worden de deadlines met gemak gehaald? En als dat niet het geval is, dan zet je de radio vanmiddag maar een beetje luider voor een beetje afleiding. Calvin Harris, Within Temptation, Bruno Mars, dat zou toch wel moeten lukken, hè? We

0: heeft een drukke zomeragenda, Meteor, met concerten in België en in Nederland. En het is altijd een feest, zijn concerten. Zometeen de verrassing van Tomorrowland 2026. De DJ die voor het eerst sinds het ontstaan van het festival op de mainstage zal staan.
1: Hersteld, een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
4: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zet op.
6: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, maar het is WK.
12: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
14: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
15: Wel, meneer, 5317.
14: Ja, mijn naam is...
15: Ja, 5317, ik weet het.
14: Oké. Okay.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
15: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
13: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
16: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

Hier was het tomatensoep met balletjes vanmiddag. Benny uit Tongeren laat weten dat hij net in zijn vrachtwagen zijn boterhammetje met boerenpaté naar binnen heeft gesmikkeld. Dat is nu eens iets dat ik niet binnenkrijg, hè? Paté. Oef, nee. Ik weet ook niet waarom. Maar nee, voor geen geld van de wereld. Dat is zo hetzelfde straatje als preskop of lever. Maar goed, blij dat het jou gesmaakt heeft, lieve Benny. Je bent welkom om uit te buiken hier bij ons vanmiddag. Nu samen met Bruno Mars. Dit is Treasure.

0: Eurovision Week is achter de rug. Niet de beste of de meest gevierde editie, wel met een mooie winnares. Bangaranga van Dara uit Bulgarije. In 2019 ging de overwinning naar onze noorderburen. Je hoort die winnaar na Taylor Swift. En de files, er staan er 4 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Brusselse binnenring staat de langste file van Expo tot Machelen. Je verliest er 46 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 12 minuten. Bij. Op de A12 tussen Londerzeel Industrie en Willebroekzijd verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoop, man!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: En Colruy trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Skygo, Khalid en Griffin en Save My Love. Ze staan op 15 in de Q-top 40. Zometeen hoor je de Q-topschijf. En gisteren was ik eens goed naar de tekst aan het luisteren. Want ja, Shakira maakt wel zo heel opzwevende muziek. Ideaal om op te dansen. Maar soms moet je ook eens naar de tekst luisteren van een nummer om te zien waar het over gaat. Of het jou op textueel vlak ook raakt. Leuk tekst, motiverend, past ook bij het WK. Maar op het einde zit er een opsomming. Twee opsommingen eigenlijk. Er zitten twee opsommingen. En eigenlijk was ik door beide opsommingen redelijk teleurgesteld. Je moet zo meteen eens meeluisteren.

0: de Q-top schrijft deze week. Dai, Dai van Shakira en Burna Boy, het WK-lied van dit jaar. Diego uit Bornem die stuurt een voiceberichtje.
1: Ik denk dat je teleurgesteld bent, omdat ze geen enkele Belgische speler vernoemen. Zelfs niet een topspeler als Kevin De Bruyne of Eden Hazard. En ook ons land, België, vernoemen ze niet. Wat toch wel teleurstellend is.
0: Ja, dus op het einde zit er een opsomming. We zitten volledig in de WK-sfeer. En op het einde zit er een opsomming van allemaal bekende voetballers. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano. Ja, die moest erbij. Oké, dat zijn topvoetballers, akkoord. Maar effectief, zoals Diego zegt, een keer De Bruyne, of een Courtois, of een Lukaku. Of van vroeger, Sonk, Faf. Allee, ik wil maar zeggen, er waren opties. En dan bij de landen gaat ze ook over tot een opsomming. Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanje, Mexico, Japan. En luisteren, hè. Korea, Nederland. Nederland, die vernoemt ze wel, maar België niet. Klein beetje teleurgesteld, gelukkig blijft het wel een topschijf. Dit zijn België en een

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van je Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
9: Strijk!
8: Nu exclusief op streams.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
11: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Bart.
12: Goedemiddag. Er komen veel reacties binnen op het nieuws over Margriet Hermans. Onder meer Camille, Isabelle A. en James Cook wensen haar veel liefs en sterkte toe. Margriet Hermans heeft een zeldzame, agressieve kanker en kan niet meer genezen. Dat zegt professor oncologie Amy de Haar Holleman.
13: Vaak is de ziekte al uitgezaaid, wat betekent dat het niet te genezen is en het verloopt vrij agressief. We zien vaak dat de eerste behandeling best wel goed aanslaat, maar helaas vaak heel kort. En dan komt de ziekte weer terug en dan moet er naar een volgende behandeling gezocht worden. Dus de overleving is helaas niet zo heel lang.
12: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem liever. En de Engelsman Michael Beale is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale is 45 en werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden.
11: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 35 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten bij. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo 8 minuten extra. En op de buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
14: Music. Jolien Roets.
11: Wie last heeft van dinsdagse frustraties? Het is niet erg, het is oké. Will.i.am en Britney got your back. Eerst nog Somber.

0: En het is eruit, toch? Scream and shout. De zomer is in zicht op verschillende manieren, want vanaf donderdag wordt het heerlijk weer met zon en hoge temperaturen. En sinds gisteren weten we ook dat het Q Beach House weer de deuren opent deze zomervakantie. In Oostende staat ons Beach House al sinds 1831 of zo, maar nu deze zomer dus terug. En gisteren namiddag werd daar de eerste schep gedaan voor de aanbouw van het gloednieuwe Q Beach House, waarbij de studio in het midden van het terras zal staan. Dus niet zoals de vorige jaren. Op de dijk. Dus dat was al een primeurtje dat we te weten kwamen door reporter te plaatsen Matthias in een piepkleine rode speedo.
1: Voilà, de billen zijn er. Q-music is er. Dus wij gaan
2: de
1: eerste schep zetten. Hé. We gaan de eerste schep zetten. We zijn er helemaal klaar voor, Ulrike en Bert. Hier komt de... Ja, ho, eigenlijk hebben ze al geschept, maar bol, het is symbolisch natuurlijk. De eerste schep...
3: Ja. Doe maar.
1: Die wordt niet te veel inzoomen, is Siel. Maar ik zie je weer al inzoomen. Ja, ja.
2: Het is de moeite, voilà. Als je kan meekijken.
1: Hup. Ziezo. Dit was de eerste schep. Ik weet niet wat in de juiste richting was. De helft is ook op Siel gevlogen. Mijn excuses daarvoor, Siel. Maar de eerste schep is gezet. En vanaf nu, de komende 6 weken, zal hier nog heel veel zand verzet worden. En over 6 weken gaan we weer kunnen genieten van een strand vol Q-music.
2: Ja!
0: Je kan het filmpje trouwens zien op onze socials. Voor wie benieuwd is naar hoe klein dat speedootje nu eigenlijk was. Het antwoord is heel klein. We verwachten jou in Oostende vanaf zaterdag 27 juni in het Beach House.

0: Nele uit Zwevenzeelen vraagt, waar kan ik dat filmpje zien van Matthias en kleine speedootje gisteren aan de zee op Instagram. En op TikTok ook, denk ik. En Sophie uit Locristi stuurt, we tellen zo hard af naar het Q Beach House. Laat de tijd maar voorbij vliegen richting zon, zee, strand en Q Music. En wel, terwijl de tijd vliegt, vliegt er deze dagen ook nog iets anders door onze lucht. Zeker is de moeite om naar boven te kijken.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor een luchtig gesprek onder collega's. Voor een ernstig gesprek op hoog niveau. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Q-Better with
2: you. Op zondag 24 mei gaat Red Bull Velo door in Hasselt. Kom gratis kijken naar het zotste fietsevent op het water. Meer info op redbull.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
7: Koop lokaal. Voilà.
6: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

Chantal uit Lucristie stuurt dat ze geveld is door een virusje. Ze ligt in haar zetel en de muziek van Q is haar warm dekentje. Dat is fijn om te horen. Veel water drinken. En gember ook. Ben ik ook aan het doen op dit moment. Tegen het snotteren. En muziek als medicijn natuurlijk. Dit is Shania Twain.

0: Wie houdt van een lekker potje roddels? Zometeen Thomas Gray. Eerst ga ik met jou door de files. Er staan er 6 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 37 minuten extra. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst 18 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidelaan Kontigse Steenweg verlies je 6 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 11 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten. En van Antwerpen-Zuid tot Antwerpen-Oost 9 minuten. Daar is het uitkijken omdat daar een ongeval gebeurd is. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: oproep om je eigen superstar te zijn. Vandaag, Jamelia was dat. Zeg, als een artiest op een bepaald moment terechtkomt op nummer 40 in de Q-top 40, dan denken we al snel, het zal wel de laatste week geweest zijn. Maar sommigen herrijzen als een phoenix. En één van die sommigen hoor je na Offenbach en David Guetta.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app.
2: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
3: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel.
1: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig.
9: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.

Het parcours van Bazaar in de Q-top 40 is op zijn minst avontuurlijk te noemen. Ze kwamen nieuw binnen op 13 maart dit jaar op nummer 30, maar vielen meteen de weken nadien eigenlijk terug in de lijst. Dan naar 32, dan naar 36. Op een bepaald moment, op 10 april, stonden ze zelfs op het randje van de afgrond op nummer 40 met hun hit Nacht in Amsterdam. Maar als een phoenix herrezen ze, en dat komt misschien ook wel door hun geweldige concerten twee weekends geleden in de Lotto Arena. Ik was er zelf niet bij, maar Erik uit Gent die was er wel bij. En die stuurde dat het fantastisch was dat je zag hoe Mathieu ervan genoot, dat hij dankbaar was voor zijn publiek en dat hij het nooit meer ging vergeten. En je ziet dat nu dus ook in de cijfers, want ze stijgen deze week 13 plekken naar nummer 22. En ze zijn daarmee de sterkste stijger in hun 11e week. Dit is Nacht in Amsterdam.

0: generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
4: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting, maar die vrije mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
3: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij door het rood reed. Dat heeft de politierechtbank in Brugge beslist. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt aan een kruispunt. Het licht stond al zo'n halve minuut op rood. Maar volgens een advocaat was Verhofstadt gewoon verstrooid en veroorzaakte hij geen gevaarlijke situatie, omdat hij erg traag reed. En er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden.
2: Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpsring in de richting van Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 40 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 11 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout ook 10 minuten bij. Richting Antwerpen op de A12 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid 10 minuten extra. Op de E313 tussen Ranst en Wommelgem 6 minuten. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 5 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo 6 minuten bij. En op de buitenring verlies je van Sint-Stevens.

0: zullen we tot 's avonds hebben nog 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Music.
2: Jolien Roets.
0: Hoe gaat het er in het echt aan toe achter de schermen bij Q? Is er veel drama? Je hoort het antwoord zo meteen.

0: Turn the Lights Off van Juste. Gisteren kon je, als je dat wilde, natuurlijk kijken naar de reunie van de Housewives of Antwerp. Het is mij niet gelukt. Ik ben meteen in mijn bed gekropen gisteravond wegens een beetje ziek. Maar ik zag hier en daar al wel een paar fragmenten om van te smullen. Dus ik ga er snel werk van maken. Anders heb ik alle spoilers al gezien. Ondertussen hou ik me wel bezig met alle intriges en drama hier bij ons, bij Q-Music. Want gisteren maakten Ulrike en Bert een uit het leven gegrepen trailer van The Real Housewives of Q-Music. Starring voor de gelegenheid Vincent van Geel, Matthias van den Bulke, ikzelf, Ulrike en Bert.
1: Ik heb het zo gehad met u.
2: Ik dacht dat ik op mijn collega's kon rekenen.
3: Sorry, maar ik snap niet dat jij nog welkom bent op de foute party, hè? En wat jij vorig jaar hebt gedaan, what the hell?
4: Maar ik heb u vorige week nog met een koptelefoon geleend. En wat krijg ik ervoor terug?
1: Is die Shakira nu weer al de Q-topschijf? Maar die moet toch altijd in de belangstelling staan?
5: Als ik nog ene keer geen fijn weekend krijg van Bert, dan stap ik naar de baas en dan gaan er consequenties.
3: Ben er godverdomme weg!
2: Maar jij bent zot zeker? 9 graden in de speedo.
3: Zeg, die ken ik.
2: Als ik tegen het einde van de week ziek ben, hé, dan zult het mogen horen. Ik word hier precies behandeld als een stagiair of zo.
6: Je bent stagiair, Remy.
5: Ik was hier de eerste Vincent, hè. Die Vincent virus, die moet me niet copycatten, hè.
3: Het is copycatten, Vincent.
1: Dit gaat er echt over.
3: Ik zit echt op mijn tandvlees. Dit kan echt niet blijven doorgaan zo.
7: Wanneer komt Vincent terug?
1: Wanneer komt Vincent terug?
7: Wanneer komt Vincent terug?
8: The Real Housewives of Q. Binnenkort in de Q-app. Alle gelijkenissen met bekende personen berusten op louter toeval.
0: Ja. Of het allemaal echt is, dat laten we in het midden. Misschien sommige delen wel, sommige dingen niet. Spannend is het wel, in ieder geval. Trouwens, Vincent Virus komt volgende maandag terug. En tot dan hoor je de Melissa en Natasja van Q, Ulrike en Bert tussen 4 en 7.

0: to party van Q. 26 juni, Flanders Expo Kent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. With Q. Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
10: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
14: Maak nu een afspraak op carglass.be.
15: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
16: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Dit
19: okay.
18: is Q.

Ze komt eraan hoor, Reggie. Geen nood. Nog even doorbijten. Where did you go, summer love? Op dit moment is Harry Styles een tijdelijke inwoner van de stad Amsterdam. Want daar heeft hij nog 5 van zijn 10 concerten te spelen. En daarna trekt hij naar de UK. En dan daarna weer naar zijn American Girls. Dit is Harry Styles, jouw nummer 14 in de Q-top 40 op dit moment.

Samen met Zoe Kravitz zijn American Girl. Sandra, die stuurt heel terecht. Jolien, hij heeft nog maar 2 van de 8 shows gegeven. Dus nog 8 te gaan. Ik zit al de hele tijd in mijn hoofd bij volgend weekend al. Ik weet

een feestje met een sir en een diva na Bruno Mars. En de files, er staan er best wat op dit moment. 15, waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring. In de richting van Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Berchem. 1 uur en 5 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 20 minuten extra. Richting Gent op de Antwerpse ring. Van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost, 17 minuten bij. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel, 6. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West, 24 minuten bij. Op de A12 van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid, 13 minuten. En van Ekeren tot Antwerpen-Noord verlies je 6 minuten. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 11 minuten extra. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 9 minuten bij. Van UZA tot Wilrijk verlies je er ook 9. Je moet daaruit kijken voor een defect voertuig. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 8 minuten langer. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten bij. En van Sint-Stevens-Poluwe tot Diegem ook 6. En op de binnenring verlies je van Strombeek-Bever tot Machelen 6 minuten. En van Wezenbeek op om tot Tervuren-Vierarmen 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Ja.

0: Hun eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q Music.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta. Zo

0: tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel. 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
9: Relax. Het is Toyota.
8: Info en voorwaarden op toyota.be.

Smith en Niall Horan BFF's geworden door samen muziek te maken. Je hoorde Drive Safe. Gisteren werd aangekondigd dat het Q Beach House terugkomt deze zomer. De graafwerken in Oostende zijn begonnen. Mathias van den Bulke heeft hoogstpersoonlijk de eerste schep gedaan. Dus we kunnen beginnen dromen. Zometeen herinneringen aan de openingsdag van vorig jaar met DJ Licious. Na deze iconische Q-classic uit 99. Het is Tupac en Changes.

0: De zomerhit van vorig jaar, DJ-licious. I miss this magic with you. Ulrike en Bert zetten de deuren van hun Q-Koekoeclub weer open vanaf 4 uur. Heb jij een gekke gewoonte die je graag eens wil delen, dan mag je er misschien wel bij. Gisteren hoorden we Jolien uit Mol.
1: Als ik mensen hun voeten zie op sociale media, dan zoom ik daarop in en dan tel ik nu hun tenen altijd.
2: Wacht. Hoe is dat begonnen, die rare gewoonte? Is dat iets van kind zelf al?
1: Ja, klopt. Als kind schaamde ik mij over mijn tenen en ik keek toen al naar andere mensen hun tenen en dat is altijd zo gebleven.
2: Ah ja, dus je checkt ook of de andere tenen mooi zijn.
1: Ja.
2: Oh, je bent je eigen wikifiets.
1: Ja, en als ik mensen hun tenen echt lelijk vind of er scheelt iets aan, dan trek je daar een foto van en dan stuur ik dat door naar mijn zus.
0: Voilà. Kan je even goed of misschien zelfs beter op de schaal van 0 tot very, very cuckoo? Stuur maar in de Q-app. Wat is jouw gekke gewoonte?
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: TT zal ook wel al kantjes hebben, denk ik. Dit is ze met Elizabeth Taylor.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
3: Goedemiddag. De UGent dient een klacht in na vandalisme. Verschillende campussen zijn er beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
4: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting, maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
3: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. In het onderzoek naar de dood van een man van 47 in Tiene zijn 3 verdachten opgepakt. Dat laat het parket weten. Het gaat om de ex van het slachtoffer, een vrouw van 42, zijn zoon van 20 en een vriend van de zoon van 19. Het slachtoffer overleed afgelopen donderdag in zijn eigen woning. Al snel bleek dat hij gewelddadig om het leven werd gebracht. Alle verdachten ontkennen wel elke betrokkenheid. En de ebola-epidemie die op dit moment woedt in Congo kan nog lang aanslepen. Daar waarschuwt de WHO voor. De vorige epidemie duurde 2 jaar en voor deze variant is er geen vaccin. De WHO onderzoekt wel welke kandidaatvaccins of behandelingen beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden. In Congo kwamen nu al zo'n 130 mensen om door ebola. Bewolkt met soms een pittige bui en 15 graden. Ook morgen nog buien en dan 18 graden.
2: En op dit moment 8 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. De langste file staat op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 35 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 22. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 17. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten. Dan de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 19 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12. Richting Gent op de Antwerpse ring ook nog aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar is het een kwartier extra. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 13 minuten. Ergens anders in de file op dit moment minder dan 10 minuten extra.
5: Music. Ulrike en Bert.
2: Potjebari, amabari, 'cause we all need somebody. Daarmee is nog niet alles gezegd, maar toch al heel veel hoor.

0: to my face.
1: Zeg het, Berre.
0: Say my name.
1: Dat was Berre. Say my name bij Q. Ik heb iets gerekend. Nog 2 dagen. En dan zijn we er vanaf. Oh. Dan begint het bal tropicaal. Donderdag zitten we zo aan 23 graden. Daarna gaan we vlotjes richting 27, 28, 30.
2: Oh, zitten we donderdag al aan 23?
1: Ja.
2: Damn.
1: De vraag is natuurlijk, Bert de Kok, gaan we jou al zien in korte broek eind deze week?
2: Hier?
1: Ja.
2: Nee. Sorry, dat is weggelegd voor speciale mensen. Nee, dat is niet waar. Nee, even voor contextgewijs. Wij zitten hier in een vriezer, hè.
1: Ja, het is hier wel aan de frisse kant in de studio, dat is waar.
2: In de studio is het echt altijd koud, dus nee. Maar in het weekend wel, hè. Hey,
1: als niemand het ziet.
2: De melkflessen komen buiten, hè.
1: Dat is goed. Allee, dat is leuk voor iedereen die jou tegenkomt in het weekend.
2: Ja.
1: Wat wij natuurlijk allemaal hopen, is dat we vertrokken zijn voor een zeer zwoele zomer in juli en augustus, want het Q Beach House komt terug.
2: Hey, feest! Nee, inderdaad, we zitten deze zomer weer 2 maanden in Oostende. En de opbouw van het Q Beach House die is gisteren begonnen. En Matthias van den Bulke heeft de eerste schep zand geschept in zijn rode speedo. Fantastische beelden, hè. Ze staan ook te zien op de socials van Q. Dus ga zeker eens kijken als je Matthias van den Bulke in zijn blote bastion wilt zien. En er gaan ook wat dingen anders zijn dit jaar aan het Q Beach House.
3: Het Q Beach House gaat er dit jaar anders uitzien dan andere jaren. Jawel, dat is een primeur. Okay. Dus je gaat niet meer kunnen binnenwandelen via de dijk in de radiostudio. Maar de studio gaat echt pal in het midden van het beachhouse staan. Dus allen daarheen, eigenlijk als een soort van epicentrum van het beachhouse. Oh. Van daaruit gaat de radio gemaakt worden. Maar zoals je zegt, cocktails, eten, appetjes, goede optredens. Dat recept ga je natuurlijk wel terugkrijgen hier in het beachhouse.
1: Hij kan het toch goed uitleggen, hè, onze Matty.
2: Ja.
1: Maar dus vanaf 27 juni gaat dat allemaal gebeuren. Voor alle duidelijkheid, dat is nog altijd de dag na de Foute Party.
2: Hey! Zeg, zoveel feest vandaag.
1: Vooral veel geschreeuwd vandaag. De show is nog maar net begonnen.
2: Amai, mijn stem gaat weg zijn straks. Nee, maar inderdaad, want op vrijdag 26 juni gaan we eerst nog de Flanders Expo in Gent een beetje onveilig maken, hè, met de Foute Party. Op de line-up momenteel Ingeborg, Natalia, Denzel?
1: Denzel,
2: hè?
1: Denzel.
2: Laat dat zeggen, Denzel. Denzel, K3, Dorothy Vegas en Like Martin, Laïs, de Jordi en de Romeo's.
1: Je kan daar nog tickets voor kopen, maar, je kan ze ook winnen. Volgende week zelfs organiseren we de Foute Ticketweek hier bij Q. Hoor je dan een artiest van op de line-up in de playlist van Q, dan maak je meteen kans op een duo-ticket. Dat betekent dat je dus mag kiezen wie je meepakt naar de Foute Party. Ik weet niet of je het al voelt aankomen, Bert, maar ik zou dus bij deze officieel willen vragen, wil jij met mij samen naar de Foute Party dit jaar?
2: Ik dacht dat je het nooit ging vragen.
1: Oh, yes! Dat is een ja.
2: Nee, dat was een nee.
1: Ik kan nog eens schreeuwen.

0: Music Match, de birthday edition.
1: Ja, het is een birthday edition vandaag, want er zijn twee Q-artiesten jarig.
2: Oh.
1: Marshmello en Sam Smith. Dat was, voor alle duidelijkheid, Sam Smith. Marshmello, die ken je dan bijvoorbeeld van dit nummer. En, leuke fun fact, ze zijn exact even oud.
3: Wacht. Op dezelfde dag ook?
1: Ja, 19 mei 1992 zijn ze allebei geboren.
3: Wow!
1: Maar niet in hetzelfde ziekenhuis, want UK en Amerika.
3: Ah, ja, ja, ja.
1: Niet. Krijgen ze allebei een fijne verjaardag van jou, Bert?
3: Ja, een fijne verjaardag wel, maar geen fijn weekend.
2: Hey!
1: Dat is al duidelijk.
3: Ja, dat is duidelijk. Maar wie van de twee gaan we straks draaien? Dat mag jij kiezen in de Music Match. Dus wil je meespelen? Stuur dan nu Music Match via de Q-app.
0: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q-sounds better with you. Q-music stuurt Gerben Tuurlings opnieuw naar Red Bull Velo. Een spectaculaire en knotsgekke fietsrace op het water. Speciaal ontworpen tandems moeten over een smal, uitdagend parcours vol obstakels. Snelheid, creativiteit, maar vooral... balans. Kom supporteren voor het Q-team met Gerben Tuurlings. Red Bull Velo. Zondag 24 mei, kanaal Kom Hasselt. Of kijk vanaf donderdag 28 mei op VTM Go.
4: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue. Alles voor een glimlach.
5: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
6: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
7: Amai, die zet op.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
11: Met echte astronauten en shows van onder andere
12: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
10: En ook met Lieve Schijn
11: en Hattie Helsmoortel.
10: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
11: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
4: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
0: Q-Music.

0: Bebe Rexha en Faithless.
1: Music Match, the birthday edition.
0: Het volgende nummer dat je gaat horen komt sowieso ofwel van Marshmallow ofwel van Sam Smith, want ze worden allebei 34 jaar vandaag. Dikke proficiat. Maar welk nummer we horen, dat gaat Tine, 30 jaar, uit Zottegem kiezen. Dag Tine.
2: Dag Ulrike en Bert.
3: Hey, dag Tine. Zeg Tine, het wordt deze week, of toch eind deze week, heel goed weer. Heb jij zo wat leuke plannen?
2: Ja, ik ga morgen gaan bloemschikken met ons mama en we gaan ook deze week ontbijten en op ons zwemmen.
3: Ja, ja, dat gaat zalig zijn. Zo buiten op een terrasje, het gaat lukken, hè, het weekend.
0: Ja?
3: Denk het wel.
2: Ja.
3: Zie, maar kijk, het genre van vandaag in de Music Match zijn nummers van Sam Smith en Marshmallow. Hebt jij toevallig iets met die artiesten, Tine?
2: Met Sam Smith wel.
0: Oké, verklaar.
3: Ja?
2: Hij heeft zo heel mooie liedjesteksten waar ik mij soms wel echt in kan vinden.
0: Mm-hmm, ja, het emotionelere genre, hè.
3: Mm-hmm. Ja. Ja, maar ja. Marshmallow vind je ook goed, of...
2: Die vind ik ook wel goed, maar minder.
3: Oei. Ja.
0: Oei, wacht, dan wordt het 50% minder spannend. Ja. Welke je er gaat uitpikken zo meteen.
3: Ja.
0: Maar goed, we gaan dat gewoon meemaken.
2: Alles...
0: Ja, verras ons, verras ons. Jij mag volgende zeggen of it's a match. Daar gaan we.
2: Volgende.
0: Dat was Marshmallow, ja. Oh.
2: Volgende.
0: We skippen Sam Smith.
2: Volgende. Oh, won't you stay? It's a match.
0: It's a match.
1: Oh. It's a match. Better with you.
0: Je gaat voor dit Stay With Me van Sam Smith. Ik vind dat een prima keuze. Dankjewel, Tine.
2: Dat is graag gedaan.
0: Voilà, een rustmomentje in de show. Ik denk dat je daar ook veel andere mensen mee blij maakt. Salukes, hè. Bye-bye.
2: Ja, tada. Guess it's true, I'm not

0: Eerst Stay With Me. En nu Think Of Me. Het is een beetje een egocentrische show vandaag, kijk. Zo is het 16:30. Bart, de politie zit met een tekort aan speekseltesten.
1: Ja, die gebruiken ze om drugs op te sporen, maar er zijn er dus te weinig. Het probleem is intussen zelfs zo groot geworden dat sommige politiezones er gewoon geen meer hebben. Het probleem zit bij de firma die een onderdeel van de test produceert. Die is er eind vorig jaar mee gestopt en er is nog altijd geen nieuwe firma aangeduid. En dan in het onderzoek naar een mogelijk homofoob geweld in Turnhout krijgt de verdachte van 14 huisarrest. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Ook het slachtoffer is een jongen van 14. Hij kreeg rakenklappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, dat wordt nog verder onderzocht. En dan nog het weer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden.
0: En het is best druk op onze snelwegen. Er staan 10 files op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 40 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne 16 minuten langer. Richting Antwerpen dan op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 35 minuten erbij. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 24. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 21. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 18. En op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je een kwartier. Dan de Brusselse buitenring nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar is het 23 minuten langer. En tussen Grimbergen en Zellik verlies je 18 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan een kwartier.

0: Alex Warren, de bestie van Bert sinds het laatste interview. Klopt. Heb je er nog iets van gehoord?
1: Ja hoor.
2: Cliché Clash.
0: Straks spelen we de Cliché Clash en de mannen die staan 1 punt voor.
1: Hey! Sorry. Wow.
0: En die hebben ook een voordeel vandaag. Want ja, elke dinsdag is er een terugkerende vraag voor de mannen, dus je kan je daarop voorbereiden. Dus ik wil mij gewoon even heel graag richten tot de vrouwen.
1: Oh.
0: De vrouw die straks meespeelt, krijgt een vraag over sport, fastfood en gamen.
1: Ah ja, geef anders ook het antwoord al.
0: Ja, maar het kan maar helpen, hè. Een vrouw die zich aangesproken voelt...
1: Ja, maar ja, het kan maar helpen.
0: Dan, ja, ik vind dat wel.
1: De mannen weten maar één vraag dat er gaat komen. Hè? De dag allemaal vraag... En jij vragen.
0: Dat is een duidelijkere tip dan mijn tips. Dus ik wou ook iets geven. Ja, kijk, ik ben partijdig.
1: Ja, dik en rek.
0: Wil je meespelen straks, man of vrouw? Dan mag je nu de Q-app erbij pakken en Cliché Clash doorsturen.
2: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Om eens lekker in de wind te zijn. Zonder de

0: We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Better
1: with you. Code Yellow.
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Beautiful People van David Guetta en Sia.
1: Cliché Clash.
0: Wie kan het beste clichés ontkrachten? Zijn dat de mannen of zijn dat de vrouwen? De tussenstand op dit moment is 101 voor de mannen en 100 voor de vrouwen.
2: Hey.
3: Ik moet wat positief zijn voor de mannen, hè. Kom, hè.
0: Ja, dat is waar.
3: Ja, dat is waar. Voor de vrouwen speelt vandaag Stefanie, 38 jaar, uit Kruijbeke. Dag, Stefanie.
4: Goedemiddag, hallo.
3: Hallo. Ja, je hebt er zin in, hè, Stefanie. Ik hoor het al.
4: Ja, helemaal. We gaan dat hier proberen goed te doen, hè.
0: Ja, that's the spirit.
3: Ja, maar ja, dan moet je... Ja, dan meteen al een vraag misschien. Jouw typisch mannelijk kantje. Ik heb gehoord dat dat verbonden is met uw job. Vertel eens.
4: Ja, dat klopt. Ik baat met mijn man een zaak uit, wat nogal meer mannelijk gericht is, denk ik. Scooters, motto's. Ja, we zijn de grote dealer van Vespa en Piaggio Aprilia. Dus ja, dat is toch wel wat mannelijker, hè?
3: Ja.
0: Dingen met motorolie, ja, dat is eerder cliché mannelijk, dat is waar. En zit je dan zelf ook op een Vespa?
3: Ja.
4: Ja, zeker en vast. Oh, met de mooie dagen dat er nu aankomen. Oh. Dat zonnetje, gaan toeren, een stopje doen, terug vertrekken. Zalig.
0: Nou, als je zo'n keer niet weet langs waar je moet passeren of zo, veel voor de DPG Media, dat is altijd een goede spot om ons een keer op te pikken of zo.
3: Ja, gezellig hier, hoor.
4: Ja,
3: een grote studio ook, dus je kunt zo'n keer rondrijden hier. Ja, heel leuk. Zeg, Stefanie, ben je dan ook omringd door veel mannen in je leven?
4: Ja, dat ook wel. Ja. Uiteraard mijn man. En dan hebben wij samen een zoontje. En dan waren we van plan, kom, we gaan een hondje halen, een puppietje. En er waren ook alleen maar mannetjes, dus ik had geen keus.
0: Maar, voilà. Het lot heeft voor jou beslist.
3: Ja, komt helemaal goed vandaag.
0: Alright. Voor de mannen, jouw tegenstander, dat is Nick, 40 jaar uit Tremelo. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Bert en Rieke.
3: Hi.
0: Heb jij een typisch vrouwelijk kantje?
5: Vrouwelijke kant, ja, inderdaad. Mijn huishouden en ik kook graag.
0: Oh. Oké, en ben je een goede kok?
3: Ja.
5: Dat weet ik niet. Dat moet ik erop halen. Ik hoop van wel.
3: Ja, nog geen slechte recensies gekregen?
5: Nee, dat nog niet.
3: Oké.
0: Okay. En heb je zo andere typische vrouwelijke dingen die je graag doet in je vrije tijd, behalve koken dan?
5: Nee, niet echt, denk ik. Ja.
0: Dat is prima. Oké, we gaan het zien wat dat geeft in de Cliché Clash. Jullie gaan ervoor strijden, ja. Nick en Stefanie. We gaan beginnen bij Stefanie met drie typische vrouwenvragen. Ja. Mannenvragen.
3: Ja, mannenvragen, hè.
0: Mannenvragen.
3: Ja. Oké, Stefanie, hier gaan we. Vraag 1. Waarvoor staat de afkorting KSV bij verschillende voetbalclubs?
4: Koninklijke... Sportvereniging.
3: Correct, ik hoor daar ook zo een mannenstem in de achtergrond die potentieel aan het helpen is.
0: Kijk,
3: mag, hè?
0: Het is niet tegen de regels.
3: Nee, het is niet tegen de regels.
4: Oké. Ja.
3: Vraag 2. De Kwik bracht onlangs een nieuwe limited edition burger uit, die bekend staat om zijn unieke saus. Maar uit welke Belgische stad komt deze saus?
4: Oh.
3: Allee, de Kwik.
4: Burgers. Ja, burgers, Kwik, burgers.
0: We hebben nu een stad nodig,
3: een
0: Stefanie.
3: Een Belgische stad.
4: Een Belgische stad. Antwerpen.
3: Het was Luik. Want de burger, de burger heet de Liégeois.
4: Oh ja, dat heb ik even gemist.
3: Ja. Momenteel één puntje. Er kan nog een puntje bij komen met de derde vraag. Mannen spelen graag FIFA. En FIFA staat bekend om zijn unieke soundtracks. Welke Belgische zanger stond in FIFA 23 op de soundtrack?
0: Er wordt gelachen, maar...
3: Ja? Een Belgische zanger.
4: Echt mannelijke vragen, denk ik, ja.
3: Een
4: Belgische zanger.
3: Ja.
0: Heel bekend.
3: Heel bekend.
0: Wat moet wel nu gaan komen?
4: Cluzo.
3: Op FIFA. Dat zou zo goed zijn. Zo voetbal spelen op de PlayStation met Cluzo op de achtergrond. Wat een topcombinatie. Nee, je zat er bijna. Het was Stromae.
0: Met dit nummer Fille de Joie. Want, maar Cluzo had eigenlijk een beter antwoord geweest.
3: Eigenlijk, ja, zo vonken en vuur zo. Dat was gekund.
4: Ja, voilà. Misschien een ideetje.
3: Eén puntje voor Stefanie.
0: Ja. Goed, Nick. Jij moet beter doen. Oh, ik hoorde wel een tuut. Ah ja, je bent er nog. Je bent er nog. Je bent er nog.
5: Ja, natuurlijk.
0: Oké. Vraag 1, een vrouwenvraag voor Nick. Noem een BV die op de cover staat van de nieuwste Dag Allemaal.
5: Bart de Pauw.
3: Correct. Wie nog? Wie nog? Wie stond er nog op?
0: Eens kijken. Amy en Melissa van de Housewives of Antwerp staan er ook op.
5: Ja,
0: maar Bart
5: nog een paar, maar ik heb het speciaal opgezocht.
0: Oh. Hey, maar jij bent binnen Pinkje. Dat levert je al 1 puntje op. Prima.
3: Ja, gelijkstand momenteel. Je hebt nog maar 1 punt nodig. En dan gaat er nog een punt bij de mannen. Hè. Kom aan, Nick.
0: Zo roepen altijd.
3: Ja, sorry, ik ben enthousiast.
0: Oké, vraag 2. Vrouwen kopen graag producten bij Rituals. Bij Rituals heb je verschillende collecties met nogal opvallende namen. Welke van de volgende collecties bestaat niet bij de Rituals? Yozakura, Mer of Capira?
5: Mer.
0: Oh. Die bestaat wel. Het was Capira.
3: Dat was Capira, duh.
0: Dat wist jij niet.
3: Dat is misschien.
0: Goed, we hebben nog 1 vraag voor jou. Die moet je juist hebben om deze cliché-clash te winnen.
3: Klopt.
0: Dus concentratie, Nick. Welke bloem is ook een koekjesmerk? Mm-hmm.
5: Lavendel.
3: Wow. Lavendel. Nick,
0: het was lotus.
3: Ja, lap, hè.
0: Het is niet erg, het is niet erg. Gelijke stand, hè?
3: Ja, gelijke stand.
0: Voilà, het blijft hetzelfde. Top. Gelijke stand, ja. Ik heb de tune niet klaargezet voor de gelijke stand. Ik heb alleen maar de vrouwen en de mannen klaargezet. Maar ik vind de vrouwen leuker, dus ik ga die spelen. Sorry, Nick, ik vind dat gewoon een leuker liedje. Spice Girls, hè, bij de vrouwen als ze winnen. Maar dus het is voor alle duidelijkheid wel een gelijke stand. Dus er gebeurt niks in de cliché-clash voorlopig. Het zal morgen moeten gebeuren, het verschil maken.
3: Dus de mannen staan nog steeds op kop.
0: Voilà, dat is inderdaad correct. Nick en Stefanie, dankjewel om mee te spelen. Tot de volgende keer. Hè.
5: Heel graag gedaan.
0: Bye.
1: Dit is deze week de

0: Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Ik was gisteravond, toen ik thuis kwam van de show, weer aan het doomscrollen in de zetel op TikTok.
1: As one does.
0: Ik doe dat wel vaker, ja. En dan is er ineens 2 uur voorbij. Maar af en toe levert dat doomscrollen wel echt iets op. Ik ben in een hele leuke categorie beland op TikTok.
1: Okay.
0: Muziek. Meer bepaald modulaties.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Dus er zijn zo mensen die op zoek gaan naar de nummers waarin de beste modulaties voorkomen. Wat is dat precies? Ja, een nummer verandert ineens van toonhoogte. En dan voel je echt zo tot in elke vezel van je lijf de euforie, de climax. Het ja. doet gewoon deugd.
1: Mm-hmm.
0: Overal doet het deugd.
1: Overal doet het deugd, Dorieke. Ja. Allee, good to go.
0: Ik zal anders eens een bekend voorbeeld laten horen. Bijvoorbeeld Man in the Mirror van Michael Jackson. And you wanna make the world. Dan voel je toch dat je leeft, Bert.
1: Ja, ja, ja.
0: Kom aan.
1: Ja, ja, ik leef hoor. Zeg, alsjeblieft. Maar dus eigenlijk is dat het laatste refrein vaak in een nummer dat ze dan zo ietsje hoger zingen zo.
0: Change.
1: Ja. Change. Ja.
0: Zijn er zo nog voorbeelden? Ja, ongetwijfeld.
1: Zeker,
0: hè?
1: Ook in eigen land. Hè. K3 doet het bijna in elk K3-nummer. Bijvoorbeeld in Oya Lele.
0: Ja. Doe het.

0: Ja, het is zo heerlijk. Maar je voelt het ook, hè?
1: Bij K3 voelde ik het meer dan bij Michael. Ja.
0: Dus wat gaan we doen? Ja, we zijn op zoek naar de beste modulaties ooit. Suggesties van jou zijn altijd welkom in de Q-app. Waar voel je dat je leeft? Bij het nummer dat je kent, een nummer dat je goed kent bijvoorbeeld. Ik raak er bijna niet vanuit mijn woorden, omdat ik het... Ik voel het.
1: Allee,

0: Als het kriebelt, dan is dat meestal een goed teken. Ik heb dat zo hard bij nummers waar een goede modulatie in zit. Dat is een moeilijk woord om te zeggen. De zanger of zangeres gaat ineens een octaaf hoger. Die verandert van toonaard in de hoogte. En dan voel je euforie.
1: Euforie. Bijvoorbeeld Delphine uit Kuurne, die heeft een supergoeie suggestie gedaan.
0: Oh ja. Ze gaat, hè?
2: Ja! Ja!
0: Daar wordt de mens toch gelukkig van. Oh. En er zijn nog heel wat suggesties binnengekomen in de Q-app, dus ik stel voor dat we er straks eens allemaal doorheen luisteren. Het zal voor na 5 uur zijn, want dit zijn nog Maxime en Babette bij Q. Met het prachtige Hoe dan ook.

0: zo is het 5 uur en krijg je het nieuws van Bart. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert, is ermee gestopt. En de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones al niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel, Laakdal Meerhout, kan ze niet meer bestellen.
2: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen. Bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
1: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe.
3: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uit put. Dat is mijn wens.
1: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet Hermans. In Turnhout in de provincie Antwerpen heeft een jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, ook een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, dat wordt nog verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van de vakbonden en de werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt collega Karel Latré.
4: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
1: Dan wordt er normaal gezien over de centenindex gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden.
0: Yes. Op dit moment toch wat files. Er staan er 14 op dit moment. Van een kwartier of meer. Op de ring rond Gent richting Destelbergen. Tussen Skaldestraat en Heusden. Daar verlies je 3 kwartier. Richting Zelzate op de ring rond Gent. Tussen Gent-Zeehaven en Zelzate-Oost 1 kwartier. Richting Antwerpen op de A12. Tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 40 minuten extra. Tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 20 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 24 minuten. Op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Lien. In Kroever 23, op de E19 tussen Kontig en de Binnensingel 1 kwartier extra en tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord ook 1 kwartier. Antwerps ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 40 minuten en tussen Sint-Anna-Lien-Kroever en Antwerpen-West 20. Richting Gent op de Antwerps ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar is het 20 minuten en tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 1 kwartier. Brusselse buitenring dan nog tussen Grimbergen en Jette 1/2 uur en tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem verlies je 1 kwartier. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan heb ik goed nieuws. Dan verlies je minder dan 1 kwartier.
5: Music. Ulrike en Bert.
0: Zometeen gaan wij voor climax na climax na climax. Muzikaal. Maar eerst Olivia Dean.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Welkom iedereen in de les MO, muzikale opvoeding bij Q-Music. Want we hebben beseft dat wij houden van nummers waarin een goede modulatie zit.
1: Ja.
0: Wat is een modulatie? Dat is een nummer dat ineens verandert van toonhoogte, zo ergens naar het einde van het nummer toe. En je voelt dat precies in elke vezel van je lichaam.
1: Ja, vele reacties gekomen in de Q-app ook. Van Renzo bijvoorbeeld uit Lichtervelde. Die zegt dat hij altijd luistert naar het specifieke modulatiestukje uit I Have Nothing van Whitney Houston. En hij zet dat altijd op repeat.

0: dat was een goeie. Dat is echt een hele goede suggestie.
1: Heel goede suggestie. Ook Olivia uit Londerzeel heeft er eentje. Zij zegt Nobelprijs van Clouseau. En ze zegt zelf dat er twee modulaties na elkaar zijn.
2: Dit zijn meer dan mooie woorden, jij verdient de Nobelprijs.
0: Ja, dat was eentje, ja.
1: Nog eens?

0: toch waar? Je voelt dat toch gewoon overal, dat je lichaam dat nodig heeft of zo.
1: Love it, love it. Ja, Nina heeft ook een suggestie. Zij zegt Love on Top van Beyoncé.
0: Ja. Nu, hè? Nu, ja? Ja, je ziet dat ook op de dansvloer. Ik draai soms als DJ en dat mensen dan zo echt zo die extra mile toch gaan ineens.
1: Tuurlijk. En dat zijn ook zo 10 modulaties in dat nummer. Ongelooflijk.
0: Zwaar. Dylan uit Zelzaten, die heeft ook nog een Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper doorgestuurd. Ja. Hier vertrekt ze, hè? Ja, ze begint eraan.
1: Ze vertrekt.
0: Ze komt eraan. Heerlijk. Ik kan hier niet genoeg van krijgen. Lisa uit Diepenbeek, ja, wel, ik ga er nog eentje doen, heeft een van mijn favorieten doorgestuurd. La Solitudine van Laura Pausini. Oh.

0: altijd een karaoke. Dat was er ook nog.
1: Dat is mama ook.
0: Echt?
1: Ja, die is daar gaan kijken, ook in Vorst, denk ik, onlangs.
0: Dan moet ik haar eens bellen, dat we samen naar La Pausini kunnen gaan. Er was ook nog Bram uit Lokeren, die dacht aan deze. I Want It That Way van de Backstreet Boys. Daar zit ook zo naar het einde toe een goede modulatie in. We gaan heel het nummer luisteren. Ja.

0: that way. The Backstreet Boys, I Want It That Way, met die heerlijke modulatie die we net hebben gehoord.
1: Ja, maar zeg, Ulrike, we zijn wel de queen van de modulatie vergeten, hè?
0: Wie?
1: Ah, Céline Dion.
0: Oh, dat is waar. Zou het in All By Myself zitten?
1: Tuurlijk, op het einde zo.
0: Hier zo?

0: als er een award zou zijn voor beste modulator.
1: Modulator, ja.
0: Dan is het Céline Dion, inderdaad. Oh. Ja, goede toevoeging nog, ja. Ik ga het nu wel moeten afzetten, Bert.
1: Allee.
0: Ja.
1: Zie.
0: Allee, Céline, sst. Rust in de show, zeg. Gelukkig gaat Judith daar nu voor zorgen. Self-made woman.

0: Ik ga even een blik achter de schermen geven, want terwijl Judith dus heel mooi aan het zingen was, was Bert aan het oefenen op zijn eigen modulatieskills. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet of dat iemand hierop zit te wachten, Bert, dat jij dat nu live op de radio gaat doen.
1: Ah, wel, ik ga het ook niet doen, want ik ga dat sparen voor The Masked Singer. Maar dus als je een modulatie hoort in de Maas Singer in het nieuwe seizoen, één adres.
0: bertdekok@hotmail.com. De Q Koekoe Club. We gaan straks weer aanwerven voor de Q Koekoe Club. Bert zit daar al lang in, daar hoef je geen zorgen over te maken. Maar we hebben een aanmelding van een BV.
1: Oh!
0: Ja, Andy Peelman, die wil er graag in.
1: Ja, uiteraard. Ja. Maar de Ruben van Gucht ook zeker?
0: Ah, van Ruben heb ik nog niks gehoord.
1: Nog niet? Oh, dat zal wel komen.
0: Het is nog altijd welkom, maar dus Andy heeft wel iets ingestuurd met een audiobericht. Zullen we straks eens naar luisteren, want we gaan eerst nog repeat of niet doen.

0: foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Kent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better
1: with you. With Q. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
3: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
2: Sorry, kan dat wat korter?
3: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
2: Nee, korter.
3: Koop lokaal. Voilà.
1: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: kings and queens.
1: Repeat of niet.
0: We hebben twee kings in de repeat of niet. Dat zijn Martin Garrix en Ed Sheeran.
2: Ja, klopt. En trouwens, die zijn hele goede vrienden, hè?
0: Wist je dat? Nee.
2: Leuk, weet je. Want blijkbaar gingen die twee in hun jonge jaren, alleen nog jongere jaren, heel vaak uit samen in Amsterdam. En daar moet dus het nummer zijn ontstaan.
0: Oké.
2: Okay. Ja, heel cool. En ook Garme de Martin, want die kreeg dus jarenlang de vragen van hé, wanneer komt dat nummer uit? Want iedereen wist daarvan. En 9 jaar geleden zei hij er zelf dit over in een interview.
3: Ik heb zelfs 2 versies ervan gemaakt. Het zou een single worden en toen werd die single maar continu uitgesteld. Van oh nee, we kunnen hem nog niet, want we moeten nu nog deze doen voor Ed. En dan ga je gewoon irriteren. En dus ik denk niet dat die track ooit gaat uitkomen.
2: Martin. 9 jaar later. Fout gedacht, hè? Want het is dus wel uitgekomen.
0: Ja. Het nummer heet Repeat of niet. Nee, niet Repeat of niet. Repeat It heet het nummer. Ja. Maar jij mag dus Repeat of niet sturen in

0: Dat was Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran in Repeat of niet. Maar krijgt Repeat It ook een repeat, Bert?
1: Ah wel, Kim uit Tessenderlo die zegt van wel. Die zegt repeat, love this song. Geert uit Laarne zegt dan weer de vuilbakker in. Dus geen repeat zeker. Jelle uit Halle stuurt repeat, zalig om naar te luisteren. Die is al toegevoegd aan de Spotify-lijst. En Veronique uit Wortig en PTM stuurt zonder nadenken. Ed Sheeran is altijd een repeat. Dus ja, dat is duidelijk, hè. Repeat It krijgt een repeat. Dus vanavond zal Jore Linzen hem nog eens repeaten rond 20 over 9, zoiets, hè?
0: Ja, klopt helemaal.
2: De Q Koekoe Club.
0: Iedereen met een gekke gewoonte, jouw moment in de show komt er bijna aan. Als je die gekke gewoonte die je hebt wilt delen met ons, dat is wel de voorwaarde, dan maak je kans om toe te treden tot onze Q Koekoe Club. En we hebben een speciale aanmelding vandaag gekregen van Andy Peelman.
1: Oh.
0: Onze eerste BV-aanmelding.
1: Oh my god.
0: Ja, oh my god. Gaan we eens luisteren?
1: Ja. Ja.
3: Hey Ulrike en Bert, ik ben Andy Peelman en mijn gekke gewoonte is dat... Ja, allee, gek, ja, voor mij is dat heel normaal. Als ik eet, hey, mijn grote maaltijd, de warme maaltijd, dan zie ik altijd mijn vork, groentjes, vlees en patatjes liggen. Dus altijd zo de perfect bite op een vork. En het ambetant is dat ik dan op het einde niet goed verdeeld heb en ik heb nog groentjes over. Dan blijven die liggen, want ik eet dat niet apart.
1: Oh, dat vind ik wel een goeie.
0: Hele goeie.
1: Dus altijd alles van wat er op je bord ligt, dat moet altijd ook op je vork zitten.
0: Een trio van alles wat er dan ligt op je bord. Ja, ja.
1: Ja, Andy, ja.
0: Ik vind het een goeie.
1: Dus ja, welkom in de club.
0: Welkom in de club. Ik vond alleen die fanfare op de achtergrond. Ik weet niet waar hij was toen hij dit insprak. Maar,
1: hij is een beetje koekoe, hè.
0: Een beetje koekoe, inderdaad.

0: Bazaar, een begin opnieuw. Half zes, Bart in het nieuws. Mogelijk moeten de ziekenfondsen snoeien in de voordelen die ze geven.
1: Ja, zoals de terugbetaling van homeopathie en acupunctuur. Dat staat in een voorstel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke om de ziekenfondsen grondig te hervormen. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Minister van den Broeke benadrukt dat het om een voorstel gaat en dat er nog onderhandeld moet worden. En in het wielrennen heeft Filippo Ganna de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij maakt daarmee zijn favoriete rol waar. Ganna was bijna 2 minuten sneller dan de nummer 2. De Portugees Afonso Eulalio blijft wel aan de leiding in het klassement.
0: Voor het weer gaan we naar weerman Frank. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, vandaag is het nog een beetje minder altijd, hè?
2: Oh ja, zegt dat wel inderdaad. Hè. Op veel plaatsen is het nu nog aan het regenen. Alleen in het westen van het land is het droog geworden. En de verwachting is eigenlijk ook voor vanavond en vannacht dat er altijd wel buien vanuit Frankrijk over het land kunnen trekken. Dus het blijft eigenlijk al bij al toch wel wisselvallig. Het is een regio waar het wel zo goed als droog blijft. En dat is het uiterste westen van het land. Ja, en dan morgen is ook nog een mindere dag. Hè. Dus toch weer wat buien die nog kunnen ontstaan. Het zal nog wisselvallig zijn aan het eind van de dag. Weliswaar dan lijkt het allemaal wat helemaal zelfs droog te worden. En gaat de zon er meer aan te pas komen. Dus morgen gaan wel de dag redelijk mooi eindigen. En dat bij temperaturen die toch al iets hoger klimmen. Een graad of 18 is morgen.
0: Oh, oké, dus morgenavond al beter. Ja, en de komende dagen, ja, we weten het eigenlijk al. Maar ik hoor het je graag zeggen. Dus vertel maar, ja. Frank.
2: Ja, inderdaad. Het ziet er prima uit. Donderdag hebben we zonnige periode. Wat stapelwolken die wel in de loop van dag kunnen ontstaan. En dan is het toch al een vijftal graden warmer. Zitten we op 23 graden. Ja, en dan vrijdag. En ja, waarschijnlijk heel het lange weekend, Pinksterweekend, zal het zomer zijn. Met altijd toch wel veel zon. En temperatuur, ja, heerlijke temperatuur. Hè, van 16, 26 graden gemiddeld gezien. Dus lokaal kan dat zelfs nog iets meer zijn.
3: Oké. Okay. En zeg Frank, is er eigenlijk al een einde in zicht van dat goed weer? Want nu lijkt het zo op mijn gsm dat het eindeloos is, hè? De goede, ja, hete dagen.
2: Ja, wel, dat lijkt ook nog voor heel volgende week te zijn, dat het zomer zal zijn. Naar het weekend toe lijkt het dan weer allemaal toch wat te gaan veranderen. Maar ja, dat is lange termijn, hè, dat kan allemaal nog veranderen, ja, natuurlijk. Dus, maar het ziet er alstublieft heel goed uit en niet voor een paar dagen, maar echt voor een lange periode.
0: Allright, prima. Dankjewel, Frank.
2: Salut, ja.
0: Op dit moment 9 files op onze snelwegen van 20 minuten of meer. Op de ring rond Gent richting Destelbergen is het aanschuiven tussen Gent Zeehaven en Heusden een uur erbij. Richting Zelzaten tussen Gent Zeehaven en Zelzaten Oost een half uur. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 3 kwartier. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West 25 minuten. Richting Gent op de Antwerpse ring ook aanschuiven tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Daar verlies je 21 minuten. Dan de Brusselse buitenring tussen Diegem en Expo. 41 minuten. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 40 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West 37. Oh, er is er nog eentje. Op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 24 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, het zal moeilijk zijn, maar het kan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.

0: Zeer goed, maar ook wel een beetje koekoe.
1: De Q Koekoe Club.
0: Maar ja, eerlijk, is iemand eigenlijk normaal?
2: Er zullen er zijn, maar ik heb ze nog niet ontmoet.
0: Bert en ik, wij komen daar wel vooruit dat wij een beetje koekoegewoontes hebben. Wij hebben daarom ook deze club opgericht. We hebben al best veel leden ondertussen. Hè. Kan je zo wat voorbeelden geven van onze leden?
2: Oh, bijvoorbeeld gisteren was er iemand die tenen telt op foto's waar mensen hun voeten te zien zijn.
0: Ook een goeie wel.
2: Dat was een hele goeie. Iemand die koud op yoghurt, was ook eentje. En ook iemand die in slaap valt met het weerbericht op de achtergrond.
0: Ja.
2: En gisteren ook heb ik er zelf nog eentje ontdekt bij mezelf. Tijdens de show. Allee, jij hebt mij daarop wijs gemaakt.
0: Ah ja, dat is waar. Wat was dat nu weer al?
2: Ah, wel. Ik werd dus gebeld door een onbekend nummer. En dat neem ik nooit op. Dat vind ik niet zo koekoe. Ja. Maar wat doe ik dan wel? Ik copy-paste dat nummer. Ik plak dat in WhatsApp. En dan komt daar een foto bij. Want iedereen heeft een foto van bij zijn nummer in WhatsApp. En dan zie ik dus wie mij heeft gebeld.
0: En je zou ook gewoon kunnen terugbellen. In plaats van al deze moeite,
2: maar,
0: toch?
2: Sorry. Nee. Je laat een bericht achter of je stuurt me dan een bericht van hey, ik heb je proberen bereiken voor deze reden. Je belt me niet gewoon en dan bel... Allee, dat vind ik superzots.
0: En heb je het gezien gisteren als je dan die truc hebt gedaan?
2: Nee, ik herkende ze niet. Het was een leuke jonge dame met blond haar. Ik heb geen idee. Als je aan het luisteren bent, bel me nog eens terug. Maar ik heb geen idee wie dat was en waarom.
0: En hij durft niet terugbellen, dus je gaat het zelf moeten doen. Onbekende,
2: maar,
0: leuke jonge dame.
2: Ik weet wel hoe ze eruit ziet nu. Dus...
0: Ja.
2: Hey.
0: Maar daar ben je niks mee, hè?
2: Nee, daarom ben ik koekoe.
0: Klopt, en wie is dat ook? Dit is een grote oproep naar iedereen. Stuur nu jouw gekke gewoonte door in de Q-app. Het kan zo zot niet zijn. Het is allemaal welkom, want we listen and we don't judge. Stuur het door nu in de Q-app en dan kan je lid worden van ons clubje.
3: KJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haar omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Vanavond bij VTM buigen Dina en Andy zich over de orgasmekloof in Ze zeggen dat. En bij VTM 2 Gerard op bezoek bij zijn vaste waarzegster in Only Joling. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: heel meezingbaar altijd, deze Pompeii van Bastille. Maar dat kunnen we eigenlijk ook wel zeggen over de nieuwe single van Mel King.
1: Deze hit is nieuw.
0: Dit gaan we zo hard meebonken, meezingen deze zomer. Ik ben daar zeker van. Mel King en het nieuwe Madison.

0: Madison, de nieuwe van Milk Inc.
1: De Q Koekoe Club.
0: Ja, er zijn veel mensen die wel sturen dat ze erbij willen bij de club, maar zijn die gekke gewoontes gek genoeg?
2: Ah wel, we zullen eens luisteren. Eerst en vooral hebben we Eline uit Waastmünster.
3: Hey Ulrike en Bert, mijn rare gewoonte is, als ik de deur uitga, dat ik mezelf eerst eventjes film en een rondje draai op camera, zodat ik kan zien dat mijn haar en mijn kleren langs de achterkant ook oké zijn.
2: Ah ja.
0: Ja, ik snap
2: dat
0: wel.
2: Heb al veel vragen van, wat doet ze met de opnames achteraf? Is er een compilatie ergens?
0: Film van het jaar.
2: Ja, stuur ze door in de Q-app. Dan is er ook nog Niels uit Mol.
4: Hallo, ik ben Niels. Ik ben een beetje koekoek, omdat ik altijd mijn ijs eerst in de microgolf zet voordat ik het opeet. Doei!
0: Wacht, ijs in de microgolf?
2: Ah ja, voor het een beetje lauw te maken.
0: Dat is yoghurt of zo.
2: Ja, zo wat milkshake.
0: Ah ja, warm
2: maar dan,
0: milkshake.
2: Maar dan met een lepeltje van je bord.
0: Dit zijn veel stappen, maar ja. heel welkom in de club.
2: Ja, welkom Niels. En Tine uit Herk de Stad, die wilt ook in de club.
5: Hey Ulrike en Bert, de reden dat ik in de koekoekclub hoor is omdat ik altijd bij mijn pizza Hawaii ananas bestel, maar uiteindelijk haal ik ze er toch altijd af voordat ik ze opeet.
2: Wacht. Tine, wacht. Dat klopt niet. Dus je bestelt een pizza Hawaii. Pizza Hawaii, dat is met ananas en dan doe je de ananas eraf. Maar dan is het toch gewoon geen pizza Hawaii?
0: Dat is best koekoe, ja.
2: Ja, want wat is een pizza Hawaii zonder ananas? Wat blijft er dan nog over?
0: Margarita? Denk ik, ja.
2: Wat? Tina, welkom.
0: Zeer welkom. Dan.
1: Ben jij een beetje koekoe? Dan ben je welkom bij Q. De Q Koekoe Club presenteert...
0: Barbara uit Oosterzeelen. Goedenavond.
6: Ja, goedenavond, Ulrike en Bert.
2: Hallo.
0: Wat is jouw gekke gewoonte?
6: Ja, erg. Als ik een kerkhof passeer of een funerarium, dan houd ik altijd mijn adem in.
2: Wacht.
0: We gaan dit ontleden. Ja.
2: We gaan dit ontleden. Dus jij passeert een kerkhof met je wagen. Jij ziet dat in je ooghoek en dan houd jij je adem in totdat jij daar voorbij bent.
6: Ja, erg. Maar het gaat de dood tot gevolg hebben soms. Want soms staan wij voor een rood licht of zo. En mijn man weet daarvan, mijn kinderen weten daar ook van. En elke keer blijf ik en dan proberen ze mij te doen praten. Maar ik mag niet praten, want dan heb ik zeker geen adem meer. Dus.
2: Maar wacht, de grote vraag. Waarom?
6: Oh ja, helse schrik van de dood.
2: Ja, oké.
0: Ja, dat snap ik wel, maar...
6: Ja, en ik denk dan, ik ga de dood inademen. Maar ja, het is heel raar, ik weet het. Maar ja, ik ben een beetje gek. Sorry, een beetje koekoe.
0: Je moet hier geen sorry zeggen. Dat is het goede aan deze club.
2: Safe space.
0: Ja. Maar wat is dan zo jouw record? Hoe lang zit je daar aan?
6: Dat is toch... Godom. Dat weet ik niet. Nee, maar ik ben ondertussen al goed getraind.
2: Amai, dat zal wel longinhoud. Wow. Allessig. En durf je dan nog naar een kerkhof gaan?
6: Ja, nee, amper. Maar ja, ik ga wel naar de kerkhof, maar dan zet ik dat gelijk van mij af. Want ja, mijn mama die is overleden 2 jaar geleden, dus dan moet ik wel eens gaan op bezoek gaan. Maar dan nog het rijden en het funerarium passeren, dat is automatisch die een adem dat stokt. Dat is heel raar.
0: Ja. Barbara, ik ga het zeggen zoals het is.
6: Ja, ben koekoe.
0: Ja,
6: zeg het
0: voilà, maar. Je hebt het zelf al gezegd. Je zit erin in de club, proficiat.
6: Yay!
2: Welkom.
0: Voilà, en draag het met trots.
6: Absoluut.
0: Salukes, dag Barbara.
6: Fijne dag. Ja, dag.

0: Ja, straks na 6 uur, 600 euro ondertussen al in de pot. Shoppingbudget kan van jou worden. We moeten natuurlijk nog bepalen met welke letter we gaan spelen vandaag.
1: L. Ah, de L. Ja, dat is de L van Lawijt, van Lolly, Leuteren of lijnbusabonnementencontroleur.
0: Voilà.
1: Dat is ook een L, hè. Ja. Voilà, dus laat maar lekker weten of je wil meespelen door luid een spraakbericht te sturen in de Q-app wanneer je roept winnen met een...

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Goedenavond, het nieuws van 6 dat krijg je van Bart.
2: Goedenavond. Ziekenfondsen moeten wellicht snoeien in hun voordelen. Dat staat in het grote hervormingsplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
3: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet insteken.
2: Onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout kan ze niet meer bestellen.
4: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. Dat missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen. Bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
2: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Koen Krukke wil haar een hart onder de riem steken.
5: Ik denk dat er nog een sprankeltje hoop is. Ik denk, hoop doet leven. Hè. In het leven mag je nooit iets zeggen, het is nu gedaan. Je moet altijd nog een beetje hoop hebben. Zelfs al gaat het heel slecht, moet het toch nog een beetje hoop hebben. En ik hoop dat ze dat heeft, want het is een toffe vrouw, het is een tof man. En ik hoop dat dat ze mag doorkomen.
2: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet. En Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit liever in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Arendsman. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minimaal rond 12 graden. Morgen af en toe buien, namiddag droger en tot 19 graden.
1: En op dit moment toch nog wat aanschuiven her en der. Op de A12 bijvoorbeeld richting Antwerpen, tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord, verlies je 48 minuten. Op de E34 tussen Beveren en Sint-Annalinkroever 36. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 21 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten. Dan de Brusselse buitenring tussen Diegem en Expo. Daar is het 35 minuten langer. En op de binnenring tussen Beersel en Pede Square een kwartier. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 33 minuten en tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West een kwartier. In de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je een half uur. Dan nog de ring rond Gent richting Destelbergen tussen Skaldestraat en Heusde, daar 17 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file op onze snelwegen, dan verlies je normaal minder dan een kwartier.
0: Music. Ulrike en Bert.
1: Zometeen winnen met de L. De L van laat maar komen, die €600. Ja. Eerst Afrojack.

0: Never Forget You van Afrojack.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 3 mensen thuis andere kleren draagt dan op het werk. Ik heb dat gisteren nog gedaan. Ik ben thuisgekomen, ik heb al mijn kleren uitgezwierd. Maar ik denk dan ook bijvoorbeeld aan mensen die werken in uniform of zo.
2: Ja.
0: We gaan het er straks uitgebreid over hebben in het Q-onderzoeksbureau. En dan kom je ook te weten of dat klopt of niet.
3: Q Music.
1: Winnen met een L.
0: De L en de pot die staat op 600 euro. Misschien gaat hij naar Steven uit Bredene. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hallo. Ça va, Steven?
4: Ja, ja. Alles goed. En met jullie?
0: Ah, ja, ja, goed. Ja, ja. Het is gewoon omdat je een audioberichtje had gestuurd.
2: We winnen met een Heel goed. Kan je het nog eens doen, Steven?
4: Uiteraard. We winnen met een
2: Ja, zeg over gesproken. Wat is jouw favoriet woord met een
4: Dat zou de naam van mijn oudste zoon zijn, Lawrence de Lau.
0: Oh,
2: Lawrence de Lau.
0: Lawrence de Lau, wat een artiestennaam.
2: Ja, toevallig geen zanger?
4: Dat klopt. Die is nog iets te jong, het is iedere voetballer.
0: Ah ja,
2: ook goed.
0: Hè? Ook goed.
2: Hey, staat goed op het truitje, ik zie het al. We spelen voor 600 euro aan shoppingbudgets. Zou je dan ook iets willen kopen voor Lawrence of eerder iets voor jezelf?
4: Wel, shopping is niet echt aan ons twee besteed. Dat zal eerder voor mijn echtgenote zijn. Hè. Die, heeft, daar wel, die weet daar wel weg mee.
0: En heeft zij ook een voornaam met de L?
4: Nee, zij noemt Audrey.
0: Oké, ook een mooie naam.
2: Ja, ook precies een voetballer. Dat is
0: niet waar. Goed, Steven, jij gaat binnen elke categorie die Bert zo meteen gaat zeggen een woord geven dat begint met de letter L. Je kan niet passen en je moet er 10 geven binnen de 30 seconden. Dat is waanzinnig snel, maar je gaat dat kunnen. Ik voel dat aan mijn water. Dus Steven, heel veel succes. Hier komt de eerste categorie.
2: Een meisjesnaam.
4: Laura.
2: Een Frans woord.
4: Le.
2: Een Belgisch treinstation.
4: Leuk.
2: Een biermerk.
4: Een biermerk. Lasse.
2: Een beautyproduct.
4: Beautyproduct. Geen enkel idee. L'Oréal.
2: Iets met batterijen.
4: Een Love Sense.
2: Een outfit voor een verkleedsfeestje.
0: Ja, het ging even mis bij beautyproducten. Daar moest je even over nadenken. Ja. En dan zei je uiteindelijk een merk. Ja, maar bijvoorbeeld, je had ook lippenstift kunnen zeggen of lipgloss.
4: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Ja. Je gebruikt het niet in het dagelijks leven?
4: Ik gebruik het niet, nee.
0: Ja, en helaas de vrouw ook niet. Ze kan er niet mee gaan shoppen. We gaan er 50 euro...
4: Ze gebruikt het wel. Dat is net het jammerste van de zaak. Ze zat hier niet in de auto, anders ging ze me zeker nog hangen.
0: Maar ja, de volgende keer ga je dat beter moeten regelen. Hè, dat je dan met 2 klaar zit of zo. Ja. Zeg maar iets.
4: Ja, dat is voor de volgende keer.
0: Ah, wel. Je bent altijd welkom om nog eens mee te spelen, Steven. En dankjewel voor die 50 euro extra. Dat is voor morgen, hè, voor de kandidaat voor morgen. Steven, nog een hele fijne avond. Salutjes, hè.
4: Jo, hetzelfde voor jullie.
0: Bye-bye.

0: Wrecking Ball van Miley Cyrus. Ik heb het gedaan gisteren. Ik heb thuis naar de reunieaflevering gekeken van The Real Housewives of Antwerp seizoen 2.
1: Just.
0: Ja.
1: En hoe was het?
0: Drama.
1: Oh. Ja?
0: Het was bitsig, het was drama. Het was echt op een punt dat ik dacht van, gaat het er niet een klein beetje over eigenlijk? Zeker tussen Amy en Melissa, twee van de vrouwen in The Housewives. Je hoort het issue hier al in de trailer.
2: Ik geef u juridisch advies.
3: Wat is hier aan het gebeuren? Okay.
2: Dat van die wijn. Je moet dat niet persoonlijk pakken. Het is gewoon marketing. Dus dan denk ik dat jij wel het verstand hebt om je eigen merk te patenteren.
4: Dat is niet oké.
0: Dus wat gebeurt hier? Ja, Melissa heeft een patent gepakt op het merk dat Amy zou gaan uitbrengen.
1: Oeh. En dat mag?
0: Ah, wel.
1: Kan dat?
0: Ja, dat vroeg ik mij dus ook af. Ik denk dat iedereen zich dat afvraagt.
1: Ah ja?
0: Dus we gaan dat zo meteen even verifiëren bij een echte advocaat.
1: Oh!
0: Ja. Is dit pure tv? Is dit echt drama? Of is dit echt gewoon een rotstreek van Melissa? We ontdekken het zo.
5: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een heel...

0: vlieg je binnenkort. Dus wees er snel bij. Better with you. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
5: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
10: Q. Q Music.

0: Kygo, Kelly & Griffin. En Save My Love. Of je nu kijkt naar The Real Housewives of Antwerp of niet, ik ben ervan overtuigd, iedereen houdt van drama.
1: Ja.
0: Maar in de reunie-aflevering die dus gisteren online kwam, op streams, het gaat echt wel heel ver.
2: Bert moet al lachen.
0: Ja, het is heel juicy. Dus Amy is al maanden bezig met een kledingmerk dat ze gaat uitbrengen en ook een wijn.
2: Ja.
0: Onder de naam Maison Femi.
2: Ah ja.
0: Ze heeft dat bekendgemaakt in de voorlaatste aflevering met een groot feest. Melissa was daarbij op dat feest. Zij heeft dat allemaal zien gebeuren.
2: Mm-hmm.
0: En ze was een beetje jaloers, want zij heeft ook al een wijn.
2: Oh!
0: Ook al een merknaam, een wijn.
2: Concurrentie.
0: Dus, ja, Melissa jaloers. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft een patent gepakt op die merknaam van Amy. Zodat Amy nu dus eigenlijk niks meer kan uitbrengen onder die merknaam.
2: Onder Maison Femi.
0: Klopt.
2: Oei.
0: Klopt. We hebben dat even gecheckt voor de volledigheid bij advocaat Frederik Joos. Gespecialiseerd in intellectueel eigendom. Dus echt de serieuze kanonnen hebben we bovengehaald vandaag. Het was ook een heel bizarre vraag dat hij kreeg van ons. Moeten we er even bij zeggen. Hè?
2: Ja.
0: Hij verschoot een beetje. Hè?
2: Ja.
0: Maar dit is zijn analyse van de ruzie tussen Amy en Melissa.
3: Wat hier lijkt gebeurd te zijn is iets complexer. In die zin dat één partij hier beslist heeft om, zo lijkt het toch, kwaadwillig een merk te registreren, niet om het zelf te gaan exploiteren voor zijn of haar eigen onderneming, maar puur om een andere partij, in dit geval Amy, een hak te zetten.
0: Oh.
3: Hier zijn procedures voor. Amy kan hier tegen optreden als zij kan bewijzen dat de registratie van het merk louter was om haar een hak te zetten en niet om een bestaande of een nog toekomstige business te gaan beschermen.
2: Ja, sorry, het bewijs is wel heel duidelijk, hè. Er is een heel programma dat je kan bekijken. Dat is het bewijs.
0: Ja, eigenlijk wel. Dus Amy kan een proces aanspannen tegen Melissa.
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja, dat zal wel gebeuren, zeker.
0: Ja, geen idee.
2: Girl.
0: Geen idee, dat zal voor het derde seizoen van The Real Housewives of Antwerp zijn, ongetwijfeld. Maar het gaat toch ver? Allee, ik bedoel, een beetje reality TV, we zijn er allemaal niet vies van of zo, maar dit is echt... Allee, serieus, hè?
2: Jongens, we moeten
0: hier een advocaat voor bellen.
2: Ik kan niet wachten tot seizoen 3. Voilà.
0: Ik eigenlijk ook niet.

0: drama in The Real Housewives of Antwerp. Maar ook rond de ziekenfondsen, want Bart, minister van Volksgezondheid Van den Broeke, die wilt wel met een plan komen, toch?
1: Ja, want hij wil ze grondig hervormen, want ziekenfondsen en vooral wat ze allemaal terugbetalen, dat kost onze samenleving handenvol geld. Daarom wil Van den Broeke dat daarin gesnoeid wordt. Bijvoorbeeld wanneer behandelingen niet geneeskundig bewezen zijn, zouden ze ook niet meer terugbetaald mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan acupunctuur. Het is nog niet zeker dat het erdoor komt, over zijn plan moet nog onderhandeld worden. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Dat betekent dus geen Wimbledon voor hem. Dat heeft Alcaraz zelf laten weten op zijn sociale media. Hij sukkelt nog steeds met een polsblessure. Daardoor kon hij ook al niet meedoen aan Roland Garros. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land. Minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien. Naar middag droger en tot 19 graden.
0: En op dit moment nog 5 files op onze snelwegen van een kwartier of meer. De langste file staat op de Brusselse Buitenring tussen Diegem en Expo. Je verliest daar 48 minuten. Op de A12 in de richting van Antwerpen, tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord, 32 minuten. En op de E34 tussen Melcele en Sint-Annalingroever een kwartier. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 28 minuten. En tussen Sint-Annalingroever en Antwerpen-West, 17. Sta je dan toch nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier. En dan hoor je Offenbach, Miles Away.

0: away.
1: En miles away. Bert en ik, we hebben echt een gezonde feedbackcultuur in deze show. Als Bert te luid roept, bijvoorbeeld, dan zeg ik dat gewoon. Hè. Bert, je roept weer te luid.
2: Je loopt eruit.
1: Je loopt eruit. Bijvoorbeeld.
3: Je kritische nootjes.
1: Maar jij mag hetzelfde doen, hè? Jij mag ook iets zeggen over ons of over onze show of zo. Hè?
2: Ja, zeker. Feedback is welkom. Dus ja, is er een onderwerp dat u minder lacht, deze show? Heb je een mening over iets dat we hebben gedaan of hebben gezegd? Of hebben we bepaalde dingen te weinig gedaan of gezegd? Of heb ik te luid geroepen? Kan geloepen. Allemaal geloepen. Laat dat allemaal maar weten via een audioberichtje in de Q-app.
1: We zijn benieuwd.
3: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
1: 1 op de 3 mensen thuis andere kleren draagt dan op het werk.
3: Ja, maar ja, is dat wel zo? We doen een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
2: Ja, netje kijken in de Q-app, hè. Kirsten uit Riemst, die stuurt hier, ik doe meteen na mijn werk andere kleren aan. Huispak, training, chillkleren. Ik vind het onwijs vies als je de rest van de avond in die kleren blijft zitten. Oké? Okay. Ja, Rosie uit Leuven zegt dan weer, bij mij klopt dat niet. Ik draag dezelfde kleren thuis als op het werk. En Koen uit Herk de Stad stuurt, natuurlijk kleed ik mij om na het doen van mijn werk. Ik ga toch de ganse dag... Sorry, ik was mij al aan het inleveren.
1: Dus het is
2: Koen,
1: een toneelstuk.
2: Ja, maar je moet neutraal zijn. Sorry Koen, ik ga ervan uit dat je zo praat, maar het is waarschijnlijk niet zo. Hè. Maar dus die werkt voor Bpost en hij zegt van, maar ja, ik ga toch niet de ganse dag rondlopen in mijn Bpost kleren. Maar hij geeft wel toe dat hij zijn kousen van Bpost wel aanhoudt. Dus toch een beetje naar Koen. En Nathalie uit Menen stuurt, ik doe altijd andere kleren aan als ik thuis kom, want ik heb een uniform aan op het werk.
1: Dan is er ook nog Matthias uit Tiene.
4: Wel, ik werk in een paardenkliniek, dus je kan je wel voorstellen, als ik gedaan heb met werken, dat mijn kleren een vrij typerende geur hebben. Dus ja, zodra ik thuis ben, doe ik dan wel andere kleren aan, ook voor mijn eigen comfort, maar vooral ook voor het comfort voor mijn verloofde en de 2 kindjes thuis.
1: Ja, Matthias stinkt als hij thuis komt.
2: Ah, wel, dat is de boodschap. Precies, ja.
1: Kurt uit Pittem.
5: Ik ben ook iemand die thuis andere kleren draagt dan op mijn werk. Als ik ga werken, heb ik meestal een jeansbroek aan. Terwijl als ik thuis ben, loop ik liever in een short of in een trainingsbroek. Vroeger werkte ik van thuis, was het nog gemakkelijker. Dus ik snap wel wat de mensen andere kleren aan doen. En niet in een kostuum of in een jeansbroek of gelijk wat willen rondlopen als ze thuis zijn.
1: Ik hou wel van de stem van Kurt ook.
2: Ja, hè?
1: Dat geheel terzijde voor de rest, hoor. Zometeen krijg je de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en ook nog het verhaal van Naomi uit Hoeselt. Want zij wisselt niet alleen als ze thuis komt van kleren.
3: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
9: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
12: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Oh, ik snap er niks van.
14: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
15: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: Taste van Sabrina Carpenter.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Wij onderzoeken vandaag dit onderzoek. 1 op de 3 mensen draagt thuis andere kleren dan op het werk. We gingen zo'n beetje ten rade bij de gehele Q-bevolking.
2: De gehele Q-bevolking, inderdaad. Waaronder Sophie uit Gistel. Die stuurt hier, ik verander ook heel snel naar huiskleren, omdat we 2 katten hebben en mijn kleren anders vol haar hangen.
0: Tuurlijk, ja.
2: Ja, snap ik. Sylvie uit Zeelen stuurt, tuurlijk verander ik van kleren. Als militair loop ik thuis niet in uniform.
0: Allee, dat zou nog wel chic vinden.
2: Sylvie, pas op. Vraag dat toch een keer aan de andere mensen die daar ook zijn. Ik weet, vinden ze dat wel plezant. Tina uit Oostende stuurt, tuurlijk andere kledij. Voelt anders aan alsof ik nog half op het werk ben.
0: Ah ja.
2: Ah ja, ja. Ja, ja. En Evi uit Herstolt die stuurt, ik sta in de zorg, dus heb altijd andere kleren aan.
0: Ja, soms kan je niet anders natuurlijk, hè. Thibaut uit Lokeren.
3: Hey, dag Ulrike en Bert. Thibaut hier. Ik draag eigenlijk zowel op de unif als thuis dezelfde kleren. Puur omdat ik altijd kledij draag waarin ik mij comfortabel voel.
0: Oké, okay, ja, snap ik. Belangrijk.
2: Agree, same.
0: Ja. Er is ook Ashley uit Ursel.
4: Het is maar logisch als ambulancier dat je andere kleren aan hebt thuis, zeker dan op het werk. Ik denk niet dat mijn baas het zou appreciëren als ik in mijn nachtjapon naar het werk zou gaan.
2: Die baas
4: alhoewel, bepaalde
2: niet...
4: collega's zouden dat wel grappig vinden.
2: Sorry, ze ging het zelf zeggen. Oh, inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. Dan is er ook nog Naomi uit Hoeselt. Goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Hey. Ja,
5: hallo.
2: Naomi, vertel eens. Ja. Jij wisselt veel van kleren, heb ik gehoord. Vertel.
5: Ja, ja, 1 keer of 5 per dag, maar ik dacht dat iedereen dat deed.
2: 5 keer per dag?
0: Nee,
5: ja, maximum.
2: Ja, ja, maar ja, waarom dan? Is dat ook voor uw werk en zo?
5: Ja, als ik van mijn werk kom, dan heb ik mijn kostuum aan gehad. Hè? Dus dan, ik kijk of ik nachtpost doe, dan ga ik casual naar mijn werk. Mm-hmm. Maar als ik door de dag werk, ja, dan komen er veel meer collega's en dan moet ik er fatsoenlijk uitzien, dan doe ik een jeansbroek aan. Maar ik wissel ook, als ik dan naar huis kom, dan doe ik ofwel mijn fluffy aan, mijn fluffy kleren, ofwel, ik heb een lange blouse en ik heb een training. En ik heb, ja, als ik dan naar de winkel of zo ga, dan kleed ik me eerst helemaal terug om. Als ik dan terugkom, dan doe ik mijn kleren aan. Zelfs als de deurbel gaat, dan zeg ik meestal tegen de kinderen, ga rap de deur op doen, ik spring rap in een andere broek.
0: Allee, Naomi. Ja.
2: Ah.
5: Ja, echt waar. Ja, ja.
2: Eigenlijk, sorry, maar jij kunt ook een beetje in de koekoekclub. Dat is niet anders dan
5: echt,
2: doen.
5: Ik dacht echt dat iedereen dat deed.
2: Nee, maar nee.
5: Mijn dochter doet dat ook.
2: Maar, allee, dan moet je toch gigantisch veel was hebben, of niet?
5: Ja, ja, dat wel. Wel een klein nadeel. Maar ik had een kapstok gekocht voor iedereen van ons op de badkamer. Maar ik palm denk ik 3 kapstokken in, want ze hebben geen plaats niet meer. Ik heb daar altijd 4 of 5 broeken klaar hangen.
2: Ja.
0: Ja, het is wel een goed excuus om veel te gaan shoppen. Dus ik zie de voordelen ook wel.
5: Ja, want ik ben ooit 1 keer met mijn pyjama broek. Ik dacht, ik heb geen tijd. Ik ga rap de kinderen zo naar school brengen. En dan heb ik per ongeluk een auto geraken. Maar ik moet uitstappen met mijn groene Mickey Mouse broek. En te zien doe ik dat nooit meer.
2: Dat was de katalysator.
0: Leg misschien nog een reservepaar kleren in de koffer van je auto.
2: Ja,
0: nog een 6e keer.
5: Heb ik. Jawel.
2: Super.
0: Het is gewoon een verhaal dat it keeps on giving gewoon. Ik vind het fantastisch.
5: Ja, ja, de was moet ik toch zelf doen, dus ik kan niet grommelen.
2: En je hebt maar 1 wasmachine?
5: Ja, maar wel van 12 kilo.
2: Zalig. Oh.
5: Ik dacht dat iedereen dat deed.
2: Ja, nee, je bent toch de enige die dat stuurt.
0: Ja, in de Q-app is er niemand jou aan het trainen.
2: De meeste mensen is gewoon van ja, uniform overdag. En dan misschien ertussen nog iets anders. Hè, en dan slaapkleren, maar geen 5 keer.
5: Ja, ik heb er altijd een stuk of 5 hangen. Op rustige dagen kleed ik me 1 keer of 2 om. En op drukkere dagen is het 4, 5 keer.
0: En dan op oudejaar?
5: Als ik naar de winkel thuis ga, ik kom 3 keer met verschillende kleren in de winkel.
0: Ja. Ik vind het fantastisch.
2: Ja, ik vind het.
0: Naomi, welkom in de Q-koekoeclub, inderdaad. Maar je bent ook zeer belangrijk voor dit Q-onderzoeksbureau. Dus dubbel bedankt.
5: Ja.
0: We gaan eens kijken naar de resultaten.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 3 mensen thuis andere kleren draagt dan op het werk.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Fout. 2 op de 3 Q-luisteraars draagt thuis andere kleren dan op het werk. Voilà. En daar is Naomi dus een zeer belangrijke factor in geweest.
2: Amai.
0: In dat resultaat. Goed. Ga je nog eens omkleden nu?
5: Ja, ja, samen. Ik ga naar huis. Dan moet ik mijn training terug aan.
0: Dan heb je iets om naar uit te kijken. En roze, voilà. Roze of blauw of groen?
5: rood met witte vierkantjes.
0: Perfect. Prachtig. Salutje.

0: Halftime van Daft Punk. Op die manier is het bijna 7 uur. Dus hoog tijd voor het laatste deel van deze show.
1: Je kritische nootjes.
2: We gaan luisteren naar wat jullie vonden van onze show. Een beetje de Vincent Vervangshow, mogen we het ook wel noemen. Feedback is heel de week welkom in de Q-app, zodat wij minstens het even goed gaan doen als de Vincent, wanneer hij er niet is. Dus ja, zijn we erdoor of zijn we gebuist?
0: We gaan het samen ontdekken.
2: Oké. Okay.
1: De kritische nootjes.
3: Hey Ulrike en Bert, wat heerlijk om mijn werkdag zo af te sluiten met die modulaties in de auto. Ik heb ze allemaal meegekweeld.
4: Modulaties voor de win. Nog. Meer van dat, Ulrike en Bert.
5: Oké. Hallo mannekes, de Anthony uit Meerbeke hier. Een klein momentje van feedback. Ik vind dat heel tof, die een koekoeclub. Ik ben daar zelf ondertussen ook lid van geworden met mijn whisky dat ik drink in mijn bad. Maar ik vroeg mij af, zouden we daar een keer geen gadget of dergelijke van krijgen? En dat moet niet te zot zijn, een sleutel.

0: dag 1 om de Crazy Frog in de uitzending te krijgen bij Bert en Ulrike. Ik vind, ik heb een weekje verlof, dus er mag wel een klein beetje drive in zijn.
1: With you.
2: Ja?
3: The Crazy Frog.
2: The Crazy Frog.
3: Ja.
2: Ja.
3: We nemen het mee naar morgen.
2: Ah,
3: ja,
2: wel.
3: Voilà.

0: Klasse, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat?

0: elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
5: Maar kijk, goedenavond. 1 over 7. Nieuws krijg je van Bart.
6: Goedenavond. Ziekenfondsen moeten mogelijk snoeien in hun voordelen. Dat staat in het grote hervormingsplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
7: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet in steken.
6: Ook onder meer acupunctuur zou dus niet meer worden terugbetaald. En een dodelijk ongeval in Vrasene in Oost-Vlaanderen. Een schoolbus botste op een kruispunt en kantelde. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte licht gewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. En de Russische president Poetin is in China. Hij zal er onder meer zijn collega, president Xi Jinping, ontmoeten. Rusland en China zullen het vooral hebben over hoe ze hun samenwerking kunnen verbeteren. Het staatsbezoek zal in totaal 2 dagen duren. Vorige week bracht ook Amerikaans president Trump al een bezoek aan China. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden.
5: Maar naar regen komt...
6: zonneschijn.
5: Altijd. Ook als je momenteel in een van de 9 files staat waar je meer dan 5 minuten verliest. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. 19 erbij tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is de weg afgesloten. 8 minuten aanschuiven. Op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkroever een kwartier. Op de A12 12 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 7 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 12 erbij. Ook bumperen op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren 4 Armen 6 minuten erbij. En op de B403 tussen Merelbekering en Merelbeke nog 6 minuten aanschuiven.
1: Music.
8: Joren Linssen.
5: Ciao. We moeten het zo meteen toch eens even hebben over deze week, want het kan altijd beter. Eerst Lost Frequencies en Alex Warren.

daar moeten we ons soms nog eens iets meer voor in de arm knijpen. So Much Beauty Around Us van Q-collega Lost Frequencies. Q-Music. Goeie dinsdagavond, goedenavond. Buonasera, vrienden. Fijn dat Q-Music bij je aanstaat. Als je luistert naar ons, dan probeer je er net zoals wij altijd het beste van te maken. Want dat doen we hier elke dag bij Q. Dag in, dag uit. Hoe donker de lucht soms ook is, we proberen er kleur in te schieten. En dan heb ik het niet enkel over het weer, want het is een grijze dag, maar deze week, maar echt deze week, is toch alles behalve de beste van 2026. Gisteren bijvoorbeeld de hele dag die vreselijke autocrash in Braschaat in het nieuws, waarin de jonge Maarten het leven heeft gelaten. En dan zie je ook hoe meedogenloos sommige individuen kunnen zijn. Ik heb daar dingen gelezen op social media, de beerput is weer opengetrokken. Maar echt zo van, ah ja, eigen schuld, dikke bult. Dan denk ik, die jongen is 16 jaar, doe eens even normaal, man. Dus lieve mensen, wees toch eens wat warmer voor elkaar. Was er vandaag ook een onderzoek bij de vrienden van de VRT en wijst uit dat 1 op de 3 jongeren die wil geen transpersoon als vriend of vriendin. En als je dan aan 1 op die 3 vraagt van waarom, dan komt daar geen zinnig antwoord op. Ah nee, want dat zinnig antwoord daarop bestaat niet. Mensen, we spreken over mensen. Een wijze vrouw zei ooit tegen mij, veeg uw eigen vuiligheid is voor uw eigen deur en dat van een ander is van een ander. En wat een ander gelukkig maakt, maakt jou daarom niet ongelukkig. En als dat wel zo is, dan is dit je call, lieve vriend of vriendin, om daar eens iets aan te doen en je te laten helpen. En waren we maar allemaal iets meer Margriet Hermans. Want vandaag dropte zij ook even een bommetje. Na meer dan 40 jaar zet ze een punt achter haar carrière omdat ze te dealen heeft met een zeldzame en blijkbaar ook super agressieve kanker. En haar reactie daarop is, ik heb een leven gehad om met veel dankbaarheid op terug te kijken. Kijk, Margriet is zoals Q, net zoals ik en hopelijk ook net zoals jij. We maken er altijd het beste van, hoe donker de wolk soms ook is. En kijk, dat is wat we vanavond ook gaan doen. We gaan niet de wereld proberen redden in die 3 uur, vrienden. Dat gaan we niet doen. En Cape zit trouwens ook just in de was, dus... Maar wel de beste hits draaien met warmte rondstrooien af en toe. En ook soms een keer zeggen... Joren, dit had beter in je hoofd gebleven. Dat mag allemaal. En minstens even belangrijk, hoe gaat het met u vanavond? Hey, check eens even in de Q-app.

0: als DJ-licious zijn zomerhit uitbrengt, dan is dat elk jaar opnieuw de officieuze start van de zomer. En dit keer, wat voor een. Wauw, met Milo. Just remember, we're forever young. Berichtje van Thibaut in de Q-app.
1: Ciao, Joren. Ciao. Ja, jij vraagt altijd wel aan ons hoe het gaat, maar hoe gaat het met jou? Dat wil ik eens weten.
0: Hallo vriend, ga heel eerlijk zijn, niet zo goed. Ik moet tussen de platen door telkens naar het kleinste kamertje hollen, want speculoos van het vat. Ik moet de wc eend gaan eten geven, kan er ook niks aan doen. Ik zou willen dat er iets anders uitkwam, zowel woordelijk als langs het andere uiteinde. Maar dat is niet het geval, dus ja goed, het is wat behelpen. We moeten weer pakken Motilium of Imodium, één van de twee tegen, je weet wel, fijn. Zometeen in de show. Hij wil geen echtbreker zijn en daarom vertrekt hij. Maar eerst hoor je hem wel nog hier bij ons. Somber, homewrecker, komt eraan. Zeg, en kom jij dan 26 juni?

0: foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. With Q. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Oh, zoveel video!
2: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
4: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
5: Ja!
6: Maar ja...
4: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja! Maar ja...
4: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
5: Oh ja! Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
8: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
9: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
10: Als venten, zijn bendidioten.
11: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
12: De geschiedenis van je Google Chrome.
13: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
10: Respect wil ik nog wel proberen.
14: Mamma mia!
8: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks Strijk! Nu exclusief op streams.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
15: Koop lokaal. Voilà.
2: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
16: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

I Got You tot 10 uur vanavond. Met de beste muziek voor deze Martedì Sera. Klinkt toch wel iets mediterraans, als ik het op een Italiaans zeg. Ja, ik pas mij een beetje aan, mediterraans klimaat van eind deze week. We moeten er vroeg genoeg mee beginnen. Ik heb zojuist gezegd dat ik speculoos van het vat heb om het... Om toch een beetje proper te houden. Hè? Allee, proper houden, hier op de radio, in het kleinste kamertje, lukt dat niet altijd. Ik werd meteen opgebeld, maar echt waar, dat is collegialiteit en top. De allerliefste Q-DJ Ulrike Douwer die belde, die zei van... ja, maar Jokke, zal ik even terugkomen? Zal ik de show doen? Ik zeg, nee, dat komt wel goed. Eens dat alles eruit is, allemaal goed. Lieve, die stuurt, dat is kak, inderdaad. Annelies, die laat weten... Hey, maar ik heb hier geen Motilium of Imodium, maar wel een stop. Dank u. Sanne uit Essen zegt, dat is niet fijn. Hopelijk ben je morgen alweer een pak beter, Joren. Dat hopen we met z'n allen mee. Christel uit Sint-Truiden die zegt, samen met Pieter en Kjell, het is Imodium, Joren. Motilium gaat niet veel doen. En Gregory uit Oostende zegt, speculoos van het vat. Wat een goeie. Ja, dat is wel een ding, hè. Ik heb zo nog een zakje tuinaarde openscheuren. Of de rug snuiten, zo van die dingen.

0: Dat was Bruno Mars. 7:58. 4 files op onze snelwegen. Je verliest 12 minuten. Op de Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 12 voorbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent dan tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 11 minuten, de weg is daar afgesloten. En op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette, 7 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Ze zijn onderweg. Chris Cross Amsterdam, Antoon en Sigourney Kay. Hoort ze naar Thomas Gray. Dat rijmt wel.
1: Sounds better with you. Joren Linssen.

0: Zoals jij misschien uren op TikTok of Instagram kan scrollen, doe ik dat op Google. En je kent het misschien wel, dan zoek je één ding op. En voor je het weet zit je 3 kwartier later bijvoorbeeld te lezen wat je naam betekent. Dat was gisteravond bij mij het geval, dus lijkt je mijn bed zo even zo te googelen. Echt een boomer, I know. Maar ik ben dus die van mij tegengekomen, zo wat mijn naam betekent. En ik ben er zeker van, als mijn ouders hadden geweten wat mijn naam echt betekende, dan hadden ze waarschijnlijk voor een alternatief gekozen. Of niet. Dat kan natuurlijk ook. Misschien wisten ze het en hebben ze het daarom aan mij gegeven. Enfin, ik kom er zo meteen op terug. Zeg, en jouw naam? Wat betekent jouw naam eigenlijk?
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet 1 keer, maar 2 keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be. Samen met Q-Music.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
15: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinkster Deals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Q Music.
17: I don't

0: van Sam Sparrow in The Magician Remix. Ik was gisteren aan het spiralen op Google. Ja, soms zoek ik dan één iets op en mijn ADHD ziet dan plots nog 1001 andere prikkels op die zoekmachine. Om daarop te klikken. En gisteren kwam ik uit op wat betekent je naam nu eigenlijk?
1: Q Music. Joren Linssen.
0: En dus was er zo een zoekbalkje en kon je zo je naam ingeven. Dus ik typ mijn naam in, Joren. Ja, mijn ouders hebben er helemaal in het begin van mijn leven voor gekozen om Joren met een Y te schrijven. Dus ik echt tegen iedereen. Als ik mijn naam moet zeggen, Joren Linssen. Nou ja, oké. En dan schrijven ze Joren met een J en Linssen, Linssen met een Z. Dus Linssen is mijn S. Oh man, echt waar. Ik verdoe hier zoveel tijd mee in mijn leven. Maar goed, je bedoelde dus Joren met een J. Ja, dat is ook goed. En dan kwam dit eruit.
2: Het is een jongensnaam met een stoere, Scandinavische klank die vooral in Vlaanderen, België, populair is. De betekenis en achtergrond van Joren zijn als volgt. Betekenis, de naam is afgeleid van het Griekse Georgios, wat landbouwer of boer betekent.
0: Ja.
2: Als Scandinavische meisjesnaam wordt het soms in verband gebracht met paardliefhebber.
0: Ik ben een paardenmeisje. Nooit gedacht. Lotte uit Weinigem, die zegt, ja, die stuurt er een foto bij in de Q-app. Ja, de foto spreekt voor zich. Zij zoekt zeeduivel op in het Nederlands. In het Frans is dat Lotte. Rick uit Roeselare zegt, ik ben machtige heerser. Rick, is dat uw openingszin, vriend? Voilà. Eva uit Kortesem zegt, de levengevende. De baarmoeder dus. Louis uit Balen zegt, ik ben een beroemde strijder. Oké, Louis. En nu je naam nog. En Naomi uit Oostmalen die zegt, mijn naam betekent liefelijke. Maar dat is ook niet altijd het geval, hoor. En nu ze hier toch klaar staat, Shakira. Wat betekent die haar naam nu ook alweer? Het is Arabisch voor belastingontduiker. Nee, ze is vrijgesproken, hè. En een envelopje van 60 miljoen krijgt ze van de Spaanse fiscus en ze is daar zeer dankbaar voor. En dat is dan wel weer de juiste vertaling van Shakira. Dankbaar.
1: Dit is deze week

om met de woorden van David Guetta te zeggen. Almost gone, gone, gone. In de Q Top 40, want ze stonden op 34 afgelopen vrijdag. Within Temptation and Smash Into Pieces. Somebody like you. Zeg, ik ben afgelopen weekend een oude schoolkameraad tegengekomen. En zo jaren niet gezien, maar je kent dat wel, hè. Zo na 2 minuten zit je toch alweer te lachen. Alsof dat je zo weer op de speelplaats staat. Zo dat gevoel. En dan begint het, hè. Zeg, weet je nog daar, die leerkracht. Maar jong, daar hebben we toch mee gelachen. En die, wow, die had een dik... Ja, fijn. Alleen, sommige herinneringen die speelden zich niet af op de speelplaats, maar wel in een ander lokaal, na de laatste schoolbel. Het begint met een S en eindigt op trafstudie. We hebben het erover, na 8 uur, na de weekend.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
1: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Een dodelijk ongeval in Vraassenen in Oost-Vlaanderen. Een vrachtwagen botste tegen een schoolbus op een kruispunt. Daardoor kantelde de bus. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte ook lichtgewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. En er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Gené gezegd in het parlement. Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het moet er vooral voor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op zo'n 66% van de bevolking. Het doel is 70%. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land. Minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, namiddag droger en tot 19 graden.
2: Zometeen in de show gaat het over strafstudie. Heb jij vaak in een strafstudie gezeten, Bart?
1: Eén keer ooit.
2: Ja, dat lijkt mij zo wel iemand die zo heel... Ja, ik weet niet. Jij was voorbeeldig, denk ik.
1: Ik was wel een best voorbeeldige leerling, ja.
2: En kan je het erover hebben? Hoe het komt dat je in een strafstudie zat?
1: Het was gezamenlijk met bijna heel de klas.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Het is niet omdat ik iets zelf mispeut
2: dat. Ja, leg het maar uit. Leg het maar uit. Op dit moment staan er geen files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music. Joren Linssen.
2: En zometeen de zingende weermannen, want zij hebben een accurate weersvoorspelling. Na Justin.

Wat is een echte heatwave nu ook alweer? Vijf opeenvolgende dagen waarin de maximumtemperatuur in Ukkel minstens 25 graden bedraagt. Minstens drie van die dagen moet het zelfs 30 graden of warmer zijn. En als ik weer Ukkel intyp in Google, dan zie ik 27 graden op vrijdag, zaterdag 29, zondag 30, maandag 31 en dinsdag ook 31. Dat lijkt mij een hittegolfje. Lijkt mij ook het ideaal weer om dan zo s'avonds, als het zo een klein beetje afkoelt, om zo van de grond te gaan. Met de Q-luchtballon. Want die hebben we sinds kort, dat dat gloednieuwe informatie is voor jou. Belangrijk om te weten wel, want als je zo'n gigantische grote ronde Q, rode Q, ook ziet voorbijvliegen, geef het dan niet aan bij een UFO-meldpunt, vrienden. Maar kruip er misschien zelf eens in. Want je kan die Q-luchtballon ook zelf boeken via qmusic.be. Dus als je zo eens een zotte verjaardagscadeau wilt geven, of je wil iemand een huwelijk vragen, dat hoeft niet zoals ik, hè. Ik heb dat zo een keer gedaan in Barcelona. Hey, maar ik kan ook gewoon los van de grond gaan, hè. Met je toekomstige man of vrouw. Joren Linssen. Ik ben afgelopen weekend een oude schoolkameraad tegen het lijf gelopen. Iemand met wie ik in het middelbaar een heel goede tijd heb gehad, maar nadien, hè, je gaat dan verder studeren, je verhuist en andere dingen ga je nog doen en dan verlies je elkaar uit het oog. En toch, wij zagen elkaar terug en we dachten meteen, dit is precies alsof het gisteren was. Dus zo anekdotes van vroeger en plots zei hij, zeg Joren, weet je nog dat jij ooit een keer het duurste raam uit het school vernield hebt? Ja, ik heb middelbare school gehad in Brugge. Dus ik ben in Brugge naar de middelbare school gegaan. Brugge die Schone. Dat is een stad met alleen maar middeleeuwse gebouwen, lieve vrienden. Ook het gebouw van mijn school was super oud. Maar het is ook zeer duur en waardevol. En daar zaten allemaal ramen in brandglas. Het zijn allemaal zo van die gekleurde ramen, je kent ze wel. En door wil te doen met vrienden ben ik met een kloeft van een boekentas tegen dat glasraam gebotst. Echt, ik denk het grootste van heel school. En dat viel in gruzelementen naar buiten, naar beneden. Ik denk, echt waar. Ik ben op matje geroepen bij mevrouw directeur en ik ben de vrijdag mogen nablijven. Strafstudie, jongeman. Hij heeft heel veel geld gekost. Dat wou je weten, hij heeft heel veel geld gekost. We hebben ooit ook eens een leerkracht opgesloten in een klaslokaal. Ook daar hebben we strafstudie voor gekregen van mevrouw directeur. Strafstudie, jongeman. Echt zo de deur gebarricadeerd, zo die bepaalde leerkracht er niet meer uitkomt. Man, ik heb mij goed geamuseerd, als ik er zo even nadenk. Maar daarna ook goed op de blaren gezeten. Maar dat is de strafstudie, dat is school, hè? Dat is middelbaar, je moet er alles uithalen. Maar even kaarten op tafel. Want iedereen heeft middelbare school gedaan. Iedereen heeft een lokaal gehad waar de strafstudie dan in doorging. Dus waarvoor heb jij ooit in de strafstudie gezeten? Even alle kaarten op tafel. Waarvoor, wat is zo hetgene waar je echt zo het meest fier op bent? Je kunt er eigenlijk helemaal niet fier op zijn, maar goed. Zo, waarvoor, voor welke sneaky bastard move heb jij ooit in de strafstudie gezeten?

Wiz DMC en Show Me Love Back Your Music. Berichtje van Joris uit Kruijbeke. Zo te zien aan uw aanblik, Joren, zeg jij leuke dingen aan het lezen. Zeker wel. Kan dat inderdaad zien via livestream van Q-Music, dat ik leuke dingen aan het lezen ben. Want vanavond in de show herinneringen ophalen aan de goede oude tijd. Of misschien zit je er nu nog in. De middelbare school en nog specifieker als je dan iets uitstak op die middelbare school. Strafstudie. Ik ben er een paar keer geweest in het lokaal van de strafstudie voor verschillende redenen. Kattenkwaad, te laat komen, iets kapot gemaakt, per ongeluk weliswaar. Ik ben geen hooligan. Ondertussen ben ik wel opgevoed. Aisha zegt, ik heb nog nooit strafstudie gehad en ik studeer dit jaar af. Aisha, sorry, maar dit is echt waar. We zijn mei. Stik nog een keer iets uit, jong. Anders gaat het u beklagen voor de rest van uw leven. Stefanie uit Wevelgem zegt, strafstudie omdat ik gerookt had in de toiletten. Ja, juist. Allee ja, ook van horen zeggen. Van een vriend. Wat dat ook eens meegemaakt. Christophe uit Brugge zegt, ik heb in de strafstudie gezeten in het tweede middelbaar omdat ik de mevrouw van Frans niet kon uitstaan. Ze had een pik op mij en ik ben onderweg naar school. Te voet ben ik een drolletje gaan oprapen van een hond. En heb ik op haar stoel gelegd. Heerlijk. En Daria uit Tieltwingen zegt, ik heb ooit strafstudie gehad omdat een meisje mij pestte in het eerste middelbaar. Ik was dat beu en ik heb haar gewoon geantwoord. En voor dat antwoord moest ik in de strafstudie gaan zitten. Ja, maar dan heb ik wel zoiets van, daarvoor mag je in de strafstudie gaan zitten. Als de pesters op een plek zetten is, dan vind ik het goed. Dat is echt waar. Iedereen, kan bij iedereen aanraden, doe dat vooral. Waarvoor heb jij ooit in een strafstudie gezeten? Er komt heel veel binnen in de Q-app, maar als jij nog een goed verhaal hebt, het kan er zeker en vast nog wel bij. Onderweg in de playlist, Natasha Bedingfield, na de nieuwe Cameron with...

0: Natasha Bedingfield bij Q-Music. Ik was zeer lang aan het praten met Jari uit Assenbroek, die net in zijn auto pizza heeft. Jari, past het dat we bellen nu?
1: Ja, dat past zeker.
0: Oké, zeker, want ja, het gaat natuurlijk over strafstudie. Ja, één keer in de strafstudie zitten, twee keer, drie keer. Ik denk dat het bij mij zo een stuk of vijf, zes keer of zo gebeurd is. Maar bij jou, een volledig schooljaar, letterlijk elke zaterdag. Vertel, hoe kwam dat?
1: Nogal een rebelse leerling zijn, die graag wat grapjes deed met de medeleerlingen en leerkrachten, jammer genoeg.
0: Maar wat deed je dan zoal?
1: Ja, de codes van de lockers veranderen van de medeleerlingen, de leerkrachten hun boeken, hun tas met toetsen en dergelijke, ja, wat verstoppen voor de les. Ja, zo'n dingen.
0: Maar konden zij daar niet mee lachen, want dat is toch grappig? Allee, ik bedoel, moest ik daar als leerkracht zitten, zou ik denken, ah, de Jari is weer bezig geweest. Ah ja, de Jari. Dat hield toch niks uit?
1: Nadien kon zij zeker lachen, maar tijdens de mopjes door stond mijn agenda wel redelijk vol met wat notas en strafstudies.
0: Maar dat hield toch niks uit?
1: Oh ja, toch een beetje toch, denk ik.
0: Jij heeft dat iets van invloed op jou gehad, of denk je, ja, doe die strafstudie wel zolang ik het kattenkwaad kan blijven uithalen?
1: Het was wel positief voor mijn populariteit in de school.
0: Dat zal wel. Waren er ook zo mensen die jou zo opstookten, omdat ze dachten, ja, de Jari zal dat wel doen?
1: Zeker. Als er iets moest gebeuren, kwamen ze wel naar mij.
0: Ah, oké, leuk. Zeg, en heb jij zelf nageslacht ondertussen?
1: Ik heb ondertussen twee kindjes, ja, inderdaad. Okay. Een zoontje van zes en een dochter van vier.
0: Oké, en zit het er zo in? Kunnen ze de eer hoog houden op dit moment? Of?
1: Mijn zoon is een engel, mijn dochter is een bengel. Dus ik weet voor mijn dochter. Ja.
0: Daar ga je peren nog mee zien. Maar, hey, joh, anders is het ook maar saai, hè, toch?
1: Tuurlijk, je moet toch plezier in het leven houden.
0: Voilà, absoluut. En als een keer met een strafstudieke meer of minder is, daar gaan we niet van dood. Zeg, pizza gekocht?
1: Dat maakt het spannend.
0: Ja, voilà, kijk. Jij gaat pizza eten toch, hè?
1: Wij gaan zelf pizza eten, inderdaad, ja.
0: Oké, welke heb je gepakt?
1: Mijn vriendin de cheese ham van de Pizza Hut en ik zelf een pepperoni.
0: Zwijg. Kevel, ah ja, nee, ik heb zo wel last van mijn buik. Dat is allemaal niet erg. Maar ik ga jou daar ook niet mee belasten, want ze bieden zijn honger over. Zeg smakelijk, man. Salut.
1: Voor
0: bedankt
1: voor
0: de
1: week dan.
0: Ja, is goed. Salut, hè.
1: Salutjes, fijne avond.
0: Jojo. Is er nog een bericht binnengekomen? Ik ga nog eens bellen naar iemand zo meteen. Naar Kamrad en Be Mine. Goeie avond.

0: in het Q-top 40 hitarchief. Een mijlpaal. Want ik haal de meest zomerse plaat tot nu toe uit het hitarchief. Met de zomer die om de hoek loert, kan ik ook niet anders. Dus straks een bommetje, niet alleen in het zwembad, maar ook op je radio. En je hoorde de nummer 37 uit de huidige Q-top 40. Kamerad en Be Mine. Het gaat over strafstudies. En vooral waarom jij ooit in de strafstudie gezeten hebt. Nu heb ik hier de Luc. Die heeft een berichtje gestuurd. Wil ik toch eens even het fijne van weten. Ga hem even bellen.
1: Hallo.
0: Dag Luc, het is met Joren van Q-Music. Stoor ik jou?
1: Van Q-Music?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, stoor ik jou?
1: Nee.
0: Ah, oké. Luc, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarvoor heb jij ooit strafstudie gekregen, Luc?
1: Strafstudie?
0: Ja.
1: Tegen te spreken en al.
0: Hebben we dat jij nog doorgestuurd in de Q-app? Of had jij niks doorgestuurd? Want ik heb niks. Ah, ja, ik heb...
1: Nee.
0: Ik heb dus met jouw account, is daarmee... Het is daarmee dat ik bij jou terechtkom. Ik had over het muurtje van de jongens gekeken in de toiletten. Dat Luc, dat stuurt iemand in jouw naam op dit moment in de Q-app.
1: Ah, oké. Ja. Dat zou niet van mij zijn dan.
0: En van wie zou het kunnen zijn?
1: Dat weet ik niet. Er is niemand niet thuis bij ons.
0: Nee. Maar dan zit iemand heeft jou gehackt dan. Luc, gaat eens even bekijken in de Q-app.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja. Maar je hebt niet over een muurtje gekeken. Nee.
1: Nee.
0: Mocht eerlijk zijn, hè, Luc.
1: Nee.
0: Oké, is goed. Ik zal maar geloven. Allee, Luc.
1: Ja.
0: Succes met het uitspitten van de hacker. Salut, hè.
1: Ja, oké.
0: Jojo. Bon. Op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelweg. Geluk toch. Q-music.
2: Q sounds better. Better with you. Joren Linssen.

0: Tot nader order niet op Tomorrowland komende zomer. Hij gaat wel de BPM's omhoog doen schieten op Pukkelpop Purple Disco Machine, The Beat of Your Heart. Zometeen duiken we in het Q-top 40 hitarchief. Ik gebruik het woord duiken en ik denk... Ja, eigenlijk doen we zometeen het omgekeerde. Wordt allemaal duidelijk na Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe komt eraan. En over 39 dagen... start het Q-Beach House. Maar je kan nu al gaan warm dansen.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q-app. Q-music. Q sounds
2: better with you. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Welkom in het Q-top 40 hitarchief met de grootste hits die ooit in de lijst stonden. Vandaag duiken we in het jaar... Oh, zeker. 2007. Maar duiken is een verkeerde term, vrienden. Zeker in deze, want hier doen we het omgekeerde. Rise up. Zo heet de one-hit wonder van Yves Larocque. Hij is een Zwitserse DJ en op het einde van de Zero's zat hij plots met één nummer overal tussen, namelijk Rise Up. Dat kwam uit eind 2007 en het leek meteen alsof iemand de zomer had aangezet. Altijd leuk. Ik heb ook altijd heel lang gedacht dat Yves Larocque, dat geen DJ was, maar een zanger. En dat hij dus degene was die deze legendarische woorden zong.
1: My dream is to fly over the rainbow. So high.
0: Ja, maar dit is dus de stem van Jabba. En dat is dan weer een reggae-zanger. Die kon wel zingen. In landen als Spanje en Griekenland werd het nummer 1. En hier bij ons bleef het ook hangen als een typische feel-good plaat. Gewoon zo'n nummer waarbij je eigenlijk niet te veel moet nadenken. Zo. Zon in je hoofd en gaan! En daarom halen we het op de vooravond van een prachtig verlengd weekend nog eens boven uit het Q-top 40-hitarchief.

0: Zometeen in de show, de rubriek waar ik in mijn hele carrière bij Q-Music al de meeste klachten voor heb gekregen. Eén vraag, vijf nonkels, met zometeen een verhaal uit Oostenrijk. Nu al een kleine spoiler, klein tiche. Hier heeft het mee te maken. Ja, ja.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het volledige verhaal hoor je naar Galantis, Harry Styles en...

0: girls, te weinig girls. Dat is wat hij op dit moment zegt.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Dat was al een flauwe nonkelmops. Exact. Nonkels verzamelen. Ja, want er is een nieuwe vraag waar je je flauwe nonkelkop op mag loslaten voor een goede nonkelmop. En daarvoor vandaag een verhaal uit Oostenrijk. Ja, want het is wel een droevig verhaal, dus ik moet even de verwachtingen correct stellen. Het is een droevig verhaal uit Oostenrijk. Met koeienbellen. Want er was een wandeling in de Oostenrijkse bergen en die is dramatisch geëindigd voor een koppel uit Duitsland. De twee werden in Oost-Tirol plots aangevallen door een kudde koeien. De 67-jarige vrouw overleefde die aanval niet. Haar 65-jarige man die raakte zwaar gewond. Hij werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ja, waarom de dieren precies aanvielen, dat is voorlopig nog niet duidelijk. Maar de politie onderzoekt nu wat er gebeurd is. Want als er misschien tekenen aan de wand waren, had het koppel zich het drama ook meteen kunnen besparen.
1: 1 vraag.
0: Hoe weet je nu dat een koe een moordenaar is? Als je niet oppast, neem de koeien te grazen. Hoe weet je nu dat de koe een moordenaar is?

0: ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
1: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbare vervoer. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. En op dit moment is de voorlaatste speeldag in play-off 2 van ons voetbal aan de gang. In 3 wedstrijden zijn ze al zo'n half uur aan het spelen. In Racing Genk Antwerp staat het 0-0. Westerlo neemt het op tegen Standaar, daar is de tussenstand 1-1. En bij Charleroi OH Leuven staat het 0-1 voor OH Leuven. Het is erg spannend daar in play-off 2, want Genk, Standaar, Westerlo en Charleroi maken nog kans op de Europese barrages. Vanavond en vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden.
2: En goed nieuws, je verliest nergens meer op de nergens meer dan 5 minuten. Was dat te snel? Nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Klopt die zin eigenlijk, Bart?
1: Uiteindelijk wel, denk ik.
2: Ja, begrijp je wat ik bedoel?
1: Is goed gekomen. Ja.
2: Oké, fijn. Music. Joren Linssen. Ciao, een zeer goede avond. Zometeen één vraag, vijf nonkels. Hoe weet je dat een koe ook een moordenaar is? Meedenken mag.

0: Zometeen Tokkelen op de piano van Eric Prydz. En de nummer... Waar staat hij nu op dit moment? 2. Is hij nummer 1 weg? Mo. Allee, wist ik niet. Fever Dream van Alex Warren staat dus op nummer 2 in de Q-top 40. En jij hoort hem zometeen.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ja, ik doe die top 40 veel te weinig, hè. Doe me toch, want mis ik het. Hey, nonkels, spits die oren, want er ligt een verse vraag klaar. Waarop jullie je beste, slechtste nonkelhumor mogen loslaten. Vandaag trekken we daarvoor naar Oostenrijk. En eerlijk, het is een triest verhaal. In de bergen van Oost-Tirol is een wandeling van een Duits koppel compleet misgelopen. Tijdens een tocht werden de twee plots aangevallen door een kudde koeien. Ja, de vrouw heeft het jammer genoeg niet overleefd. De man ligt zwaar gewond. In het ziekenhuis werd met een helikopter overgebracht. Hoe is het zo ver kunnen komen, vraag je dan af. Ja, de politie probeert dat uit te zoeken wat er nu precies is gebeurd. En nee, voor iedereen zonder lachspieren. Nee, ik lach daar niet mee, uiteraard niet. Maar ik wil gewoon even voor alle duidelijkheid aan de nonkels vragen. Stel je nu voor, wat zouden waarschuwingssignalen kunnen geweest zijn? Hoe hadden ze dit misschien kunnen vermijden? Dus nonkels.
1: 1 vraag.
0: Hoe weet je nu dat een koe ook een moordenaar is?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Tibe. Hoe weet je nu dat een koe een moordenaar is? De politie zit hem achterna met loeiende sirenes.
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Rune en nonkel Hilde, bedankt voor meedenken. Hoe weet je nu dat een koe een moordenaar is? De koe gaat altijd heel koebloedig te werk.
1: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel David. Hoe weet je nu dat een koe een moordenaar is? Ja, de koe heeft beef met iedereen.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Jeroen. Hoe weet je nu dat een koe ook een moordenaar is? De koe moordt enkel als hij zich stierlijk begint te vervelen.
1: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Ilse. Hoe weet je nu dat een koe ook een moordenaar is? Voor de koe je vermoordt, doet hij eerst nog een koetjesrape. Ik zeg het, ik krijg het meeste klachten hiervoor. Ik zou begot niet weten waarom. Bedankt voor meedenken. Morgen nieuwe vraag, nieuwe nonkel.

0: piano. Jij zometeen op je smartphone in de Q-app. Daar stuur je repeat of niet voor. Martin Garrix en Ed Sheeran is die andere geweldige samenwerking die zijn strepen al verdiend heeft. The Kid LAROI en Justin Bieber. Stay. Na, ja, de beste samenwerking aller tijden. Me dunkt. Suzanne en Freek.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op DisneylandParis.com.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt Bono, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Q Music.

Kid Leroy en Justin Bieber. I need you to stay, need you to stay. En van de ene samenwerking die al redelijk zot is, hè, de Kid Leroy, Justin Bieber, naar een samenwerking die heel lang op zich heeft laten wachten. Het is te zeggen, ze waren er heel vroeg bij, 10 jaar geleden, meer dan 10 jaar geleden, 12 jaar geleden, 2014. En nu pas uit de lade genomen. Repeat of niet. Martin Garrix en Ed Sheeran hebben hun hit laten rijpen. Maar was het lang genoeg? Q sounds better with you. Stuur repeat of niet voor repeat it. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran.

Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Jasmin zegt, ja, oké, okay, ja, doe maar repeat, is mooi. Oké, okay, duidelijk. Ook even repeat it. Chris uit Pajottengen die zegt, ik blijf bij mijn standpunt van gisteren, Joren. Repeat, dikke repeat. Lorenzo uit Halle zegt, wat een dikke vette beat op een dikke vette repeat. Miki zegt, Joren, voor mij een dikke repeat, geef mij goede krachten. Lotte uit Mechelen zegt, ik had niet gedacht dat Ed Sheeran zo goed op een Martin Garrix plaat zou passen, dus repeat voor mij. Jens uit Roeselaren zegt, goede drive, maar het mist een klein beetje verrassing voor mij. Niet. Ja, dat begrijp ik ook wel. Wacht, we hebben dan nog. Anke uit Sint-Niklaas, dit blijft meteen hangen. Ideaal voor in een auto. Repeat. En Bram uit Herental zegt, sterke productie, maar ik hoor vooral Ed Sheeran en minder Martin Garrix. Ik twijfel, maar toch een repeat. Oké, okay, ik vat even samen. Ja, geen gigantische verrassing. Uiteraard gaan ze door. Je hoort ze morgen opnieuw. Martin Garrix en Ed Sheeran bij Matthias van den Bulke om 20 over 10 met Repeat It in Repeat of Niet.

Miley Cyrus, End of the World bij Q Music. Op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Door met de muziek, je hoort Kings of Leon. Na BB Rexes, BB Rexa, ja. En Faithless. In de remix. Ja, maar ja.

Ik laat het volledig uitspelen, want... Ja, want ik heb al een klacht aan mijn rekker en ik wil er niet nog één bij van oh, je moet Kings of Leon en de gitaar volledig laten, want dat gebeurt soms ook. Ik heb een klacht voor pakt voor Q-Music, niet per se voor mij. Ik heb er al genoeg. Maar er is een klacht binnengekomen voor Q-Music. Hebben we het zo meteen over na Pink, Willow Sage Heart, dat is haar dochter. Ze heeft er samen een nummer mee. Cover Me in Sunshine. Na I'm Good.

0: Soms zit het echt gewoon in de genen. Pink, Willow Sage Heart en Cover Me in Sunshine. En soms zit het ook gewoon in de klachten. En die behandelen wij hier bij Q altijd. Met de nodige voorzichtigheid. Een klacht binnengekomen van Jill. Even bellen met Jill.
1: Hallo, Jill.
0: Dag Jill, het is met Joren van Q Music. Stoor ik jou?
1: Nee, zeg maar.
0: Jill, je had een kleine klacht voor ons. Vertel eens.
1: Tot meer in de naam van mijn mama.
0: Ah, oké. Okay. Ja, goed. Jouw mama heeft al een klacht en jij bent de boodschapper. Vertel eens, boodschapper van de mama, wat is haar klacht?
1: Ja, ze had de hele dag Q-music geluisterd in de hoop om het liedje van het Songfestival te luisteren. Dat gewone had.
0: Ah, van Bulgarije?
1: Ja, klopt. Ze is er een enorme fan van.
0: Maar wacht, ik heb het zelf nog niet gehoord. Ik heb het niet zo gevolgd, Jill.
1: Ja, ik ook niet, maar mijn mama wel. En ze is zo'n grote fan en ze hoopte het vandaag eens een keer te horen op je music, maar het was niet afgespeeld.
0: Ik ben het eens aan het opzoeken, want ik denk, staat het in ons systeem? Wacht, ik ga even zoeken, hè, want ja, ik bedoel, elke grote hit staat er bij ons in. Dus ik zoek even... Allee jong, ze staat er gewoon in. Wacht, zullen we eens een stukje luisteren? Wacht, hè. Wacht, hè. Oké, ja, klaar?
1: Ja.
0: Oké, daar gaan we. I'm the bang.

0: vind jij ervan, Jill? Heel eerlijk, zonder de mama te pleasen?
1: Oh, ik vond het verschrikkelijk in het begin, want dat was bij haar constant. Maar nu dat je dat zo wat meer begint te horen, dan... Ja, oké wel, maar nog niet zo'n grote fan.
0: Ja. Ja, je bent ergens tussen twee vuren. Ik voel het aan alles. Kijk, maar ja. Bij deze, ze kan niet meer zeggen dat we niet gedraaid hebben. Ik heb zojuist een stuk laten horen, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Voilà, kijk, dan zijn we allemaal content.
1: Allemaal content.
0: Voilà, de groeten aan de mama. Salut, hè.
1: Merci.
0: Bye-bye. Eén keer en nooit niet meer.

0: Espresso, Sasha, Destiny. Ja, jouw bestemming is de avond van Q Music. Met Robbe Petitjean.
1: Ik neem mijn applaus graag in ontvangst.
0: Je applaudisseert voor applaus.
1: Ja.
0: Ook de eerste keer dat ik zoiets meemaak, maar ja, goed. Hoe gaat het met jou?
1: Goed, goed, goed.
0: Heb jij toevallig, ik ga meteen met de deur in huis vallen, Imodium mee?
1: Ai. Nee, wel koffie. Dat is het omgekeerde.
0: Ja, nee, ja, nee, dat is exact het omgekeerde. En daar heb ik daar moet ik niet bij geholpen worden.
1: Imodium is als je vast.
0: Als ik.
1: Hoe lang is het?
0: Nee. Niet als ik vast zit. Integendeel.
1: Ah ja, nee.
0: Ja, ik zit al gewoon de hele
1: Motilium,
0: show met.
1: Motilium is dat.
0: Motilium dan? Ik verander. Ja, ik mis altijd. Maar goed, niet mee. Oké, niet erg. Dan los ik het zo meteen wel op. Ik kan toch binnen een paar minuten de studio uit. Want dan is het aan jou. Vertel eens, wat zit er in je show, vriend?
1: Wel, nu het toch al wat gênant over kak ging. We gaan het hebben over gênante situaties. Meemaken met je buren.
0: Oh,
1: ja. Het kan seksueel zijn, het kan over iets anders gaan, maar hey, mensen hebben... Dat is buur, jongens.
0: Seksueel. Buurman, wat doet u nou? Zo van
1: ik weet niet, ofwel, stel dat je je buurman ooit gezien hebt. Per ongeluk.
0: Op zo'n moment.
1: Ja, het gebeurt, hè. Mensen maken dat mee. Hè. Of die heeft jou gehoord, of jij hebt hem gehoord, of haar. Allee, snap je? Daar wil ik het over hebben straks.
0: Nee, ik snap het niet volledig, maar volgens mij weet jij er meer
1: over. Nog eens uitleggen.
0: Dus, nee, maar leg het zo meteen nog maar eens uit. Ja, ja. Alles oké met u voor de rest?
1: Maar ik heb dus iets meegemaakt, hè.
0: Ah ja?
1: Ja. Wat heeft
0: het? Seksueel?
1: Ja, nee. Okay. I wish, nee. Het is heel gênant.
0: Dat heb jij gezegd.
1: Ik ga het straks uitleggen. Yo.

0: Een zeer goeie avond. Het is 10 uur, nieuws krijgen van Bart.
1: Goeie avond. De bestuurder die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord. Het komt omdat de jongen van 17 nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Collega Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder er kort over spreken.
2: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
3: Het enige dat hij daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
2: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
3: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
1: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. En daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. En op dit moment is de voorlaatste speeldag in play-off 2 van ons voetbal aan de gang. In 3 wedstrijden hebben ze nog zo'n 20 minuten te gaan. In de Racing Genk-Antwerp staat het nog altijd 0-0. Charleroi neemt het op tegen OH Leuven. Daar is de tussenstand 1-1. En bij Westerlo Standaar staat het 1-2 voor Standaar. Het is daar erg spannend in play-off 2, want Genk, Standaar, Westerlo en Charleroi maken nog altijd kans op de Europese parages. Vannacht stevige buien, minimaal rond

Olivia Rodrigo en Drop Dead. En van mij mag Drop ook echt dood. Heel vies snoep. Drop Dead. Nooit gesnapt. Over snoep gesproken. Marshmallow. Zeg maar je favoriete DJ met een masker op. Die is jarig vandaag. 34 geworden. Miles on it. Neutral, big lip.

lief dat je het vraagt. Met mij alles heel goed. En met jou ook, dat heb ik al gezien in de queue-up. Er zijn heel veel mensen heel gelukkig op deze dinsdagavond. Ik heb net gezegd heel goed. Heel goed met mij gezien de omstandigheden. Want ik heb vandaag iets heel gênant voorgehad en ook ontdekt in mijn huis. Ik ga het even uitleggen. Een paar maanden geleden hebben wij een huis gekocht en we zijn dat aan het verbouwen. En er was maar één wc in dat huis, beneden. Nu, op het eerste verdiep.

0: was wel nog een klein kotje, een soort kast. En daar hebben wij dus een wc van gemaakt. En sinds wij daar wonen, hoor ik in die muziek, in die wc altijd heel luid muziek dus. Van mijn buurman. En die luistert graag naar metal. Dus ik hoor dat vaak, hè, als ik op het wc zit. En tot vandaag was ik mij er niet van bewust dat het omgekeerde ook geldt. Want vanmiddag zat ik op het wc en ik hoorde weer muziek. En ik ga je de details besparen, maar het was ook luid langs mijn kant. Plots stopt de metal van mijn buurman. En hoor ik mijn buurman heel luid... Godverdomme! Roepen. En plots besef ik... Hij heeft alles gehoord. Elke keer dat ik al naar het wc geweest ben... Heeft hij dat gehoord. En plots besef ik ook... Zijn muziek staat helemaal niet zo luid. Wij horen gewoon alles van elkaar.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: Nu denk ik dat het niet anders kan... Dan dat er nog iemand ooit eens iets gênant of zo meegemaakt heeft met zijn of haar buren. Of zowat dingen hoort van elkaar. Stel mij gerust. Stel mij alsjeblieft gerust. En vertel mij dat ik niet de enige ben die ooit al zoiets heeft meegemaakt. Ik kan die man anders nooit meer onder ogen kijken.

0: een bijzondere dag beleefd. Want ik heb dus vandaag ontdekt dat mijn buurman Everything van mij hoort. Allee, specifiek alles uit mijn toilet.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: daar ook last van heeft. Ik ben gelukkig niet de enige die dat soort gênante situaties al heeft meegemaakt. Jan die zag ooit zijn buurvrouw naakt toen hij zijn terras aan het poetsen was. Zowel in jouw voordeel natuurlijk, Jan. Hij heeft haar nooit meer gezien. Ik denk, Jan, dat ze daar heel hard op let sindsdien. Chenoa uit Koekelaar die heeft nog laten weten in de Q-app. Mijn buurman is mijn ex. En dan zo'n emoji erbij. Ik zal die proberen nadoen. Zoiets. Lijkt me niet leuk, Chenoa, als dat dan ook nog eens dunne muurtjes zijn. Hè, van je ex wil je niet alles horen. Christine uit Pagottegem, jij wil mij vooral geruststellen, hè?
2: Ja, Robbe, hallo.
0: Hey.
2: Wij wonen nu wel in een huis, al een paar jaar, een viergevel. Dus ik heb daar nu geen last meer van. Maar voordien woonden wij op een appartement. En onze wc die was net naast de wc van de buurman.
0: Ja.
2: Dus soms gebeurde het dat wij tegelijk dus, dat wij de buurman ook hoorden en dat wij dus samen hetzelfde aan toe waren. En dat was dan ook even zo van oei. Dat was ook een beetje gênant. Hè, ja,
0: ja, maar hebben jullie daar dan ooit over gepraat?
2: Nee.
0: Maar je wist dat wel van elkaar. Jij hoorde dan echt zo.
2: Ja, tuurlijk. Oh, ja.
0: Ging je dan weg of zo? Allee, ik weet niet. als dat nog kon, hè?
2: Ja, wel ja, als het dringend is, kun je niet anders dan verder doen.
0: Nee,
2: maar anders, ja. Ja.
0: Maar wat raad je mij nu aan? Want ja, twee wc's naast elkaar op zich, ja, die vibe past nog bij elkaar. Maar ik denk dat mijn wc gewoon in die zijn appartement te horen is, hè?
2: Ja, maar ik zou me dan niet. Ja, wat kun je eraan doen? Niet veel eigenlijk, maar ik zou me dat toch niet willen aantrekken. Ja, die mensen moeten ook toch een keer naar het toilet. En ze zeggen het ook, het is een metal fan. Allee, ja.
0: Dat is kakmuziek, hè? Dat is sowieso kakmuziek ook. Ja. Is dat je wou zeggen? Ja, hè?
2: Ja, die kunnen daar tegen, hè? Dat zijn benen, hè? Dus allee, ja.
0: Dat is waar, dat is waar. Christine, je hebt mij helemaal gerustgesteld. Voilà. Als ik straks na deze show thuis kom, ik drink hier veel koffie, zeg Christine, dat moet je weten. Ik ga mij eens goed laten gaan op de wc en mij er niks van aantrekken.
2: Voilà, dat is
0: je hebt mij helemaal gerustgesteld.

0: ze van me houdt.
1: Het moet niet meer op pauze.
0: Laat even een pauze.
1: Want het is gewoon gedaan. Luna.
2: De Showbiz Quiz.
1: Ik ben nog op zoek naar een kandidaat voor zometeen, want we gaan quizzen. Misschien ben jij het wel vanavond. Wie heb ik nodig? Iemand die oftewel de boekjes keigoed volgt, of de Showbiz websites, of iemand die heel goed kan gokken. Ik krijg straks 3 vragen uit de Showbiz. Kleine tip, denk aan het filmfestival van Cannes. Meer zeg ik niet. Elke vraag die je straks juist hebt, levert je 1 bioscoopticket op. Hoe doe je nu mee? Gewoon even Showbiz sturen in de Q-app.

Shawn Mendes en Mercy. Ik kan alleen merci zeggen na zo'n topplaat. Ik heb vandaag dus ontdekt dat mijn buurman alles uit mijn wc hoort. Ik vind dat heel gênant. Gelukkig, en daar heb ik zelf nog niet aan gedacht, is er iemand in de queue-up met de oplossing. Gewoon zelf muziek opzetten. Ah ja, dan hoort hij mij keihard niet kakken. I could be

0: ook verliefd op, hoor. So op onze Olivia Dean, zal wel. Fien uit Heisselbenberg, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij was net nog wat gelnagels op iemand aan het plakken. Allee, op iemands nagels. Want dat is jouw job, hè?
1: Ja, klopt. Dat is mijn job.
0: Oké. Okay. Fien, heb je dan zelf ook van die lange nagels?
1: Nee, ik heb korte stompjes.
0: Korte stompjes, oei. Maar misschien moet jij ook bij iemand op bezoek gaan om dat te laten doen dan.
1: Ja, dat kan. Ja. Maar nee, dank u.
0: Ik vind dat, ja, allee, je wil dat dan zelf niet, of wat?
1: Nee, ik heb dat wel altijd gehad, maar dan ben ik daar op een gegeven moment gewoon even mee gestopt. En het is gewoon nu zo.
0: Ja, als je daar heel de dag mee bezig bent, toch?
1: Ja, voilà.
0: Als ik straks in de auto zit, dan is het ook gedaan. Zet ik ook geen muziek op. Gewoon in stilte rijd ik dan naar huis. Zo heel gênant. Fien, we gaan een beetje quizzen. Hè? Ben je er een beetje klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké. Okay. Wel, Marshmallow, de DJ, die is jarig. 34 geworden. Sam Smith, die wordt vandaag ook 34. Misschien zit Sam achter het masker, dat weten we niet. En in Cannes is het filmfestival volop bezig. Alle celebs, die zitten daar. Goedenavond.
2: De Showbiz Quiz.
0: Want dit is jouw dagdagelijkse afspraak. Allee, dagdagelijks, nee. Dagelijkse afspraak met de showbizwereld. 3 vragen krijg je, Fien. 1 cinematicket per juist antwoord in de pocket. Is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Oké, dan vliegen we in. Het filmfestival van Cannes, dat is bezig. Hoe heet de belangrijkste filmprijs die je daar kan winnen? Ik moet iets horen.
1: Pas.
0: Pas, dat is fout. Het is de Gouden Palm. Nog een vraag over Cannes. Oh, op Cannes, Fien, gaat een belangrijke Belgische film in première, Coward. De regisseur van die Coward die maakte eerder al het prachtige Close and Girl. Of Close liever, and Girl. Hoe heet die regisseur?
1: Lucas Bond.
0: Dat is juist. Goed gedaan, Fien. Laatste vraag. Je kan er nog 2 tickets van maken. Er was daarnet op VTM opnieuw een nieuwe aflevering van De Trein, die reality-reeks over de NMBS. Toevallig naar gekeken?
1: Nee.
0: Ah, je moet eens kijken. Vooral de treinbegeleider Christophe, die steelt de show, die doet dat zo goed. Dat is echt een vedette, die man. Waar staat NMBS voor?
1: Nationale Maatschappij
0: der
1: Belgische
0: Spoorwegen. Ah, wow, dat kwam ineens heel vlot. Heb je dat dan stiekem een klein beetje opgezocht? Of was dat ineens zo, amai? Amai zeg.
1: Mijn klant heeft een beetje geholpen.
0: Dat mag, hoor. Mag, dan moeten jullie wel samen gaan bij deze.
1: Ja, dat is een deal.
0: Zit die klant daar nog zo laat, jong?
1: Ja, die is speciaal blijven zitten.
0: Ah, goed. Kan die nu ook naar huis gaan. Fien, geniet nog van je avond.
1: Dank je.
0: Zal u, en doe het nog eens, hè, gelnagels. Misschien kan je klant de gelnagels zetten.
1: Ja, dat gaat niet goed komen.
0: Ik kan het altijd vragen. Dit is Basto en Gregory's team. Salut, Fien. Fijne kandidaat was je.

0: Het WK in het dit, hè? Shakira en Burna Boy, die die. We gaan dat knallen trouwens, dat WK. Mark my words, je verwacht het niet meer. Hè? De gouden generatie, dat is gedaan. En nu gaan we het ineens doen. Het zou heel Belgisch zijn. Ik weet niks van voetbal, hè. Ik zeg zomaar iets. Dit is Tiësto.
1: Let's get

Mark uit Tieltwingen die denkt dat het ook nog wel verrassend goed gaan doen op het WK. Ik denk dat we vooral 's ochtends vroeg heel veel voetbal gaan mogen zien, want ja, met dat uurverschil met Amerika, het wordt nog een gedoe. Het is Maxime en Babette. Het is ook altijd wat gedoe, hè, met Maxime.

Robin Schulz en In Your Eyes. Een zeer goede avond trouwens. Hoe ziet jouw dinsdagavond er nog uit? Zijn er bijvoorbeeld nog zotte plannen? Gisteren was er iemand die om 11 uur nog een durum ging eten. Ik vond dat heel spannend. Het wil ook veel zeggen over hoe saai mijn leven is, denk ik, dat ik zoiets spannend vind. Wat is het bij jou? Wat wordt het bij jou? Laat het maar weten.

0: twice. Zijn er nog mensen die iets gaan eten, zie ik. Caroline die is nuggets aan het eten met een pintje. Al heel smakelijk. Time flies, so don't blink twice. Het is iets voor elf. Nieuws krijg je van Bart. Goedenavond.
1: Goedenavond. De bestuurder die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord. Komt omdat de jongen van 17 nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Collega Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder er kort over spreken.
2: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
3: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens één operatie zal moeten ondergaan.
2: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
3: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
1: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt net als andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barrages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En dan nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden.
0: Er staan momenteel ook geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Music. Robbe Petitjean. Vrouwen komen van Venus en een Bruno die lokt ze allemaal naar Mars. I Just Might hoor je zo na Dasha en Austin minder ver. You.

Het is een blijvende vrolijke meneer, die Bruno Mars. I just might. Topschijf. Oh, I just might. Het is 7 over 11. En dit is de enige echte late night show van Vlaanderen. Mocht je daarover twijfelen. We zijn samen nog wakker, hoewel niet iedereen is wakker. Want Caroline die stuurt net, er is een file. Die is naar mijn bed. Slaap wel, Caroline. Die kruipt onder de wol. En jij bent er nog bij, dat is een goed idee. Trouwens, niet iedereen weet dat, maar heel veel Q-luisteraars die wonen zowat in de Q-app, sturen heel veel berichtjes. Dat is super plezant. Nu, eender welk moment van de dag. Als je Avicii speelt op Q, dan krijg je van één bepaalde luisteraar een bedanking in de app. Het is maf. Ik ben heel benieuwd. 8 over 11 inmiddels. Of die luisteraar nog wakker is. En als dat zo is, dan weet je wat je nu moet doen.

En jawel hoor, het is gebeurd. Een van de grote Avicii-fans in de Q-app heeft onmiddellijk, vanaf het moment dat Levels begon, een hartje gestuurd met daarbij Avicii. Ja, ja, zoveel jaar na zijn overlijden wordt hij echt nog steeds geliefd en terecht. Hè? Deze

Save My Love van Kygo en Khalid. Kijk, ik ga niet echt zeggen hoe oud ik ben. Doet er niet toe. Maar een mens wordt al eens een dagje ouder. En waar het vroeger Panic at the Disco was,

Panic at the Disco dus. En high hopes. Er is er iemand die op dit uur nog aan het knutselen is aan een auto. Een oldtimer versnellingsbak aan het ineenknutselen. We schakelen een versnelling hoger. Don't

zijn nog heel veel mensen wakker, heel veel mensen die dingen aan het doen zijn. Er wordt dus, zoals ik net al zei, een kapel op den Bosch gesleuteld aan een oldtimer, een VW Golf. Ze zijn daar een versnellingsbak in elkaar aan het prutsen. Dus als de buren daar in Kapel op den Bosch heel de avond nog dit horen... Sorry. Straks kies jij de muziek nog bij Q. Maar eerst is het aan mij. Het is mijn job natuurlijk, hè. En ik kies voor Alex Warren.

0: Blijft een schoon nummer, dit.
1: Zometeen nog wat dansen.
0: Met de pauze. Maar er staat één nachtelijke file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die vind je op de E314 tussen Houthalen, Helchteren en Zolder. Dat is in de richting van Brussel. Daar sta je 14 minuten in de file. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Feest, feest, feest.

0: is de zomer, heet dit. Ik weet niet of je het al beseft. De pauze aan Magnetic, want vanaf donderdag... kei goed weer. Het gaat 25 graden worden.
1: Ja!

0: Eva Max, maar blijkbaar wel gevaarlijk. Ja, dat telt niet, hè. Ik ben heel lief, maar ik ga je wel vermoorden.
1: Ja, ben je dan nog lief? Nee, hè.
0: Wanneer mogen wij de muziek kiezen, vraagt iemand.
1: Straks.
0: Even wachten nog. Dit is Jana Spyro.

0: kwart voor twaalf gepasseerd, verdorie. Jolien uit Houthalen, die is net terug van een citytripje Rome. Dat laat ze weten via de Q-app. Het was daar warm en hier niet. Wel, Jolien, ik heb goed nieuws voor je. Want vanaf donderdag gaat het hier gelukkig ook opnieuw warm worden. We kunnen daar iets mee doen, hè, met het feit dat het weer beter weer wordt.
1: Alles mag. Op het einde van de dag.
0: Want het moment van de avond is aangebroken. Het moment waarop je de controle uit handen moet geven. Ik zweer het je, dat is niet simpel. Want jij kiest het laatste nummer dat ik straks voor het nieuws van 12 uur de airwaves in knal. Nu, er is een kleine catch. Je hebt niet eindeloos veel tijd om na te denken. Zometeen start er een timer. En binnen die tijd, 20 seconden krijg je. Binnen die tijd wil ik van jou een artiest en een songtitel ontvangen hebben. Een artiest en een songtitel voor de laatste plaat van deze 19e mei. Hier gaan we dan. 3, 2, 1. Laat maar komen. Ik wacht. Oh, ik zie al een topper. Ik zie, verdorie, al een topschijf. Stuurt iemand bij de PS? Ja, ja, ja. Bangaranga. Ik weet het niet, dat is dat nummer van Dara, van de Eurosong. Nu, snel, snel, stuur nog. Jij kan het nog bepalen. Jij kan nog kiezen. Dit is Sam Veld.

ze vonden het nog plezant ook. Kan het zijn dat ik daar net op een foute knop geduwd heb? Mogelijks. Het was om te zien of jij nog wakker bent. Zometeen de laatste plaat van de dag.

0: Heel fijn om dit van Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Daarnet een foute knop geduwd, het was even stil. Maar ja, al die knoppen hier, jong. Echt, zie, wat zit er aan, wat gebeurt er allemaal? Hup, hier, oei, van alles, hup. Echt, shot. Echt een moeilijke job. Echt waar, echt waar.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Nu gelukkig wel op de juiste knoppen geduwd. Oh, wow, wow. Muziekje was hier nog bezig. Goed. Amai. Het is laat. Wesley uit Diepenbeek. Wat mag voor jou het laatste nummer van de dag zijn?
2: Della Perez met Enamora.
0: Ja, waarom?
2: Ja, omdat ik dat gewoon echt een leuk nummer vind. En dat is ook een beetje zomer. En de zomer gaat er toch stilletjes aan aankomen. Dus ik vond dat wel een leuk idee.
0: Het mag gaan gebeuren, hè, Wesley. Het was koud, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ah, wel.
2: Het heeft te lang geduurd.
0: Ja, het gaat morgen al 19 graden worden. Daarna 25. Dus ik denk dat Bella Perez een heel goed idee is. Geniet ervan. Geniet nog van je nacht.
2: Dank u. Jij ook.
0: Ciao.

0: Goeienacht, goeienacht. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goeienacht. In Deurne, in de provincie Antwerpen, is vanavond een brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de lokale politie. Eén bewoner raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. Dat wordt nu verder onderzocht. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barrages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden.
0: En op de Vlaamse snelwegen gaat alles weer een lekker rustig.
2: Music. Q Academy. Steamlens.
0: Welkom, je krijgt meteen een stevige binnenkomer van Imagine Dragons. Eerst beginnen we mysterieus met Rumours. Goeienacht. Q.

0: Imagine Dragons. Een hele goede nacht. Je luistert naar de nachtshow van Q Music. Leuk dat jij er alweer bij bent. Bram uit Edegem, jij bent er ook al bij. Goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hey, dag Bram. Wat ben je nog aan het doen op dit uur?
1: Ik ben momenteel aan het in de camion aan het terugrijden van een afbraak van een beurs in Brussel.
0: Oké, van een beurs in Brussel. En van welke?
1: Dat was een beurs in het van Brussel. Dat was voor handelaars eigenlijk. Lokale handelaars.
0: Oké. En wat doe je dan juist van job als je zoiets gaat afbreken?
1: Ik ben een evenementfreelancer, dus op zelfstandige basis kunnen mensen mij boeken voor evenement af te breken, licht, geluid, allerhande.
0: Oké, interessant, want dat is vaak hetgeen wat de mensen het minst graag doen, het afbreken, maar dat kon jij dan graag doen.
1: Ja, of opbouwen ook, zeker.
0: Oké, of opbouwen. En Bram, hoe zou jij dan nu in 3 woorden omschrijven, jouw nacht?
1: Brussel, vrachtwagen en afbraak.
0: Oké, dat is heel goed. Dankjewel Bram. En heel veel succes daar nog. Hè.
1: Dankjewel.
0: Zo, en nu ga ik aan jou hetzelfde vragen. Hoe is jouw nacht in 3 woorden? Stuur dat even door in de Q-app. Dat mag gaan over hoe je je voelt, waar je bent, wat jij juist aan het doen bent op dit uur. Alle woorden zijn welkom, zolang het er maar 3 zijn. En hoe mysterieuzer, hoe liever.

Nicki Minaj zit al wat in zomerse sferen. Daar gaan we nog heel even op moeten wachten. Nog één dag regen en dan is de zon daar eindelijk weer donderdag. Met toch wel een mooie 23 graden. En het wordt alleen maar heter, dat beloven de weermannen toch. En zij zijn Mr. Know-it-all op dat vlak.

0: J.B. Cooper, Perfect Strangers. Dat is eigenlijk wel een mooie omschrijving van wat dat wij zijn en voor elkaar. Perfect Strangers. Gelukkig leer ik jou wel elke nacht een beetje beter kennen. Zeker door jou te vragen, hey, hoe is je nacht nu? In 3 woorden. Dan krijg ik een beetje een idee van wat jij nog aan toe bent op dit uur. Melissa uit Kortrijk die heeft al gereageerd met 3 woorden. Ze stuurt in bed doen scrollen. Ja, dat is echt wel een herkenbare voor mij. Zo zeggen van, oké, vannacht ga ik nu eens vroeg gaan slapen. En dan toch nog een half uur of zelfs een uur filmpjes kijken waarvan je daarna eigenlijk niet meer weet welke je hebt gekeken. Jasper uit Brochem die stuurt sleutels kwijt stress. Dat is wel een minder, Jasper. Veel succes, laat weten als het is goed gekomen. En dit is Christel uit Gent.
1: Koffer ingepakt, klaar.
0: Alright, koffer ingepakt, naar waar? Daar ben ik heel benieuwd naar. Mag je mij altijd laten weten? En jij mag ook nog altijd jouw 3 woorden laten komen in de Q-app. Bazaar heeft het spelletje alvast helemaal begrepen. Dit is Nacht in Amsterdam.

En het heeft Hafsa en Joris vooral ook een plekje opgeleverd in de finale deze vrijdag. Hey, en ik supporter, hè. Voor Hafsa dan. Oh, wat een vrouw. Maar goed, genoeg Say Something. Sounds better.

0: geen gebroken hartjes in de Q-app. Alleen maar positieve reacties op Hoe is je nacht in 3 woorden. Lander uit Linden die stuurt een nachtshift koffie doorzetten. Lander, wij zitten in hetzelfde schuitje. Hè. I feel you. Veel succes. Janis uit Roeselaar die stuurt laatste sigaret ooit. Dat vind ik echt keicool. Wij zijn hier denk ik getuigen van een heel mooi moment. Hey, proficiat Janis. En nu wel volhouden, hè. Dat moet dan wel. Hè. Kiki uit Stabroek die stuurt make-up spiegel oefenen. Het resultaat van het oefenen, dat mag je altijd nog doorsturen, Kiki. Benjamin uit Laarne zegt medicatie belletjes pamper. Misschien bedoelt hij billetjes. Kurt uit Gent stuurt koeken, brood en pistolees. En dan is er ook nog Christel uit Merelbeke. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey Christel, welke 3 woorden omschrijven jouw nacht?
1: Koffer ingepakt, klaar.
0: Koffer ingepakt, klaar. Juist, je hebt dat daarnet ook al doorgestuurd. Waar gaat de reis naartoe?
1: Ja, ik vertrek morgen naar Lecce. Dat is in Puglia, Zuid-Italië.
0: Oh, zalig. Ja, daar gaat de zon zeker schijnen, hè?
1: Ja.
0: Oh, zalig. Christel, wordt het een zwembadreisje, zo wat ontspannen, of is het avontuurlijk?
1: Het is een combinatie van stadbezoek, ook wel een dagje strand, veel wandelen, met plaatselijke vrienden afspreken, lekker eten, een beetje van alles.
0: Wauw, klinkt als een perfecte vraag. Perfecte vakantie. Ik wou zeggen, ik heb een vraag. Want mijn vraag is, ben jij zo iemand die zo 's ochtends in het hotel zo de handdoek al gaat klaarleggen op de bedjes?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oké, gelukkig. Want ik heb dus gelezen, onlangs heeft er iemand een schadevergoeding gekregen in Duitsland omdat hij geen plek meer had aan het zwembad. Alles was bezet met handdoeken.
1: Ah, net goed.
0: Ah wel, maar dus jij doet daar niet aan mee. Gewoon liggen waar je liggen kan, wat er vrij is.
1: Ja, en het is zelfs geen hotel. Deze keer logeer ik in het appartement. Dus het komt zelfs niet in vraag.
0: Ah,
1: maar
0: voilà.
1: Ik ben er helemaal geen fan van.
0: Oké, maar dan spreken wij dezelfde taal. Christel, ik wens jou super, super veel plezier daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Salutje. Deze hit is nieuw. En wij gaan door met Milk Inc. en hun nieuwste hit Medicine. Kan je even goed op mee viben? Lekker vibey.

0: al 14 jaar onsterfelijk. Deze prachtige song van Leona Lewis. Dat is nu wel zo'n artiest waarvan ik eigenlijk maar één liedje ken. En dat is deze, denk ik. Beetje een one hit wonder misschien. Mogen we dat zeggen?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Want dan heb je ook nog artiesten die eigenlijk heel jong zijn, maar die toch al wel een handvol hits op hun naam hebben staan. Somber is er zo eentje van. Dit is Homewrecker.

Jisoo en Zayn in de nacht van Q-Music met... With our eyes closed. Hey, maar dat gaan wij nog niet doen, hè. Na 1 uur hoor je een nummer waar Ed Sheeran aan meeschreef, maar hij bracht het niet uit onder zijn eigen naam. Want als hij dat wel had gedaan, dan stond hij deze zomer misschien te zingen op de finale van het WK voetbal. En nu hoor jij Shape of You. Schreef Ed Sheeran eerst voor Rihanna. Maar toen dacht hij, Temma, het gaat misschien wel een grote hit worden. Ze heeft het bijgehouden en gelijk.

0: jaar geleden was dit het WK-anthem van de Rode Duivels. En vanaf juni weer een WK-voetbal in de VS, Canada en Mexico deze keer. Oh, dat wordt weer een goede zomer, hè. Je weet dat zo, hè. Dat is zo zalig altijd, die WK-zomers. Ik vind dat echt top. Overal is het gezellig, overal supporters, samen kijken op groot scherm met je vrienden. I love it. En als Shakira dan ook nog eens het WK-anthem maakt, ja, dan zit het zeker goed, hè. Haar nieuwe nummer heet Dai Dai. Ed Sheeran die heeft er trouwens aan meegeschreven, dat is een leuk weetje. En dat andere leuk weetje heeft Fabienne uit Antwerpen ontdekt. En luister even naar de tekst van het refreintje van Dai Dai. Ja, daar begrijp je waarschijnlijk geen snars van wat ze daar zingt. En Fabienne die heeft ontdekt hoe dat komt.
1: Eigenlijk zingt ze daar op 5 verschillende manieren hetzelfde. Dat is let's go. In de eerste keer zegt ze dai dai, dat is Italiaans voor let's go. In de tweede zegt ze ego, dat is Spaans voor let's go. Dan zegt ze dale, dat is Spaans voor let's go. Allee is Frans voor let's go. En dan is het nog let's go, gewoon in het Engels.
0: Ja, let's go, gewoon in het Engels. Voilà. Bij Ico bedoelde ze wel Spaans. Maar voor de rest is het helemaal duidelijk. Hè. 5 verschillende talen zitten er dus in dat refrein van Dai Dai. Lekker internationaal dus, zoals dat hoort bij een WK-lied. En het is deze week ook onze Q-topschijf.
2: Dit is deze week

het uur waarop jij best heel snel de Q-app erbij pakt. Want je hebt nog 5 minuten om mij te laten weten dat je wil meespelen met Steens Hit Machine. Je mag zelf kiezen wat je stuurt, maar dat ene berichtje kan jij wel gratis cinematickets opleveren. I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Met Raise Your Glass. Heb jij nog een glaasje in de hand, Petra?
1: Ja hoor, inderdaad. Een Cola Zero.
0: Oh, Cola Zero'tje. Oké, dan kunnen we beginnen. We spelen vandaag met Petra uit Roestelaar. Goeiedag, Petra.
1: Goeienacht, Ting.
0: Hey, hoezo ben jij nog wakker?
1: Wel, ik heb mijn teen gestoten aan de poef van de zetel. En
0: oh,
1: natuurlijk een beetje pijn. Maar oh, de poef staat ondertussen boven en mijn teen zijn ingetaped van de dokter.
0: Oh, Petra. Ja, zo uw teen stoten, dat kan pijn doen, hè?
1: In volle vaart, ja, ik kan geen schoenen aan, dus ja, met al mijn posten. Ik heb echt gevloekt.
0: Ja, dat snap ik. Dat is echt zo, dat doet soms veel meer pijn dan mensen denken. Hè. Ja, ik kan het mij helemaal inbeelden. En je had ook nog last van iets anders, stuurde jij?
1: Ja, ik heb last van wat puurtje. Ik zit in mijn menopauze.
0: Oh, vreselijk. Ja, daar kan ik niet zo goed over meespreken, maar ik kan me voorstellen dat dat ook pure kak is. Hè. We mogen het zeggen zoals het is.
1: Ja, inderdaad. Warm, koud, warm, zwien.
0: Oh, nee. Niet tof. Maar Petra, we gaan jouw nacht proberen beter maken. Want jij speelt mee met Steens Hit Machine. Je kan dus 3 cinematickets winnen. Ik ga jou zo meteen 3 muziekvragen stellen. En voor elke vraag die je juist beantwoordt, krijg je 1 cinematicket. Daar gaan we. Je hoort zo meteen een stukje uit een heel bekend nummer. En jij moet mij gewoon zeggen welk nummer je herkent. Hier komt het. Everyone else in the room.
1: Light up my life.
0: Dat is niet de juiste titel. Nee, ja, sorry. Ik moet soms streng zijn. Hè. It's what makes you beautiful. Van One Direction wel. Dus is dat wel juist te zingen en zo. Maar ik moest de juiste titel hebben.
1: Oké,
0: nee, we gaan naar vraagje 2. En voor vraag 2 heb ik aan Google Translate gevraagd om de tekst van een heel bekend liedje te vertalen. Deze keer is het een Nederlands liedje. Dus je gaat een Engelse vertaling horen. En jij moet zeggen over welk nummer het gaat. Hier komt de vertaling.
2: Come from that roof of. I don't warn anymore. Come from that roof of. It was the last time.
1: Come from that dak of.
0: Ja! En zelfs al aan het meezingen en al. Inderdaad, kom van het dak af van Peter Koelewijn. Heel goed geraden, Petra. We gaan naar de laatste vraag. En daarvoor mag jij de tekst van het nummer verder aanvullen. Zo enthousiast als je daarnet al bezig was. Hier komt-ie.

0: Castanova.
1: Woo! Hey, perfect, Petra. Casanova, inderdaad. En jij wint daar zomaar 2 gratis cinematickets mee. Proficiat, Petra. Heel goed gedaan.
0: Dank u wel.
1: Maakt dat de nacht een beetje draagzamer? Draagzamer, zeggen ze dan? Ja.
0: Ja, pijnstiller kan dan in mijn bedje.
1: Voilà, pijnstiller, 2 cinematickets en een goed slaapje. Dat wens ik jou toe.
0: Ja. Dank u wel.
1: Hey, salut, Petra.

0: Als je het hebt over One Hit Wonders. Deze is er ook al zo eentje. Am I Wrong van Nico en Vince. 2:30 op dit moment. Zo meteen krijg jij nog een overzicht van wat je nog moet weten voor je bed inkruipt of voor je hier nachtje begint of verder werkt. Inclusief een verrassende samenwerking tussen Brussels Airlines en de regisseurs Adil en Bilal.
1: Q Academy.

0: Voor jij misschien subiet de ogen sluit, of begint met werken, of verder werkt in je nachtshift, wil ik je nog een paar nieuwsjes meegeven. En die zijn specifiek goed voor mensen die op vakantie gaan deze zomer. We beginnen met iets minder leuk nieuws. Als je deze zomer een vliegtuigreis hebt gepland, dan wacht je best niet te lang meer om die nog te boeken. Want de prijs van kerosine die is in 3 maanden tijd meer dan verdubbeld. Gelukkig is er ook wel goed nieuws, want luchtvaartexperten zeggen dat de maatschappijen die vluchten niet ineens allemaal gaan annuleren of zo in de zomer, want die leveren veel te veel op, die vluchten in de zomervakantie. Dus het zal eerder een issue worden voor de vluchten in het najaar. En als je deze zomer op een vliegtuig van Brussels Airlines zou zitten, dan mag jij je verwachten aan een splinternieuwe veiligheidsvideo. Die is gemaakt door regisseursduo Adil en Bilal. Ze hebben de saaie veiligheidsinstructies van Brussels Airlines in een soort van Hollywood-jasje gegoten. En ze hebben er een soort safety mission van gemaakt. Luister even mee. Oh, ik bedoel, luister hiermee.
1: Okay, guys, listen up. We've got one mission only. Get the passengers of Brussels Airlines safely through their flight.
2: And smoothly, évidemment.
1: And in style.
3: Using all the technology at our disposal.
4: While having lots of fun. People dig fun.
0: Ja, die laatste stem, ik weet niet of je het herkent, dat is de stem van DJ Dimitri Vegas. En er passeren nog wel een paar bekende koppen in die video. Je kan hem zelf helemaal bekijken trouwens op de website van HLN. En tenslotte, voor een vakantie in eigen land moet je niet meer super lang wachten. Want het Q Beach House opent vanaf 27 juni al de deuren. Gisteren zijn de eerste graafwerken begonnen. En Matthias van den Bulke die was erbij voor de eerste schub in het zand.
5: Het Q Beach House gaat er dit jaar anders uitzien dan andere jaren. Jawel, dat is een primeur. Okay. Dus je gaat niet meer kunnen binnenwandelen via de dijk in de radiostudio. Maar de studio gaat echt pal in het midden van het Beach House staan. Dus allen daarheen, als een soort van epicentrum van het Beach House. Oh. Van daaruit gaat de radio gemaakt worden. Maar zoals je zegt, cocktails, eten, appetjes, goede optredens. Dat recept ga je natuurlijk wel terugkrijgen hier in het Beach House.
0: Ja, moest je het niet weten, hij deed dit reporterstukje in een rode speedo op het strand van Oostende. Check de beelden zeker op onze socials. Het is zeker de moeite. Dit is Miles Smith en Niall Horan. Drive safe.

0: uit de club van 2012. Don't You Worry Child van Swedish House Mafia. En ook nieuw hitmateriaal in onze playlist uit de soundtrack van The Devil Wears Prada 2.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Sienna Spyro maakte dit catchy nummer met de toepasselijke titel Material Lover.

Cameron Whitcomb, Billie Eilish, Taylor Swift. Ze brengen allemaal een concertfilm uit tegenwoordig. En Dua Lipa die heeft er ook net een aangekondigd. Dua Lipa Live from Mexico. Maar mogen ze wel echt bedanken, ons Dua. Want ze dropt die concertfilmen gewoon gratis op YouTube vanaf morgen. En er hoort ook een live album bij. En dat wil dus zeggen dat je geen duur streamingabonnement moet kopen of naar de cinema moet gaan. Gewoon YouTube openen en genieten. Dankjewel, Dua.

als jij nu pas inpikt. Je hoort tot 4 uur enkel nog hits op cue. Ik zwaai af op de disco beats van Dua Lipa. En om 4 uur is Vincent van Geel hier uiteraard alweer voor de vroegste Goedemorgen van Vlaanderen. Veel plezier daarmee.